0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een brand in een appartement aan de Venne in Winschoten heeft de brandweer gisteravond twee personen uit een woning gehaald. Beiden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vandaag voor de rechtbank in Zwolle voor zijn hoge beroep. Schuiling kreeg eerder een boete wegens schennis van de eerbaarheid die hij aanvocht. Voor de oud-burgemeester staat er veel op het spel, zegt verslaggever Daniel Telen.
5: Hij stond erom bekend een gedegen bestuurder te zijn en zal er daarom alles aan willen doen om door het grote publiek niet herinnerd te worden als de man die zichzelf achter het stuur wilde bevredigen.
4: En patiënten en patiëntenorganisaties maken zich grote zorgen over tekorten aan medicinale cannabis. Nu het firmabedrijf Bedrocan op omvallen staat, is het onzeker of patiënten hun medicatie nog wel kunnen blijven krijgen. Maar volgens het ministerie van VWS is er voorlopig nog voldoende voorraad. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom op wat voorlopig de laatste echt warme dag zal zijn. Op de laatste dag van september. Welkom bij de ochtendploeg. Waar je Groningen
7: hoort. Radio Noord. Hey, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: Als deze plaat vroeger op schoolfeesten werd opgezet, was dat een teken om de dansvloer op te gaan met z'n allen, toch? En Dan Hartman, Relight My Fire, aan het begin van de ochtendploeg. Goedemorgen, woensdag vandaag, 30 september, de nieuwe dag is aangebroken. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Daphne Blanke ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Pak ik de prikklok er even bij en zijn we officieel begonnen op deze echt warme dag, hoor. Flink wat zon vandaag, gaandeweg de middag verschijnt er ook wat bewolking. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het vandaag 24 tot 27 graden. Dat zal wel weer nieuwe records gaan opleveren. Gisteren was het de warmste temperatuur ooit op 29 september gemeten. In Eindhoven bijvoorbeeld 28,6. In De Bilt 29 graden. Vorige record stond op 28 graden uit 1934.
2: Zo.
0: Echt een warme dag. Echt zo'n dag waarop je toch ineens met onverwachte kledij wordt geconfronteerd.
3: Dus ik heb mijn bikini nog aan, maar om dan te gaan zwemmen, dat is een beetje te veel. Maar ik had er wel zin aan eigenlijk.
4: Ja, misschien moet u gewoon een duik nemen.
3: Ja, denk ik ook.
0: Het is wel een dag om ervan te genieten vandaag.
2: Ja.
0: Want morgen komt er volgens mij ook gewoon weer regen.
3: Oh.
0: Dus ja. Als je vandaag even de tijd hebt, ga lekker naar buiten. Ik heb gisteren het ook nog even gedaan. Het is gewoon... Je hebt het gevoel dat het nog zomer is.
1: Het was warm, hè? Ja, het leek wel een warme zomeravond. Ik ging nog even naar buiten om, wat was het, een uurtje of acht of zo.
0: Ja.
1: Een stukje wandelen. Het voelde als een warme zomeravond. Het was al donker.
0: Ja.
2: Ja.
0: We gaan ervan genieten vandaag en vragen Harma straks hoe warm het gaat worden vandaag. Rond 6:15 is ze hier.
1: Ik hoop dat het niet zo'n waterig zonnetje is zoals gistermiddag lange tijd.
0: Ja, nou ja, we gaan het afwachten. Ik zag net was volle maan toen ik deze kant op, bijna volle maan. Nee, het zal niet helemaal volle maan zijn geweest, maar was in onze straat is niet verlicht. Dat is een tijdje stuk, maar het was ineens heel licht in de straat omdat de maan flink meehield.
1: Ja.
0: Dus ze betekenen op dat moment in ieder geval geen bewolking. Ondertussen is het ook gewoon herfst, is de laatste dag van september. En is het verkoudheidsvirus ook alweer terug bij de NDR in Neder-Saxen. Hebben ze geconstateerd dat het al volop woedt. Een kwart van alle ziekmeldingen daar komt door verkoudheidsvirussen. Griep speelt daar overigens geen rol, dus ook dat gaat gewoon weer rond. Nog even wat voetbalnieuws, want we hebben natuurlijk vier FC Groningen spelers bij Jong Oranje. Blokzeil, Van Bergen, Land en Schreuders komen de vrijdag spelen ze weer. Tegen Slovenië uit. En daarna nog thuis tegen Bosnië-Herzegovina. En plaatsing voor het EK hebben ze al lang niet meer in eigen hand. En gisteren is het nog weer een stukje minder erop geworden. Ja. Want de concurrent voor de tweede plek in de pool, want daar praten we nu over, is Jong Israël. En die won van Jong Slovenië. Dus Nederland moet twee keer winnen en dan maar afwachten wat er verder gaat gebeuren.
1: Ja, ze hadden eigenlijk moeten winnen. Hè? Wanneer was dat? Vrijdagavond, geloof ik, van Noorwegen.
0: Ja.
1: Maar ja, toen verzuimde de bondscoach Michael Reiziger om Tom van Bergen op te stellen.
0: Dan vraag je er ook om, toch?
1: Totaal onbegrijpelijk. Ja. Man in vorm. Zet je op de bank.
0: Ja.
1: Kwam niet eens in het veld.
0: Ja. Ik heb ook nog een stukje gekeken. We zitten erger in de
1: vreselijk.
0: Ja. Ik wil niet flauw doen, was bijna onze bondscoach geweest. Michael Reiziger.
1: Nou ja.
0: Ja toch?
1: Ja, nee, ja. Ja, absoluut. We zijn blij dat dat niet... ook al heeft hij bij Groningen gespeeld, Reiziger.
0: Ja, hij was een goede verdediger trouwens.
1: Ja, zeker. Ja. Dat kon hij wel.
0: Het is 30 september vandaag in 1989. Hoorden Oost-Duitse vluchtelingen in Praag dat ze naar het westen mochten. Het ijzeren gordijn ging voor het eerst open. Dat was het begin van het einde van de communistische regimes in Oost-Europa. En een dikke maand later viel ook de Berlijnse muur. Historie op deze dag in 1989 was dat. Terug in 2026, zometeen. Een vroege vogel.

0: Staat al wekenlang op nummer 1. En nog steeds Shakira en Burna Boy.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Onderweg in de vrachtwagen, Johnny Drent. Goedemorgen, Johnny.
3: Goedemorgen.
0: Hoe laat ging de wekker?
3: 4:30.
0: 4:30, en dus ben je alweer aan het werk, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja. Vaste prik, hè?
3: Vaste prik. Ja, elke dag 6:00 beginnen.
0: Ja, en waar rij je nu?
3: Ja. Nou, ik sta op het moment stil bij de tankstation op de A7. Want de verbinding, zeg maar, tussen mijn telefoon en de auto, die is niet zo goed, zeg maar, dat ik onder het rijden met jullie kan praten.
0: Jeetje, dus je loopt door ons eigenlijk een beetje vertraging op nu?
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, oh. Ja.
3: Dat maakt niet uit.
0: Dan dank je wel, Johnny, dat je voor ons tijd vrij maakt.
3: Ja, maar dan ben ik vanmiddag een kwartier later thuis. Nou ja, klaar. Ja,
0: ja,
3: het is een kwartier op een mensenleven.
0: Dat is ook weer waar. Maar het is wel een dag waarvan je moet genieten qua weer, denk ik.
3: Oh, maar dat doe ik ook. Ik geniet elke dag.
0: Maar vandaag zeker, toch? Met het mooie weer? Of is het niet in jouw besteed?
3: Ja, zeker. Ja. Dat is een cadeautje, toch? Met deze temperaturen.
0: Ja. Heb je plannen voor vanmiddag dan ook als je vrij bent?
3: Nee, niet echt. Nee, ik heb net 3 weken vakantie gehad, dus ik heb de klusjes thuis weer gedaan. Dus vanmiddag even lekker rust.
0: Nou, heel goed. Jij besteedt je vakantie aan klusjes, ben je nog weg geweest?
3: Ja, ik ben naar Oostenrijk geweest. Een week in Oostenrijk geweest, ja.
0: Mooi land, hè?
3: Ja, het is schitterend.
0: Ja.
3: Ja, gewoon de hele rust wat eruit straalt.
0: Ja, zat je in de bergen?
3: Ja. Ook in de bergen, ja. We zaten tegen de Italiaanse grens aan. Geweldig.
0: Ja, dat Rijk was langs als naar Italië. Maar dat denk ik altijd, ik moet hier wat vaker stoppen. Want het is er zo mooi. Maar doe ik dat nooit.
3: Moet je wel gaan doen.
0: Ja, komt er
3: al
0: nog
3: niet naar Italië toe, maar gewoon in Oostenrijk blijven.
0: Ja, dat is ook nog een optie natuurlijk. Ja, ja, ik hou heel erg van die warmte en de zee en zo. Als ik in de zomervakantie...
3: Ja, nee, precies. Ja, dan moet je iets verder, ja. Ja, maar Oostenrijk, dat kan ook een beetje wisselvallig zijn.
0: Ja, dat zeker. Ja, absoluut.
3: Klopt.
0: En u weer aan het werk. Hoe ziet de dag eruit vandaag?
3: Vandaag naar Leeuwarden. En dan vanmiddag nog naar Zees, Paderswolde en Groningen.
0: Jij blijft altijd wel in het noorden rondrijden, hè?
3: Ja, in 3 noordelijke provincies.
0: Ja. Dus dan ken je alle routes uit je hoofd.
3: Ja. Ja, niks is mij meer onbekend.
0: Nee, ik kan bijna blind rijden. Nee.
3: Bijna wel, ja.
0: Maar niet verstandig. Nee. Nou, werk ze, Johnny. Maak er een mooie dag van.
3: Dat gaan we doen.
0: Oké. Okay. Yo, boy.
3: En dan uit de roren. Yo, boy.
2: De Vroege Vogel.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roente van Sterenvanger.

0: The Eagles and One of These Nights. Eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Veel gemeenten laten nog steeds geen permanente bewoners op vakantieparken toe. Ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroep in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel kan of niet kan. Zegt deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
1: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we het toch gaan handhaven.
0: Veruit de meeste datacenters houden informatie over hun milieubelasting geheim, meldt Trouw. Ze zijn wettelijk verplicht erover te rapporteren, maar veel bedrijven doen dat niet. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Datacenters zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Denk aan alle clouds die bestaan. Hoe hoog de milieubelasting is, blijft grotendeels geheim. Onderzoeksjournalisten van platform Lighthouse Reports begonnen daarom een onderzoek samen met Trouw en andere Europese media. Ze deden een jaar lang poging om de gegevens voor Europa boven tafel te krijgen. Daarbij deden ze een beroep op openbaarheid van bestuur, maar dat leverde tot nu toe geen resultaat op. En het was de warmste zomer in jaren. Ook nu is het nog steeds heel warm, maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink... Pardon, de stem slaat over. De kosten zijn flink omhoog gegaan. Door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
2: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het dan volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
0: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt namelijk zo'n 150.000 euro. En dan...
3: Boeren, burgers en buitenlui. Straks het nieuws op RTV Noord met Rob de Vries. Hoort en zegt het voort.
0: Zit erin, Rob.
4: Ja, je hoort zo direct waarom het een spannende dag is vandaag voor oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling.

0: Imagine Dragons in de ochtendploeg. En on top of the world, het is 6:30. En betekent tijd voor een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een brand in een appartement aan de Venne in Winschoten heeft de brandweer gisteravond 2 personen uit hun woning gehaald. Ze hebben rook ingeademd en werden door brandweermannen overgedragen aan ambulancepersoneel. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De woning liep brandschade op. De oorzaak van de brand is niet bekend. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vandaag voor de rechter in Zwolle voor zijn hoger beroep. Hij zal daar nogmaals ontkennen dat hij al rijdend in zijn auto ze hebben gemasturbeerd. Een voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Volgens Schuiling had hij forse buikpijn. Het leverde Schuiling een boete op van €250 wegens schennis van de eerbaarheid die hij aanvocht. Het leidde uiteindelijk tot zijn aftreden als burgemeester. Verslaggever Daniel Telen.
2: Voor Schuiling staat er heel veel op het spel. De oud-burgervader zou nog een aantal jaar werken en daarna terugkijken op een hele respectabele carrière. Hij stond erom bekend een gedegen bestuurder te zijn en zal er daarom alles aan willen doen om door het grote publiek niet herinnerd te worden als de man die zichzelf achter het stuur wilde bevredigen.
1: Het gerechtshof liet gisteren weten dat Schuiling tijdens de strafzaak niet getekend mag worden. Volgens het hof mag dat niet omdat de privacy van Schuiling onvoldoende gewaarborgd is en een effectieve feitenbehandeling kan belemmeren. Patiënten en patiëntenorganisaties maken zich grote zorgen over tekorten aan medicinale cannabis. Nu het Veendammer bedrijf Bedrocan op omvallen staat, is het onzeker of patiënten hun medicatie nog wel kunnen blijven krijgen. Bedrocan vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Het bedrijf zit in moeilijkheden omdat het bureau medicinale cannabis het contract met Bedrocan in januari beëindigde. Volgens het ministerie van VWS was verlenging van het contract niet mogelijk vanwege aanbestedings- en staatssteunregels. In november begint een nieuwe Europese aanbesteding en ook Bedrocan kan zich daarop inschrijven, benadrukt het ministerie. Het ministerie zegt ook dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat patiënten zonder medicinale cannabis komen te zitten. Er zal voldoende voorraad zijn. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus aan de Fazant in Bedum. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het ongeval kon gebeuren. In een woning aan de Edelsteenlaan in Stadswijk Vinkhuizen is gisteravond een onbekend incident gebeurd. Er waren meerdere politieeenheden en een ambulance aanwezig. Bij hetzelfde huis was vorige week ook al een dreigende situatie. Het is niet bekend of er toen en gisteravond iemand gewond is geraakt. Aan de Noorderhaven in Groningen is gisteravond brand uitgebroken op een schip. Daar kwam veel rook vrij. Het scheepvaartverkeer werd tijdelijk stilgelegd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een stichting Wij zijn de Wadden heeft gisteren ruim 51.000 digitale handtekeningen aangeboden.

0: aangeboden aan de Tweede Kamer. De stichting vreest dat natuurgebieden op de Waddeneilanden, onder Schiermonnikoog en ook de Groninger Waddenkust, worden afgesloten. Rijkswaterstaat onderzoekt maatregelen omdat de natuur achteruit gaat. D66-Kamerlid Marieke Vellinga-Beemsterboer vindt dat maatregelen niet moeten worden opgelegd, maar in overleg met bewoners moeten worden bepaald.
1: Nou, waar de eilanders terecht zorgen over hebben, is de manier waarop er eigenlijk de komende jaren met de natuur op de eilanden gaat worden omgegaan. Wordt er gekozen voor het afsluiten van gebieden voor natuurbehoud? Of gaan we, zoals de eilanders voorstellen, met elkaar om tafel om te kijken naar een oplossing die de inwoners niet zo hard raakt?
0: Meer hierover en ander nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, je peuk op straat gooien, dat is asociaal gedrag. Gisteren ging ons lopend vuur erover. We gaan het hebben over de Neder-Saxenlijn op straat. En natuurlijk Harma, over wat een lekkere warme dag moet gaan worden.
4: Ja, goedemorgen Edwin.
5: Goedemorgen.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Beetje het motto van de ochtendploeg. Starship.
1: Lopend vuur.
0: Ja, sinds gisteren kennen we het woord peukenputje. Wat een prachtig mooi woord is.
2: Ja, top.
0: En wat betekent het dan? Nou, ambtenaren van het stadskantoor, dat is op het Europapark in de stad, dat witte gebouw van de gemeente, weet je wel,
2: ja,
0: aan het station, die gaan hun rookpauze voortaan op pad met zo'n peukenputje. Reden omwonenden hebben geklaagd over sigarettenpeuk op straat en ook wel in de perkjes.
2: Oh.
0: En nu zegt de gemeente, we hebben al plekken waar je dat achter kunt laten, maar we geven nu ook een putje mee om het echt in te gooien, zodat het niet op straat blijft liggen. Even opgezocht, in sigarettenpeuken, zeker met filters, zitten allerlei plastics die nog jaren in de natuur te vinden zijn, tot 15 jaar aan toe. En een sigarettenpeuk geldt wettelijk als zwerfafval en kan je ook een boete opleveren, hoewel dat in de praktijk dan niet zo heel vaak
2: gebeurt. Dat gebeurt niet, hè?
0: Nee. Moet het ook net zien dat iemand een peuk... Het is wat anders.
2: Nou, dat gebeurt zo vaak, je zou zeggen.
0: Nou, dat het een deur open gaat voor een stoplicht en dat iemand zijn asbak even uitklopt buiten.
2: Oh.
0: Ja, als gezien.
2: Echt?
0: Je peuk op straat gooien is asociaal gedrag. Gisteren ontsloop het vuur, wat kan er allemaal binnen?
2: Nou, Jan die zegt roken, met een vraagteken erachter. En dan ook nog de peuk weggooien. Ja, die is het eens met de stelling. Titi die zegt, er zijn speciale afsluitbare mini-afbakjes om mee te nemen. Heel handig. Eigenlijk net zoiets als het peukenputje. En Fieneke die vertelt inderdaad, in de natuur duurt het 10 tot 15 jaar in het zout water. Duurt het tot 400 jaar voordat een peuk vergaan is.
0: Oh ja, dus aan zee. Dus als je hem in zee mikt dan...
2: Precies.
0: Oh.
2: Nou, dat zag ik laatste keer. Toen was ik op Schier en toen zag ik iemand roken in de zee.
0: Oh.
2: Toen dacht ik, oké.
0: Ik ben ooit een keer, toen was ik met mijn jongste zoon mee naar voetbal ergens in de provincie. En de grensrechter liep met de ene hand de vlag en de andere hand de sigaretje.
2: En dat is toch ongelooflijk. Op een sportveld.
0: Ja.
2: Oké, heel bijzonder.
0: Ah, die had al een leuke ochtend.
2: Ja. Maar hij gooide het niet op het veld, denk ik.
0: Dat denk ik niet, nee.
2: Michiel die zegt ook helemaal eens met de stelling. Mijn vooroordeel is dat het gros van de sigarettenrokers de peuk gewoon op straat dumpt. Aangezien dat vooroordeel keer op keer wordt bevestigd, lijkt dat een terechte aanname te zijn. Ja, ik heb eigenlijk, dat vertelde ik net ook al buiten de uitzending aan je, maar ik heb één keer met iemand gedate die een vaste roker was en die het standaard altijd weer opruimde.
0: Hoe deed hij dat dan?
2: In zijn pakje gewoon weer terug.
0: Terug in het pakje?
2: Ja.
0: Peuk terug in het pakje?
2: Ja.
0: Moet hij wel goed uit zijn?
2: Nou,
0: een hele warme broekzak ineens.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Eentje nog?
2: Eentje nog. Benny zegt, ja, erg hè, die peuk op straat. Doe normaal, joh.
0: Je peuk op straat gooien is asociaal gedrag. Gisteren ontsloop het vuur. Dank voor alle reacties, vonden we leuk. En dank ook voor je stem. 93% zei eens tegen de stelling, je peuk op straat gooien is asociaal gedrag.

0: Miley Cyrus en Midnight Sky. 6:15 is het. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ach, het bleef het gisteravond nog lekker lang warm.
1: Ja, klopt hè. Ja, de zon die had wel een beetje stoerde met, maar het werd houden ook wel de warmste 29 september sinds het begin van de meting. Ook al bleef hier in de provincie het een beetje achter. Ja, en dat had ook alles te maken met de bewolking, maar vandaag hadden het in ieder geval een stuk beter waar we begonnen met de zon. De stad Oranjebuurt op dit moment 15 graden op de thermometer. Gisteren werd 24,5 groot. Op dit moment onbewolkt en de barometer stand dus een 17 millibar. Visvliet 24,5 groot. Gisteren op dit moment helder. 14,5 groot, een motige oost-zuidoosten kwint. In gisteren met 6 uur de zonnebier werd 23,5 groot en roodschaal. Licht bewolkt op dit moment, een overnemende moon, mooi zichtbaar. 40 kilometer zicht in het moon totaal 78 millimeter. Nou, de moon valt er 75 tot 85 millimeter. Dus dat is keurig de precies zo tussenin. Nou, vandaag beginnen daar met flink wat zon, wanneer daar straks op is om 19:30. En in de loop van de dag komt erin ook enige bewolking. De wind zwak tot motig uur het zuidoosten brengt 25 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking. Kans op een enkele bui, loopt op meer buien. Vannacht een minimum van een graad of 17 in Meun begint bewolkt en regenachtig. In de tweede helft van de Meun wordt droog en komt de zon erbij. En de temperatuur 19 tot 21 graden.
0: Hoe laat vanavond krijgen we die buien dan?
1: Nou, eerst een enkele bui. Dat kan al in het begin van de open zijn. En loter in de open, maar nu of 10, 11 of zo, de volgende er meer.
0: Okay. Dus als we er vandaag lekker van willen genieten, vooral overdag doen.
1: Ja,
0: en niet opsparen tot de avonduren.
1: Ja, ja.
0: Voor de
1: ja.
0: Zekerheid. Oké, okay, dankjewel. Maar tot over een uurtje.
1: Joe.
0: En zometeen ons Groningspeil over de Neder-Saxenlijn.

0: Another One Bites the Dust. De drummer van Queen, Roger Taylor, heeft een nieuw album opgenomen dat net deze week gepresenteerd is. Violence Insane in a Beautiful World. Hij is inmiddels 77 en komt in april volgend jaar voor 4 optredens naar Nederland. Deze Roger Taylor, bij de presentatie trouwens van het nieuwe album, kwam Brian May, ook ex-Queen, nog weer even op het podium. Tijd krijgt geen vat op deze mannen, zo lijkt het. Ja, we gaan het hebben over de Neder-Saxenlijn. Want ja, die Neder-Saxenlijn wankelt. Alle toezeggingen lijken van tafel te zijn. Daar gaan we het straks in het komende uur nog verder over hebben. Nu eerst maar eens naar Veendam. Een van de plekken waar de Neder-Saxenlijn langs zou moeten lopen. Marco Grimon ging er naartoe voor ons Groningspeil en vroeg...
1: Hoe vaak pak je de trein?
2: Nooit.
1: Nee?
2: Nee.
1: Waarom nooit?
2: We hebben een auto, we hebben fietsen.
3: Ik ga sowieso eigenlijk nooit met de trein. We gaan vaak met meerdere personen als we door het land heen gaan. Dus dan is de auto toch vaak praktischer. Meer vanwege het financiële.
1: Stel dat die Linde wel komt. Gooi je dan zoveel verkeer van Stadskanaal naar Enschede taal?
2: Ja, misschien wel. Ja, als het te duur is. Want het wordt ook steeds duurder, die hele trein.
1: In de Saxenlijn?
4: Ja.
1: Die zolder komt?
4: Ja, maar die moet er komen.
1: Ja, maar dat gaat dus naar de deur?
4: Ja, even kijken.
3: Ik vind hoe dan ook dat als er iets afgesproken is of geregeld is, dat gedaan moet worden. Dus ongeacht of ik daar gebruik van maak of niet. Als er plannen voor zijn, als toegezegd wordt van mensen die daar wel heel blij mee zijn, dat gedaan zou worden, dan moet dat gedaan worden.
4: Nou, maar moest eens kijken wat ze ons allemaal meer beloofd hebben. Wordt niks van komt.
3: Maakt niet uit of het met deze kwestie is of met iets anders. Ik vind dat de regering daar sowieso wat beter op mag letten. Dat als je gewoon dingen zegt, moet je je woord nakomen. Zo simpel is het.
2: Ze hebben het geld besteed. En hoor dan naar het andere doel. Dat klopt ook niet.
1: Loze beloftes.
5: Mooi, inderdaad, ja. Ik kom wel een oproep, maar waar maken is een ander verhaal, hè? Ja.
1: En Enschede, was het een mooie stad geweest anders?
5: Nou, ik ben niet bekend in Enschede.
1: Ik ben ook nooit geweest.
5: Nee, en ik zal eerlijk wezen, ik heb ook al 30 jaar niet in een trein gezeten.

Samuel Welten en Russo samen in de wet. Uw nieuwe single heet Boom. Gabber, ik ben jouw wingback. Ik ga nog even over nadenken over die zin. Zometeen na 7 uur gaan we het hebben over een aantal zaken waar je misschien best wel eens aan ergert. Wat dacht je aan de hoge benzineprijs? Of wat dacht je van hondenpoep op straat? Allemaal straks.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: Bij een woningbrand aan de Venne in Winschoten heeft de brandweer gisteravond twee personen uit een appartement gehaald. Beiden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vandaag voor de rechter in Zwolle voor zijn hoger beroep. Schuiling kreeg eerder een boete wegens schennis van de eerbaarheid die hij aanvocht. Voor de oud-burgemeester staat er veel op het spel, zegt verslaggever Daniel Telen.
7: Hij stond erom bekend een gedegen bestuurder te zijn en zal er daarom alles aan willen doen om door het grote publiek niet herinnerd te worden als de man die zichzelf achter het stuur wilde bevredigen.
6: En Arriva is er klaar voor om komende maandag weer naar het Duitse Leer te rijden. 11 jaar lang reed er geen trein nadat de Vriezenbrücke werd geramd door een schip. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en de afgelopen tijd zijn machinisten opgeleid, zegt de regiodirecteur van Arriva.
8: Ja, een heel mooi moment. 5 oktober gaat het weer gebeuren. We hebben erop gewacht, maar we zijn er klaar voor en hebben vooral heel veel zin in.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
9: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Bouw- of metaalproject?
14: Staal Digitaal.
13: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen op de laatste dag van september even inklokken. Met zometeen de onderwerpen voorbij de koffieautomaat straks. De benzineprijs, het aantal rokers en hondenpoep.
19: Goedemorgen.

0: Daar zat toen, jaren 80, zo'n videoclipje bij waarin Phil Collins zichzelf begeleidde als achtergrond.
1: Mm.
0: Eigenlijk 3 keer Phil Collins toen. Hij was heel revolutionair in de tijd, zo'n videoclip. You Can't Hurry Love, hoorde je in de ochtendploeg op wat de warmste 30ste september zou kunnen gaan worden ooit. Zon vandaag in Groningen, later op de dag wat bewolking daarbij. 24 tot 26 graden. En in de avond kunnen er wel buitjes. En dan is de zomer ook echt voorbij. En dan is september trouwens ook echt voorbij. Morgen is het alweer oktober.
1: Oh, wat gaat dat snel.
0: Komen aan in het laatste kwart van dit jaar alweer. Ongelooflijk, hè? Nou, laten we even het onderwerpen bij de kop pakken die je straks gewoon kunt bespreken bij de koffieautomaat op je werk. Bijvoorbeeld de benzineprijs. We hoorden gisteren het onderzoek van Independer dat er nogal wat verschil zit welke pomp je pakt. Dat weten we ook wel. Maar per gemeente kan het echt heel veel verschillen. In de gemeente Groningen bijvoorbeeld zit er tussen het goedkoopste en het duurste tankstation 41 cent per liter verschil.
2: Tja.
1: Ja, ik zag het laatst toen ik aan het kijken was van nou, waar moet ik even gaan tanken? Nou, toen zag ik dat. Ik denk,
0: 41 cent, ja. In het Westkwartier is verschil 34 cent per liter. Tussen de duurste en de goedkoopste Oldambt en Veendam 23 cent. En Hogeland ligt er allemaal redelijk bij elkaar, 19 cent. En je moet niet in Westerveld, de Drentse gemeente, zomaar ergens gaan tanken. Daar loopt het verschil op tot 48 cent per liter. Het zijn dagkoersen natuurlijk, kan iedere dag weer anders zijn. Maar de goedkoopste pompstations staan in Winschoten op dit moment. €2,25 daar bij 3 verschillende tankstations. Maar goed, wat ik zeg, zijn dagkoersen kan vandaag weer anders zijn natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, nog zo'n lijstje waar je het over kunt hebben. Het Dagblad opent vandaag met het aantal rokers in ons land. Onderzoek van Afkikkliniek Wijzer. En wat blijkt, en dat is een lijstje waar je niet bovenaan wil staan. Groningen voert de ranglijst aan van de meeste rokers.
1: Oh.
0: 22,5%. Daarmee staat Groningen, zo zeg je in de top 40 termen ook, zegt de Dagblad ook, met stip bovenaan. Gevolgd door Rotterdam en Amsterdam overigens. En dan wordt er ook gespeculeerd over iemand van Afkikkliniek Wijzer. Hoe dat dan kan. Een aantal dingen. We liggen dicht bij Duitsland natuurlijk. En daar is het goedkoper, dus ook makkelijker om het te halen. Een jonge gemeente en jongeren roken nou eenmaal meer dan ouderen. En het zou ook te maken kunnen hebben met dat de inkomensverschillen groot zijn in de stad Groningen. En het eerder onderzoek is gebleken dat juist de groep die niet zoveel geld heeft, die moeite heeft met rondkomen, eerder rookt. Nou, dat is de verkrijgbaarheid nog eens een keer goed in Groningen. Mm. Allemaal redenen die aangenomen worden waarom er hier meer gerookt wordt.
2: En dit gaat alleen om roken van sigaretten of ook vape?
0: Dat is onderwerp 2 inderdaad. Ze hebben ook gezocht, dankjewel Rob, voor het voorzetje.
2: Ja. Onbedoeld.
0: Vapen heeft het roken niet vervangen. Als het roken in de gemeente daalt, zo staat hier, wordt daar niet meer gevaped dan op andere plekken. Wat vapen betreft staat Groningen dan ook heel laag op de lijst. Plekje, of heel laag ook niet, maar plek 26 in de top 324. Hier in Groningen, de stad, vaped 5,7% van de inwoners.
2: Ja, maar wel zorgwekkend is dat het door heel veel jongeren gebeurt.
1: Ja.
0: Dat is zeker een
1: Dat is ook wat je ziet inderdaad. Van die hele kleurrijke vapes.
0: Man, ja.
2: Dus dan gaat het misschien maar om 5%. Maar ja, dat is wel echt.
0: Zie ze staan bij de supermarkt met een blikje energy drank, een sausijzenbroodje en dan zo'n
1: frikandelbroodje.
2: En bij de schoolpleinen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Nou, nog het derde onderwerp dan voor bij de koffieautomaat. Dat is ook zo'n ergernis. En daar doen ze wat aan in Stadskanaal. De kinderraad in Stadskanaal heeft namelijk een speciale hondenpoepsoeptegel onthuld. Onder andere in het Julianapark. Want ja, hondenpoep.
3: Er is heel veel hondenpoep in Stadskanaal. En we hopen met de stoeptegel dat we de hondenpoep gaan voorkomen.
4: Ja, want hondenpoep, dat is best wel vies, hè?
3: Ja, als je erin staat, dat is niet zo'n pretje.
4: Nee, dat is niet zo'n pretje. En dan moet je je schoenen wassen en het stinkt ook nog.
3: Ja, dat klopt.
5: Voor de hondenbaasjes heeft de kinderburgemeester een duidelijke boodschap.
3: Nou, als je een hond hebt, ruim het dan gewoon op met zakjes. Want mensen hebben er last van. En het is niet leuk om hondenpoep onder je schoen te hebben. Dus ruim het alsjeblieft op.
0: Ja, de kinderburgemeester van Stadskanaal, Sofie Huisman, zei dat tegen onze collega's van RTV1. Goeie vraag. Best wel vies, hè? Ja, inderdaad, best wel vies, inderdaad. Op 5 plekken in de gemeente zijn deze speciale tegels te vinden. In Venlo hebben ze dat probleem ook, meldt Hart van Nederland. Daar hebben ze een spaaractie opgestart. Als jij een hond hebt en je laat op een bepaald veld in een bepaalde wijk je hond uit en je ruimt het op en ze zien dat, dan krijg je een zegeltje. En met een volle spaarkaart, 5 zegeltjes, kun je €50 korting krijgen in de supermarkt.
1: Zo?
0: Ja.
1: Nou, dat is nogal wat.
0: Ze zeggen daar in de buurt, dat zorgt ook voor meer saamhorigheid, deze tegoedbonden. En we zien inderdaad dat het helpt. En voor de drolletjes die er toch liggen, daar hebben ze speciaal partyprikkers voor gemaakt die daar dan in kunnen. Zodat kinderen er niet in stappen. allemaal goede acties, toch?
1: Ja, toch.
2: Ja.
0: En wel een fijn onderwerp zo. Ja, excuus.
2: Ik wou zeggen, ik ben een beetje misselijk geworden.
0: Nee, dat ja. Erop, ja. Zal ik een kopje thee of koffie voor je halen?

0: dat is de Nozems en Louise. Het is bijna 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: En we gaan het hebben over de Neder-Saxenlijn. Dat leek toch allemaal in kannen en kruiken. Maar die zekerheid heeft inmiddels plaatsgemaakt voor twijfels. Zowel beloften uit het verleden als financiële toezeggingen zijn door minister Vincent Karremans van tafel geschoven. Hij gooit al het geld voor infrastructuur op een berg om het opnieuw te verdelen. Heeft alles te maken met bruggen en wegen die onderhouden moeten worden en waar geen geld voor is. En het schrappen van oude beloften is een bittere pil voor tegenstanders, voor voorstanders van de Neder-Saxenlijn. Want nog geen jaar geleden, misschien weet je het nog, was toenmalig staatssecretaris Thierry Aartsen in Emmen om daar feestelijk het startsein te geven voor de spoorlijn tussen Groningen en Twente. Van Groningen via Veendam, Stadskanaal, Musselkanaal, Ter Apel, Emmen, Coevorden, Hardenberg, Almelo, kom je in Enschede uit. Maar wat blijkt die toezegging waard? Nou, gistermorgen spraken we hier in de ochtendploeg nog met ondernemersvereniging MKB Noord. Daar heerst ook onbegrip. Voorzitter Joyce Walstra, die zei bijvoorbeeld zich echt zorgen te maken. Maar ze zegt ook van ja, beloofd is beloofd. En het gaat nogal om wat voor ons belangrijk is.
2: Natuurlijk moet je onderhoud plegen in een land. Maar je moet zeer zeker ook in regio's blijven investeren. Met alleen maar onderhoud gaan wij niet zorgen dat het verdienvermogen van deze regio en van Nederland in zijn algemeenheid naar een hoger niveau gaat. We moeten de arbeidsmarkt blijven ontwikkelen. We moeten de woningmarkt verder kunnen ontwikkelen. Onze bedrijven moeten zich verder kunnen ontwikkelen. Dat gaat met infrastructuur. Dat gaat niet alleen met onderhoud. Dus het zijn wat mij betreft niet twee dingen.
0: Ja. Heb jij hier nou een goed gevoel over of niet? Daar gaan we ons lopend vuur vandaag over. Met de stelling, de Neder-Saxenlijn gaat er gewoon komen.
3: Dat ziet er niet heel erg best uit, hè, natuurlijk, wat dat betreft. Nou, die uitlatingen van Karremans en eerder natuurlijk ook al. Nu, er wordt geherprioriteerd, zoals het dan heet, in Haagse termen. Maar ja, ik hou toch wel een beetje hoop.
0: Ja, nou, ik weet het niet, hoor. We hebben natuurlijk al vaker dit soort dingen gehad.
3: Ja.
0: De Lelylijn is ook al een opvolger van een lijn die nooit gekomen is.
3: En ja, de Zuiderzeelijn, hè?
0: Ja, en het geld van de Lelylijn is nu deels hierin gestopt. Dus straks heb je twee keer niks. En geen Lelylijn en geen Neder-Saxenlijn.
3: Ja.
4: Ja, ik heb ook niet zoveel vertrouwen in, hoor.
0: Nee, ja?
4: Nee.
0: Terwijl het toch echt mooi zou zijn, hè? Dat verbindt de hele Neder-Saxische regio aan elkaar.
4: Ja, dat is het ook. Handig. Dat is ook het stomme eraan. Iedereen hier, die weet hoe fijn het zou zijn als hij er komt.
0: Ja. Ja, zou Karremans nog eens even opgezocht hebben waar Hardenberg nou precies ligt aan die lijn? Of niet, zou ik dat wel weten?
3: Ja, ja,
0: hij is natuurlijk misschien om te zeggen van mij, hoor.
3: Ja, nou ja, goed, hij komt wel uit Rotterdam. Daar is hij wethouder geweest natuurlijk, voordat hij minister werd. Ja, goed, het biedt wel allerlei ruimte ook, hè, voor investeringen natuurlijk. Die Neder-Saxenlijn, woningbouw, het ontwikkelt een hele regio.
0: Ja. Tja. En probeer nu maar eens met de trein naar Enschede te komen. Dat is een omweg, hoor.
4: Super lang.
3: En met de bus is het ook gewoon niet te doen.
0: De Neder-Saxenlijn gaat er gewoon komen. Dat is onze stellige stelling in het lopend vuur. Je kunt ons bellen of appen 050-3188-288. En je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje leert ons dat 31% van de stemmers er nog vertrouwen in heeft.
1: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan het hebben over de verjaardagskalender. En dat is grappig. Als je vandaag jarig bent, ben je zeker niet de enige. Want op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders en ook zoveel Groningers jarig als vandaag, de 30ste september, in onze provincie ruim 1500 mensen jarig vandaag.
4: Zo.
0: Dat is grappig, hè?
4: Ja.
3: Nou,
0: wie zijn het dan met jou jarig vandaag? Max Verstappen bijvoorbeeld, 29 wordt hij. Frank Rijkaard, voormalig topvoetballer, leeft in de Luwte momenteel. Hè. Zien we niet zo vaak meer, horen we niet zo vaak meer. 64 worden vandaag, voormalig toptennisser Martine Hingis. 46, Henk Spaan, vroeger van Pisa en Verona. Voetbalprogramma's nog altijd actief voor Hartgras, de podcast onder andere. En schrijft nog op Parool, dacht ik ook. 78 geworden vandaag. Wilfried de Jong, theatermaker, tv-presentator, radiopresentator, is 69 geworden. Een hoop mensen.
3: Ja.
0: Shaja Murali. De zwakste schakel, deed zij toch ooit? Mm-hmm. Heel streng, zei ze dat altijd. 63 geworden vandaag. En het is de verjaardag van Paul de Munnik van Akda en de Munnik. Hij wordt vandaag 56.

0: dus op de verjaardag van Paul de Munnik, 56 overigens. Over die grote hoeveelheden Groningse jarigen vandaag ga ik praten na 9 uur. Met collega Reiner Smit die er helemaal ingedoken is. We zijn toch benieuwd hoe dat nou precies kan. Eerst het andere nieuws. Om 7:30 zometeen met Rob de Vries. Rob, wat heb je voor ons?
1: Ja, dan hoor je waarom Limburgse politieagenten vorige week een 21-jarige Groninger hebben opgepakt.
2: Hallo, u spreekt met

0: Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
11: Goedemorgen. Bij een brand in een appartement aan de Venne in Winschoten heeft de brandweer gisteravond 2 personen uit de woning gehaald. Ze hebben rook ingeademd en werden door brandweermannen overgedragen aan ambulancepersoneel. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De woning liep brandschade op. De oorzaak van de brand is niet bekend. Op de kruising Navolaan, Beneluxlaan in Stadskanaal is gisteravond een auto op zijn kant beland. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De brandweer heeft een inzittende uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man die het doelwit was van de recente reeks aanslagen in het zuiden van de stad stapt naar de rechter. De stadjer vecht de spoedsluiting van zijn woning aan de Snellierstraat in de Gunobuurt aan. Via een bestuurszaak eist hij dat hij per direct weer in zijn woning mag of dat hij een passende vervangende woning krijgt. Het huis van de man werd op 11 september op last van de burgemeester gesloten. Dat gebeurde na een explosie bij de ingang van de woning. Ook in de Multatuli-straat in de Weijert ontplofte enkele weken geleden een bom. In die straat woont de moeder van de man. Arriva is er klaar voor om komende maandag weer naar het Duitse Leer te rijden. Voor het eerst in bijna 11 jaar tijd gebeurt dat met een trein in plaats van de snelbus. Die reed omdat de Vriezenbrücke vlak over de grens eind 2015 werd geramd door een schip. Klaas Thomen van de ruim 40 machinisten had nogal wat voeten in de aarde, vertelt regio-directeur Gerrit de Groot van Arriva.
12: Met name de afgelopen 2,5 jaar hebben veel voorbereiding gevraagd. Machinisten hebben meerdere weken lang fulltime in opleiding gezeten. En zo zorgen we ervoor dat we 5 oktober klaar zijn om weer naar Duitsland te gaan.
11: Om 6:08 maandagochtend gaat de eerste trein naar Leer vanaf het hoofdstation in Groningen. Na Bad Nieuweschans zijn er ook Boende, Wener en Ierhoven weer per trein bereikbaar. Agenten van het Limburgse cybercrime team hebben vorige week in Groningen een 21-jarige stadjer opgepakt. Hij wordt ervan verdacht online criminele diensten te hebben aangeboden. Mogelijk werden die gebruikt bij het plegen van fraude. De man kwam in beeld tijdens een breder onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Hij bood onder meer callcenter software en phishing websites aan. Bij het doorzoeken van zijn woning in Groningen zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. En het Rijk investeert 56 miljoen euro in de gemeenten het Hoge Land, Eems-Delta, Westerkwartier en Schiermonnikoog. De landelijke overheid stelt de miljoenen beschikbaar vanwege de impact van aanlanding van windenergie op zee, meldt de provincie Groningen. De gemeenten worden ondersteund met projecten die onder meer de leefbaarheid moeten verbeteren. Zo is ruim 19 miljoen euro beschikbaar voor het Lauwersmeergebied en Lauwersoog en 5 miljoen euro voor de aanpak van verzilting in de gemeente het Hoge Land. Boven de Waddeneilanden vereist in 2033 een groot windenergiegebied, goed voor een vermogen van 4 gigawatt. De elektriciteit van zee wordt onder meer aangesloten in de Eemshaven. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen

0: Brengen we Noord-Europa dichterbij.
1: We hebben een AED nodig.
2: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
3: Mensen, als je kool wordt, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
4: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
3: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay franskopal.nl.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, voormalig burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vandaag opnieuw voor de rechter. Zijn hoge beroep in de inmiddels veel besproken zaak dient vandaag. Ik ga zo meteen vooruitblikken erop.
7: Goedemorgen.

0: Robert Palmer en The Best of Both Worlds is 8:08. Het is ongetwijfeld een spannende dag voor Koen Schuiling, oud-burgemeester van Groningen. Schuiling werd vorig jaar veroordeeld voor schennis van de eerbaarheid. Hij zou rijdend in zijn auto zichzelf hebben geprobeerd te bevredigen. Schuiling ontkent en vandaag dient zijn hoge beroep. Verslaggever Daniel Telen is bij die zaak aanwezig. Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een zaak met een lange historie inmiddels. Laten we nog even op een rij zetten waar het om draait.
1: Ja, Koen Schuiling zou de eerbaarheid hebben geschonden. Niet een heel alledaags begrip. Het gaat in het hoge beroep vandaag uiteindelijk over wat zich heeft afgespeeld op 25 maart 2024. Schuiling is toen na een lange werkdag op het stadhuis in zijn rode Saab gestapt om naar huis te gaan. En de grote vraag is eigenlijk wat daarna is gebeurd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Schuiling tijdens het rijden over de A7 tussen Stad en Hogezand toen zijn broek losgemaakt om zichzelf te bevredigen. Ook daar komen zij op omdat een melkwagenchauffeur dat gezien zou hebben. En wat daarbij hielp is ook dat Schuiling dan het binnenlicht van zijn auto had aangezet. Maar de verklaring van Schuiling is weer heel anders. Hij zegt dat hij na een blinde darmontsteking eerder te hebben gehad, regelmatig last heeft van erge buikpijnen. En daarom de broek losdeed om die pijn weg te masseren. En had dan weer het lampje in de auto aangedaan om te kijken of hij geen bloed ophoestte. En dat is dan zijn verklaring.
0: Ja. Hij is veroordeeld, maar hij denkt toch de kans te maken op vrijspraak. En daarom gaat hij naar een beroep.
1: Ja, dat heeft meerdere redenen. Zo vindt Schuiling en zijn advocaten dat er niet genoeg aandacht is geweest voor zijn medisch dossier bij de eerste rechtszaak. Uit dat medisch dossier zou blijken dat de kans heel klein is dat hij zichzelf probeerde te bevredigen. Dat de kans wel heel erg aannemelijk is dat hij zeker met hele heftige buikpijnen te maken heeft regelmatig. Daarnaast zeggen Schuiling en zijn advocaten dat er niet altijd goed is omgegaan met de politiedossiers door betrokkenen. Ze zouden bijvoorbeeld vooroordelen hebben gehad. En dat is wel iets wat zelden voorkomt. De zaak is voornamelijk gebouwd op één getuigenis zonder steunbewijs. En dat er iemand veroordeeld wordt, dat is redelijk zeldzaam. En daar zullen ze het dus ook zeker vandaag over hebben.
0: Ja. Al met al natuurlijk een hele pijnlijke zaak voor Schuiling. Er is destijds in de rechtszaak van alles besproken. Zaken die je misschien liever niet naar buiten wil hebben. Dat gaat natuurlijk in zo'n hoger beroep allemaal nog een keer gebeuren.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk voor Schuiling. Maar ja, hij wil dit toch nog een keer ondergaan. Omdat hij er absoluut van overtuigd is dat dit om een misverstand gaat. Dat hij dit niet heeft gedaan. En dat wil hij de wereld uithelpen. En er is natuurlijk hem alles aan gelegen om vrijgesproken te worden. Hij heeft een enorme staat van dienst. Decennia lang in het openbaar bestuur gewerkt. Hij stond bekend als een heel kundig burgemeester. Niet alleen in Groningen, maar ook 9 jaar daarvoor in Den Helder. Nou, hij zou misschien nog een paar jaartjes werken. En daarna met pensioen gaan. En kunnen terugkijken op een hele respectabele carrière. Maar ja, als hij deze veroordeling als hij stand houdt, dan zal hij door het grote gros herinnerd worden als de burgemeester die zich mogelijk probeerde te bevredigen achter het stuur. En dat is alles wat je natuurlijk wil. Of wat je niet wil.
0: Ja, nee, wel opmerkelijk detail bij deze rechtszaak. Vaak is er een rechtbanktekenaar aanwezig en die maakt dan een tekening. Dat mag altijd, hè? Dat mag nu niet. Dat is nog heel opmerkelijk.
1: Ja, dat is inderdaad echt zeer zelden dat de rechter tot dit besluit komt. Ik kom zo snel niet tot een voorbeeld. En dat heeft er dan weer volgens de rechter mee te maken. Dat Schuiling op de vraag of hij gefilmd mocht worden of getekend mocht worden, nee had gezegd. Maar dan nog steeds kan de rechter het besluit nemen dat het toch geoorloofd is. Dat de rechter dit niet heeft gedaan. Ja, Schuiling en zijn advocaten zeggen van ja, wij hebben niet expliciet gevraagd om niet getekend te worden. En de rechter zegt dat vanwege privacyredenen ertoe besloten is dat hij niet mag. Maar wat je zegt, het is heel zeldzaam.
0: Hoe gaat deze dag verlopen? Laat beginnen bijvoorbeeld.
1: We beginnen om 2:50. De zaak zal zo ongeveer tot 4:30 duren. Dan zullen we horen waarom Schuiling denkt dat hij toch vrijgepleit moet worden. En natuurlijk zullen we ook de officier van justitie horen. Waarschijnlijk komt Schuiling.
0: En die laatste woorden zullen we waarschijnlijk niet meer horen, want hij is verdwenen uit onze. Ja, waarschijnlijk komt hij zelf nog aan het woord. Zal waarschijnlijk Daniel Telen, onze verslaggever, hebben willen vertellen aan einde verbinding. Hij gaat het allemaal voor ons volgen en je hoort het vervolg uiteraard bij ons via RTV Noord. En zometeen, de provincie trekt bijna 1 miljoen euro uit om kansengelijkheid onder kinderen te vergroten. En Harmeijzer met het weer. Radio.

0: Bruno Mars en On My Soul. 7:15, Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, het zonnetje komt erbij en dan wordt het een heerlijke dag vandaag.
1: Ja, het wordt een hele schiere dag. Zomertemperaturen. En er zit op dit moment wat bewolking boven de provincie. Dat schroeft in noordoostelijke richting voort. Er komt een zone met flink wat zon. Ja, en in de loop van de middag komt er weer meer bewolking. En ja, dan door met komt er dan ook een front aan met buien en regen. En dus dat muiden toch wel een beetje aanstruurt gewoon zo. Maar vandaag in ieder geval een prima dag met flink wat zon. In de loop van de dag dus meer bewolking. De wind zwak tot matig uit het zuidoosten, brengt 25 tot 26 graden. Vanochtend komt er meer bewolking, loopt er ook bui, met vannacht een minimum van een graad of 17. De maan begint bewolkt en regenachtig. In de tweede helft van de maan wordt droog en komt de zon erbij. En de temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden, met een zwakke tot matige zuidoost tot loopt de zuidwesten wind.
0: Dankjewel, tot straks. Bijna 1 miljoen euro om kinderen meer toekomstperspectief te bieden. De provincie kent dat toe aan het project Op naar een kansrijke toekomst van de stichting Petje Af. Het project moet kinderen van 9 tot 14 jaar helpen om zelfverzekerder te zijn over de toekomst. Dat deed de stichting al in Westerkwartier, Midden-Groningen en Eems-Delta. Maar door het extra geld van de provincie kan het nu ook in Oost-Groningen. Rico Zwaving van Petje Af legt uit wat voor project het nou precies is.
2: De kinderen komen gedurende een schooljaar 30 keer bijeen. In sommige plekken is dat door de week, sommige plekken is dat in het weekend. Is gemiddeld zo'n 3 uur en daarin worden ze geïntroduceerd aan verschillende thema's. En dat kan een rolmodel zijn die daar dichtbij staat. Hè. Dus afhankelijk van welke stad, dorp of gemeente we zitten, proberen we daar iemand van dichtbij, van het werkveld die daar bijvoorbeeld veel leeft, uit te nodigen en wat te laten vertellen over zijn of haar werk. Maar vooral ook hoe die daar is gekomen. En daarnaast gaan de kinderen dan op leuke uitjes, gaan ze een keer op bedrijfsbezoek en leren ze echt wat over het thema en over zichzelf.
3: Ja, je krijgt nu extra geld van de provincie Groningen. Wat betekent dat voor jullie?
2: Nou, dat is super, super fijn, omdat we nu niet elk jaar op de bühne hoeven gaan om de fondsen rond te krijgen. En voor de kinderen een stukje vastigheid kunnen bieden. Dat we zeggen van nou, de komende 3 jaar zijn we er. En kunnen we ook uitbreiden naar meer gemeenten in de provincie Groningen. Dus ja, dat helpt ons ontzettend.
3: Gedeputeerde Pascal Roemers, bijna 1 miljoen voor stichting Petje Af. Waarom heeft de provincie dat besluit genomen?
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen dezelfde kans verdient. Dat geldt ook voor de jeugd. De jeugd heeft de toekomst. Laten we daar ook beginnen. En met deze bijdrage kunnen we daar Petje Af enorm bij helpen.
3: Ja, het gaat bijvoorbeeld over Oost-Groningen. Waarom is het zo belangrijk dat daar meer op wordt ingezet?
4: Nou, ik denk dat het belangrijk is, we hebben het vaak over Oost-Groningen gehad, vaak in de rode cijfers, nooit ten goede. Ik denk dat juist de kinderen die daar ook een toekomst hebben en willen opbouwen, die kansengelijkheid, die verdienen zij ook. Het moet niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Het moet uitmaken wat je kennis is en wat je kunde is en dat moet je kunnen ontwikkelen.
3: Wat hoopt de provincie dat de uitkomst is van deze subsidie?
4: Nou, ik hoop eigenlijk dat we kinderen ook echt kunnen helpen. En dat zij de komende jaren, want het is een langdurig project van 3 jaar... dat kinderen zich echt kunnen gaan ontwikkelen. Dat ze zelfvertrouwen krijgen. En daarmee ook een basis kunnen creëren voor hunzelf, voor de toekomst.
3: Zou je kunnen schetsen wat het voor kinderen betekent, dit programma?
2: Ja, zeker. Ja, we zien echt wel dat kinderen na ons programma een stuk meer zelfvertrouwen hebben. Een stuk meer zichzelf kunnen waarderen. En meer in contact staan met de talenten die ze hebben. Dus we hebben echt een intensief programma met vaste begeleiders op de groep. Waardoor kinderen zichzelf echt beter leren kennen. En bewuste stappen maken in hun voortgang.
3: Is dat ook meer nodig in de gemeente waar jullie naartoe willen?
2: Ja, nou ja, in mijn inziens zeker. Zeker in een gebied als Oost-Groningen zijn er een hoop kinderen die zeker op cultureel vlak, maar ook op toekomstperspectief echt wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. En baat hebben bij een positief rolmodel op wat voor manier dan ook.
0: Je hoorde Rico Zwaving van de stichting Petje Af en gedeputeerde Pascal Roemers in een bijdrage van Wouter Holsappel.

0: van Sam Cooke. Hij was een van de Womack Brothers. En hun dochters treden tegenwoordig ook weer op.
1: Ja, ja, leuk, hè?
0: Womack en Womack en Teardrops. De Neder-Saxe lijn gaat er gewoon komen. Is ons lopend vuur? Wat is jouw gevoel daarover? En wat komt er binnen, Daphne?
1: Jannes die heeft er geen vertrouwen in. Die zegt, die spoorlijn die komt er niet. In het Westen was het al lang klaar geweest. Die belofte stelt helemaal niks voor. Gea die zegt, beloofd is beloofd, want hij is toegezegd. Dan kunnen ze hem niet zomaar schrappen. Want dan is deze regering wel weer heel onbetrouwbaar. En Ari zegt nog, het lullige is dat ze afspraken maken en dat we ons dus wel aan moeten houden. Ik heb zelf niets aan die lijn, maar ik ga ze wel aan deze toezegging houden.
0: En dat staat bij deze dan. De Neder-Saxe lijn gaat er gewoon komen. Praat met ons mee via 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, 29% van de stemmen zegt eens. De Neder-Saxe lijn gaat er gewoon komen. En straks meer spoornieuws. Hoe komen we straks in Duitsland? Nou, dat kan straks weer over de Friesenbrücken. En als dat niet zou kunnen, dan wordt het toch lastig voor Hans de Boy. Want hoe komt hij dan thuis, hè?

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
11: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
10: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
12: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
10: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
14: Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vanmiddag voor het gerechtshof in Zwolle. Schuiling kreeg eerder van de rechtbank een boete wegens schennis van de eerbaarheid. Maar daar is hij het niet mee eens. Voor de oud-burgemeester staat er veel op het spel, weet verslaggever Daniel Telen.
15: Hij stond erom bekend een gedegen bestuurder te zijn en zal er daarom alles aan willen doen om door het grote publiek niet herinnerd te worden als de man die zichzelf achter het stuur wilde bevredigen.
14: Bij een woningbrand aan de Venne in Winschoten heeft de brandweer gisteravond 2 personen uit een appartement gehaald. Beiden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En patiënten en patiëntenorganisaties maken zich grote zorgen over tekorten aan medicinale cannabis. Nu het Vindammer bedrijf Bedrocan op omvallen staat, is het onzeker of patiënten hun medicatie nog wel kunnen blijven krijgen. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid is er voorlopig nog voldoende voorraad. Meer nieuws straks om 8:30.
13: Radio Noord Verkeersinformatie. Daphne, waar staat het vast?
16: Op de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Riga.
19: Riga Keukens. Daar word je blij van.
20: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
18: Meubeldorp. Riga.
19: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
18: Riga.
19: Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Radio Noord.
22: De ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, Riva is er klaar voor om een maandag weer naar het Duitse leer te rijden.

0: Charles and Eddie en Would I Lie to You? Ik neem je mee terug naar 3 december 2015. Toen ging het om 7:30 in de avond vreselijk mis bij de Vriezenbrücke over de Eems. Een vrachtschip ramde de brug. Machinist Ben van Dam stond op het punt om met een Arriva-trein over de brug in de richting van Leer te rijden. Hoe kijkt hij terug eigenlijk op dat moment en op de aanstaande heropening van de treindienst naar Duitsland? Verslaggever Martin Auta zocht hem op het station.
1: Het is een paar dagen voordat de eerste trein naar Leer weer gaat rijden. Na 10 jaar, 10 maanden en 1 dag. Ben van Dam is een machinist die die kant op gaat rijden. En was die 10 jaar, 10 maanden en 1 dag geleden op 3 december 2015... de eerste trein die niet de brug over kon, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik kwam daar voor de Rode Brug zijn, kwam ik tot stilstand. En het enige wat ik zag was hele felle lampen die brandden daar. Maar wist in principe niet wat er aan de hand was. En toen contact gezocht met de brugwachter en zo. En die vertelde mij dat er kon geen trein meer langs. Niet wetende dat de brug er compleet uitgevaren was.
1: Want jij kwam er een dag later pas achter hoe groot de schade was.
2: Ja, toen zag ik echt pas dat hij er compleet uitgevaren was. Dus ja, dat was wel even schrikken, ja.
1: Wat dacht je toen?
2: Nou, ik heb best wel mazzel gehad. Ja, maar ik had ook net zo goed op de brug kunnen rijden.
1: En dan hadden we een heel ander verhaal gehad natuurlijk.
2: Ja, daar had ik hier denk ik niet gestaan, nee. Nee, nee.
1: Afgelopen tijd al opleiding gehad om weer naar Duitsland te mogen rijden. Helemaal weer opnieuw geïnstrueerd. Hoe is dat voor jou geweest?
2: Op zich heel leuk. Gewoon de cursus aan zich. Ik had er natuurlijk ook al eerder gereden. Dus voor mij was het ja best wel vrij simpel. En ja, je hebt de theoriecursus. Je hebt praktijk. En ik fungeer dan ook nog als mentormachinist. Om mensen dus weer te begeleiden van en naar Leer. Dus ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om daar weer te rijden.
1: Gerrit de Groot is regiodirecteur van Arriva. Hoe is het voor u?
3: Ja, een heel mooi moment. 5 oktober gaat het weer gebeuren. En zoals Ben dan zegt, we hebben erop gewacht. Maar we zijn er klaar voor en hebben vooral heel veel zin in.
1: Wat betekent het voor Arriva om dit weer te gaan doen? Want het is bijna 11 jaar geleden.
3: Ja, 11 jaar geleden. En met name de afgelopen 2,5 jaar hebben veel voorbereiding gevraagd. Machinisten hebben meerdere weken lang fulltime in opleiding gezeten. En zo zorgen we ervoor dat we 5 oktober klaar zijn om weer naar Duitsland te gaan.
1: Wat maakt het nou bijzonder om die grens weer over te gaan letterlijk?
3: Ja, het is toch, we gaan landen met elkaar verbinden. Maar we verbinden bestemmingen met elkaar. En we geloven er ook heilig in dat reizigers dit echt wel gaan vinden. En of het nou een kerstmarkt is of je wil ergens gaan winkelen. Het is nu weer mogelijk met de trein. En het is toch een fijne verbinding om van A naar B te komen. En daar geloven we ook heilig in.
1: A is nu nog vaak Winschoten en anders Groningen. B is nu nog Leer. Uiteindelijk moet B natuurlijk Bremen worden. Daar is B ook voor. Wanneer gaat dat gebeuren?
3: Nou, daar kan ik nog geen antwoord op geven. Daar zijn wij ook niet uiteindelijk natuurlijk de partij voor die dat gaat aanleggen. Maar het doel is heel duidelijk. Daar is het natuurlijk ooit mee begonnen. En dit is de eerste oplevering. En er wordt nu al volop gesproken en overlegd over de volgende fase. Dus ik ga er echt vanuit dat het komt. En de tijdslijn die heb ik niet.
1: Naar Bremen. Ik weet niet of Ben van Dam ook die kant op gaat rijden nog ooit. Maar zometeen eerst naar Leer. Wat verwacht jij ervan?
2: Heel veel reizigers. Ook op de tussengelegen stations denk ik dat heel veel mensen ook gaan winkelen. En mensen die vanuit Leer naar Winschoten gaan, de Galliemarkt, de kerstmarkt in Leer. Ik denk dat het een succes is en het was ook een succes. Want we hebben natuurlijk heel veel reizigers vervoerd daar. Die lijn was gewoon heel druk.
1: Ga je zelf ook naar de kerstmarkt?
2: Niet naar Leer, maar ik denk wel, misschien naar Oldenburg of zo. Dat is wat groter, dus dat is wel wat leuker. Maar ik ga regelmatig naar de kerstmarkt, ja klopt.
0: En dat kan dus weer met de trein vanaf dit jaar. Die trein rijdt vanaf volgende week maandag weer vanuit onze provincie naar Leer. De ochtendploeg rijdt mee trouwens die ochtend. Martin Nauta sprak met machinist Ben van Dam en regiodirecteur Gerrit de Groot. En zometeen zoeken we Ronald voor het weerstation in Voorsteide.

0: belangstelling en terug in de hitparade zelfs. Ilse de Lange en So Incredible.
1: Voor Stijtse.
0: Kwart over acht, dat is een mooi moment om op zoek te gaan naar Ronald. En zoek je met ons mee, dan kun je een weerstation winnen van Radio Noord. Het is eigenlijk heel simpel. Drie aanwijzingen. Uiteindelijk over een half uur bellen we één iemand terug die ons het goede antwoord heeft gehad. En als je dan opneemt, dan win je dat weerstation. En gisteren hadden we ook iemand die zei, ja, ik doe elke dag mee, ik ben er eindelijk doorgekomen. Ja, dat kan gebeuren, maar blijf het gewoon iedere dag proberen. Er komen echt honderden reacties binnen per dag. Goed, dat gezegd hebben. Zal ik het nummer nog even melden? Ja, hè?
2: Ja.
0: 050-3188-288. App ons je antwoord. En dit is aanwijzing nummer 1 van Ronald Worstijden.
3: Alleen nog de geur al. Alles roekt hier nee. Werkelijk woord, alles.
0: Dat kan heel veel kanten op. En ook de goeie, maar niet in iets ouds moeten we dus denken kennelijk. Nog één keer luisteren.
3: Alleen nog de geur al. Alles roekt hier nee. Werkelijk woord, alles.
0: 050-3188-288 is ons nummer. En straks, met een paar minuten, aanwijzing nummer 2 in Worstijden.

0: Birdie en Maraan.
1: Postijden.
0: Nou, miljonair ga je er niet van worden, maar een weerstation, dat is toch ook niet mis. Als je weet te raden waar Ronald Niemeyer is van Munks. Dit was aanwijzing nummer 1 zojuist.
2: Alleen nog de geur al. Alles roept hier nee. Werkelijk woord, alles.
0: Nou, laten we het weg gaan strepen.
1: Het Forum kwam binnen. En deze vond ik ook nog wel grappig van Piet. Die zei bij Radio Noord.
0: Oh, dat had gekund.
1: Had gekund.
0: Ja, die ja. In thuiswedstrijd speelde. Dat hij hier gewoon om de hoek zat. Ja, ja, wel leuk gevonden. Ja, ja. Maar niet goed. Dus komt hier aanwijzing nummer 2.
2: Je kent hier halve leden. En ze vangen ook nog daaier op.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Je kent hier halve leden. En ze vangen ook nog daaier op.
0: De vraag is Postijden. Zometeen om 8:30 hoor je hier het Groningse nieuws met Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, dan meer over de zaak van oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die moet vanmiddag voor de rechter komen in Zwolle.
0: Zometeen.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vanmiddag voor het gerechtshof in Zwolle. Voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat Schuiling in zijn auto op de A7 masturbeerde. Schuiling ontkent dat en houdt vol dat hij zijn buik masseerde omdat hij forse buikpijn had. Het incident leverde Schuiling een boete op wegens schennis van de eerbaarheid. Verslaggever Daniel Telen vertelt dat Schuiling onder meer in beroep gaat omdat de rechtbank eerder onvoldoende aandacht had voor zijn medisch dossier.
3: Uit dat medisch dossier zou blijken dat de kans heel klein is dat hij zichzelf probeerde te bevredigen. Dat de kans wel heel erg aannemelijk is dat hij zeker met hele heftige buikpijnen te maken heeft regelmatig. Daarnaast zeggen Schuiling en zijn advocaten dat er niet altijd goed is omgegaan met de politiedossiers door betrokkenen. Ze zouden bijvoorbeeld vooroordelen hebben gehad. En dat is wel iets wat zelden voorkomt. De zaak is voornamelijk gebouwd op één getuigenis zonder steunbewijs. En dat er iemand veroordeeld wordt, dat is redelijk zeldzaam. En daar zullen ze het dus ook zeker vandaag over hebben.
2: Opvallend is dat rechtbanktekenaar Petra Urban vanmiddag tijdens de zaak niet mag tekenen. Volgens het gerechtshof is de privacy van Schuiling onvoldoende gewaarborgd. Urban vindt het een vreemd besluit, zei ze gisteravond op NPO Radio 1.
4: Ik denk dan wel van, wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen. Het is best heel gek dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen.
2: Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen. Bij een woningbrand aan de Venne in Winschoten heeft de brandweer gisteravond 2 personen uit een appartement gehaald. Ze ademden rook in en werden door brandweermannen overgedragen aan ambulancepersoneel. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Patiënten en patiëntenorganisaties maken zich grote zorgen over tekorten aan medicinale cannabis. Nu het Veendammer bedrijf Bedrocan op omvallen staat, is het onzeker of patiënten hun medicatie nog wel kunnen blijven krijgen. Bedrocan vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Het bedrijf zit in moeilijkheden omdat het bureau medicinale cannabis het contract met Bedrocan in januari beëindigde. Volgens het ministerie van Volksgezondheid was verlenging van het contract niet mogelijk vanwege aanbestedings- en staatssteunregels. Het ministerie zegt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat patiënten zonder medicinale wiet komen te zitten. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde aan de Fazant in Bedum. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En de provincie trekt bijna 1 miljoen euro uit voor het project Op naar een kansrijke toekomst van Stichting Petje Af. Het project moet kansengelijkheid onder kinderen vergroten. Bij het project ontmoeten de kinderen rolmodellen uit alle lagen van de samenleving. Die mensen vertellen de kinderen wat ze hebben bereikt en hoe ze daar zijn gekomen. Rico Zwavink van Stichting Petje Af is blij met de subsidie.
5: Dat is super, super fijn, omdat we nu niet elk jaar op de bühne hoeven gaan om de fondsen rond te krijgen en voor de kinderen een stukje vastigheid kunnen bieden. Dat we zeggen van, nou, de komende 3 jaar zijn we er en kunnen we ook uitbreiden naar meer gemeenten in de provincie Groningen. Dus dat helpt ons ontzettend.
2: Het project liep al in de gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen en Eems-Delta. Stichting Petje Af kan dankzij de subsidie nu ook uitbreiden naar Oost-Groningen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel, Rob. De verkeersinformatie, Daphne Blanken.
6: De N34 Emmen richting Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. 3 kilometer file en 6 minuten vertraging.
1: Dankjewel. En waar staat Ronald vast?
7: Je kent hier halve leden en ze vangen ook nog daaier op.
1: 050-3188-288 is ons appnummer.
8: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek.

0: Kijk wat helpt. Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
3: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen. Stichting Wij Zijn de Wadden heeft gisteren ruim 51.000 handtekeningen aangeboden naar de Tweede Kamer. De stichting vreest dat natuurgebieden op de Waddeneilanden worden afgesloten. Ik ga er zo

0: Uit het rijkoeuvre van Billy Joel, deze Uptown Girl. Stichting Wij Zijn de Wadden heeft haar petitie gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer. Stichting verzet zich tegen het preventief afsluiten van natuurgebieden op de Wadden. Er zijn meer dan 51.000 digitale handtekeningen verzameld. Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe Natura 2000 beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone, omdat het onderzoek blijkt dat delen van de natuur achteruit gaan. En daarom wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn en of de toegang tot kwetsbare gebieden tijdelijk of misschien wel permanent moet worden beperkt. Denk dan ook aan de Groninger Waddenkust en Schiermonnikoog. Met de handtekeningactie wil de stichting duidelijk maken dat mogelijke maatregelen grote gevolgen kunnen hebben. Voorzitter Aant Durk van de Veen overhandigde de petitie.
1: Wij vragen niet om minder bescherming van de Wadden. Wij vragen om betere bescherming die aantoonbaar werkt. Bescherming die rekening houdt met het hele Waddengebied. En bescherming die samen met de mensen uit het gebied tot stand is gekomen. We willen daarin geen tegenstander zijn. We willen gesprekspartner zijn. Daarom overhandigen wij u deze 51.428 handtekeningen. En met één belangrijke boodschap. Bescherm de balans tussen mens en natuur. En laat het nooit mens tegen natuur worden. Dan het officiële gedeelte. Bij deze de petitie.
2: Ja, dit was mooi. En goed, denk ik. Ik had het veel statischer verwacht. Ik vond het wel mooi dat het zo'n team was. En iedereen kwam er ook echt bij. En ik had echt het idee dat mensen echt geraakt werden door wat we aan het doen zijn. En dat heel positief over.
0: En daarna gistermiddag Aant Durk van de Veen van de stichting Wij Zijn de Wadden. Onder de aanwezige Kamerleden was Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66. Zij was eerder wethouder op Vlieland. En zij nam namens de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat de handtekeningen in ontvangst.
3: Ten eerste vind ik het ongelooflijk leuk om zoveel eilanders hier in de Kamer te zien. Maar ik weet ook heel goed, als oud-eilandwethouder, als er zoveel eilanders naar de Kamer komen, dan is er echt wat aan de hand.
4: Ja, want wat is er aan de hand?
3: Waar de eilanders terecht zorgen over hebben, is de manier waarop er eigenlijk de komende jaren met de natuur op de eilanden gaat worden omgegaan. Wordt er gekozen voor het afsluiten van gebieden voor natuurbehoud? Of gaan we, zoals de eilanders voorstellen, met elkaar om tafel om te kijken naar een oplossing die de inwoners niet zo hard raakt.
4: Ja, en met ruim 50.000 handtekeningen komt die boodschap nu goed over?
3: Bij mij zeker wel. Er waren hier ook veel collega-Kamerleden aanwezig. Dus ik denk dat iedereen dat wel goed heeft gehoord. En onze taak om dit ook volgende week goed aan de minister over te brengen.
0: D66 Tweede Kamerlid Marieke Vellinga-Beemsterboer. En dat debat over het Waddengebied met de minister en de Kamercommissie is volgende week donderdag 8 oktober. En vandaag in de ochtendploeg over een paar minuutjes al aanwijzing nummer 3 van Ronald in Worst.

0: En de top 40 voor dit moment, Shanna Spyro. Jij wil weten waarom het is natuurlijk. We gaan naar aanleiding van aanwijzing nummer 2.
1: Je kent hier heel veel leden. En ze vangen ook nog daaier op.
0: Ja, wil jij vast wel weten waar dit niet is?
2: Ja, Johan, Joke en Fenna die dachten aan het dierenbeschermingscentrum Noord-Nederland in Groningen.
0: Ja, een uitgoud. Aanwijzing nummer 3.
1: Ander geurtje. Ik roek de geur van de zee.
0: Nou moet het duidelijk zijn, hè. 050-3-188-288. Je hebt nog een paar minuutjes om ons te appen. Bosteide. Harma, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou, er staat ons een prachtig mooie dag te wachten.
3: Ja, nou, prachtig mooi. Nee? In ieder geval een zomerswarme dag. En of het nou prachtig mooi wordt, ja, de zon. Het natuurlijk wel weer concurrentie van de bewolking. Het bent geen zon overgoten doen, maar wel warme doen. Maar we hebben zomaar met die zuurlijke stroming doen. Met wat die aangevoerde lucht en daardoor goud warm. Door achteraan zit in voor de komende om en vooral vannacht in Muiden overdag in eerste instantie een koolfront. Dit belanden we in weer wat frissere lucht en toch ook wel wat wisselvallig. En in vrijdag, dan zag ik dat hoge druk het weer over gaat nemen. Ja, en dan gaan we over op een wat licht wisselvallig weer type. Soms is een bui. Maar over het algemeen best wel dreuge momenten die overheersen. Nou, vandaag overdag sowieso. We hebben nu weer wat zon. In de loop van de dag komt er meer bewolking. In de wind zwakt tot matig in het zuidoosten. Brengt 24 tot 26 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker. Loopt de volk buiten. Vannacht een minimum van een grote 17 muiden. Begint bewolkt en regenachtig. Zo in de tweede helft van de muiden wordt dreug en komt de zon erbij. En er wordt 19 tot 21 graden. Met een zwakke tot matige zuidoosten loter zuidwestelijke wind.
0: Dankjewel.
1: Ander geurtje. Ik roek de geur van de zee.
0: Voor is Ronald, voor sta je om het weerstation van Radio Noord. Nou, de appjes stromen weer binnen. Heel veel goede antwoorden zie ik nu binnenkomen. En één van die goede antwoorden krijgt straks een telefoontje van ons. Neem de telefoon op, dan win je dat weerstation.

0: Long Train Running. En de Doobie Brothers. Oh, dat woord Brothers, daar kom ik in het komend uur nog wel even op terug. En Brothers en Sisters. Waarom nou? Dat vertel ik straks. Want hier zijn er belangrijker zaken af te handelen. Namelijk, we moeten Ronald zoeken. En niemand weet het. Nou, niemand weet het. Heel veel mensen weten het.
1: Ja.
0: Honderden weten het. Inmiddels hebben we gezien.
2: Willem Kremer.
0: Dag, ben Edwin van Radio Noord.
2: Dag.
0: Hallo. Verstond ik Björn Kremer?
2: Nee, Willem.
0: Willem Kremer. Hoe kom ik dan Björn dan verstaan? Willem Kremer, waar kom je weg, Willem?
2: Sellingen.
0: Uit Sellingen. En je hoorde Ronald zijn aanwijzing en je dacht, ja, dat weet ik.
2: Dat klopt, ja.
0: Waar is hij?
2: Het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwersoog.
3: Ik ben bij het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee.
0: Ja hoor.
3: Lauwersoog.
0: Ja. Ben je er wel eens geweest al?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: En wat vond je ervan?
2: Ik vond het een interessante tentoonstelling.
0: Ja.
2: Met name ook over de morfologische geschiedenis. Nou ja, dat vond ik wel een interessant deel. Ja.
0: Ja. En ga je nog eens vaker heen, denk je?
2: Ik ga vanmiddag in ieder geval naar de oplevering van de dijkversterking. Dus ik ben vlakbij, dus okay. Wie weet.
0: Ben je daar beroepsmatig er ook mee bezig?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Want wat doe je dan?
2: Ja, ik werk bij Rijkswaterstaat.
0: Ah, vandaar.
2: Dus het is niet ons project, maar wel aan de rand.
0: Ja, nee, dan snap ik het helemaal inderdaad. Nou, het gaat niet zo goed, hè, met het WEC. Ze hebben grote financiële problemen, hè?
2: Ik heb hem meegekregen, ja.
0: Ja, ja. Afwachten hoe dat zich gaat voltooien. Je hebt in ieder geval het weerstation van Radio Noord gewonnen.
2: Nou, hartelijk dank. Heel fijn.
0: En jouw plannen voor vandaag kennen we ook al.
2: Ja.
0: Dan nog één ding, dat is die mening over ons lopend vuur. Het gaat over de Neder-Saxe lijn. Denk je dat die er gaat komen of niet?
2: Ik hoop het, maar ik ben er bang voor. Ja, ja. En dat zeg ik als privaatpersoon, moet ik zeggen, gezien ik mijn wijkgever ook gegeven heb. Dus,
0: nee, dat snap ik. Ja, maar je woont in Sellingen, dus daar zou het een beetje de buurt langs kunnen komen natuurlijk. Dus dat zou op zich mooi zijn.
2: Precies,
0: ja.
2: Ja.
0: Blijf hangen, gaan we alle gegevens noteren. Heb jij binnenkort een weerstation?
2: Hartelijk dank.
0: Fijne dag.
2: Oké,
0: dank je wel. Mooi. Bos Tijden.

0: denk dat nou. Die plaat ging ineens terug, hoorde je dat?
1: Ja, was bijna afgelopen. Ja. Toen,
0: ja. Bijzonder. Goed, Cameron Whitcomb, voordat we alles twee keer draaien. Kijken we maar even naar ons lopend vuur. Bijzonder. De Neder-Saxe-lijn gaat er gewoon komen. Is de stelling in het lopend vuur?
1: Ja, Willem vindt het te bizar voor woorden dat gedane toezeggingen gewoon van tafel geveegd worden. Of in de vertraging gaan. Het is alleen raar dat dit telkens voor het noorden geldt.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk dat hij er niet heel veel vertrouwen meer in heeft, inderdaad. En Saskia zegt, weet je wat er voor het noorden is? Doe je ogen dan maar eens dicht. Wat zie je? Precies, niets.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee, geef je mening door. Voor ons lopend vuur en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nee, de Saxe-lijn gaat er gewoon komen. Daar is 29% van de stemmers het nog wel mee eens. Heeft er nog vertrouwen in, zullen we maar zeggen. 1 op de 3, krap aan. Straks na 9 uur bijzonder verhaal. Want op geen enkele dag van het jaar als deze dag, 30 september, zijn zoveel Groningers jarig. Omschrijf ik een beetje omslachtig, maar dat is wel het verhaal. Vertel ik je zo meer over na 9 uur met collega Reinder Smit. Nu.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
10: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
9: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
11: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
9: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
13: Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vanmiddag voor het gerechtshof in Zwolle. Schuiling kreeg eerder een boete wegens schennis van de eerbaarheid. Maar daar is hij het niet mee eens. Verslaggever Daniel Telen vertelt hoe het hoger beroep er vanmiddag uit gaat zien.
14: We beginnen om 2:50. De zaak zal zo ongeveer tot 4:30 duren. Dan zullen we horen waarom Schuiling denkt dat hij toch vrijgepleit moet worden. En natuurlijk zullen we ook de officier van justitie horen.
13: Op de kruising Navolaan, Beneluxlaan in Stadskanaal is gisteravond een auto op zijn kant beland. De brandweer heeft de inzittende uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En Arriva is er klaar voor om vanaf maandag weer naar Leer te rijden. 11 jaar lang reed er geen trein naar Duitsland nadat de Friesenbrücke door een brug werd geramd. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en bovendien zijn alle machinisten getraind, zegt Arriva regiodirecteur Gerrit de Groot.
15: Met name de afgelopen 2,5 jaar hebben veel voorbereiding gevraagd. Machinisten hebben meerdere weken lang fulltime in opleiding gezeten. En zo zorgen we ervoor dat we 5 oktober klaar zijn om weer naar Duitsland te gaan.
13: Meer nieuws straks om 9:30.
16: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683 252 162.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, een bijzonder feit doet zich vandaag voor, want op geen enkele...

0: band Yes and Owner of a Lonely Heart. Ja, dit is een leuk verhaal. Mocht je nou vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je bent niet de enige, want op geen enkele dag als deze zijn zoveel Groningers jarig, de 30ste september. We volgen daarmee keurig de landelijke trend. Want eind september is ook de tijd dat veel Nederlanders jarig zijn, ook op deze 30ste september, de meeste. En hoe dat komt, daar is onze rekenmeester en historicus collega Rijn de Smit voor aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel Groningers zijn er dan jarig vandaag?
1: Dat is ergens tussen de 15 en 1600. En alleen al in de stad Groningen ruim 600. Dus dat wordt wel dringend bij de bakker.
0: Ja, en zijn er nog meer dagen die een beetje die kant op gaan? En
1: ja, het is heel eind september, maar ook 24 en 25 september. September springen eruit, maar de piek zit hem op 30 september.
0: Hoe kan dat? Of nee, laten we het daarover hebben. Hoe weet je dit? Laten we
1: eerst dat het CBS houdt dat allemaal bij. En die houdt statistieken bij van geboorte en sterven en dat soort dingen. En dat publiceren ze en dat hebben ze zelfs per gemeente hebben ze dat uitgesplitst. En met mijn digitale assistenten tegenwoordig, zoals Google en AI, ze laat je dat in en zeg je reken eens uit en zo. En dan komen ze daarop uit. Dus dat is zo kun je dat wel uitsplitsen.
0: Ja. En dan bij de grote vraag, de hamvraag, en daar moeten we gaan rekenen ongetwijfeld. Hoe kan dat?
1: Nou, daar komen de digitale rekenmeesters ook allemaal aan met het ene en hetzelfde mooie verhaal. Die zeggen dat is namelijk 9 maanden na de koude, donkere decembermaand. Dat heb je zeg maar de periode rond kerst en oud en nieuw. En dan is iedereen vrij en ontspannen. En buiten is het koud en donker. De nachten zijn lang, de dagen zijn kort. Mensen zijn een vrolijke stem. Dus ja, dan worden er kinderen verwekt.
0: Ja, jij 9 maanden terug. Inderdaad.
1: Dan kom je daaruit.
0: Ja, maar kom je dan ook echt daar precies uit?
1: Nee, want die digitale assistenten, die AI is, die moet je nooit geloven op een woord. Dat moet je, alles wat ze beweren, moet je allemaal nagaan zitten pluizen. En als je echt goed gaat rekenen, dan zie je dat wij zeggen 9 maanden, maar het is 266 dagen een zwangerschap gemiddeld. En als je dan vanaf de 30 september terug gaat rekenen, 266 dagen, dan kom je uit op 7 januari. En niet eind december dat iedereen vrij is, maar aan het eind van de week dat iedereen in Nederland weer aan het werk is.
0: Dat is bijzonder.
1: Ja.
0: Is het dan gewoon toeval?
1: Ik denk dat het gedeeltelijk toeval is, en gedeeltelijk ook niet, want veel zwangerschappen in Nederland zijn natuurlijk tegenwoordig gepland. Dat is niet zomaar. Dat was vroeger zo, dat kun je ook in de cijfers terugzien. Maar ja, waar het dan wel in zit, misschien zit het hem gewoon in de goede voornemens.
0: Oh, dat...
1: ja, zoiets. We nemen het even of we gaan vaker. Ja, je weet het niet.
0: Nee, lichaamsbeweging. Ja.
1: Lichaamsbeweging. Ja, precies. Ja, of toch nog, we gaan toch nog voor een tweede, derde, vierde kind. Ja,
0: ja, bijzonder.
1: Ja.
0: Zijn er dan ook dagen waarop er zo weinig mogelijk verjaardagen zijn, dus er minder kinderen geboren worden?
1: Ja, de eentje natuurlijk die er met kop en schouders uitspringt, dat is 29 februari, schrikkeldag. Want dat heb je maar rekenen in 4 jaar.
0: Ja, die is te makkelijk, hè?
1: Precies,
0: ja.
1: Maar je hebt inderdaad ook rond de feestdagen, 5 december, eerste en tweede kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, dan worden er minder kinderen geboren in Nederland dan op andere dagen in het jaar.
0: Heeft dat dan ook mee te maken met dat kinderen misschien wel eens door het ziekenhuis gehaald worden als
1: het ware? Precies, daar zit het hem toch in. Ingeleide bevallingen en dat soort dingen. En ja, dat veroorzaakt toch een dipje. En dat doen ze in ziekenhuizen niet. Ze gaan niet op een geboorte plannen op tweede kerstdag en dat soort dingen.
0: Nee. Ik zit zelf even te kijken, mijn kinderen half januari bijvoorbeeld, in de zomer, hoe heb je ze bij jou?
1: Ja, de uitzondering op de regel, namelijk 5 en 19 december.
0: 5 december?
1: Ja, ja. 5 december, ja, ja, precies.
0: Ze zijn er wel.
1: Ja. Ze zijn er wel, ja, precies. Dus.
0: Mooi verhaal, Reinder, en het is allemaal na te lezen op rtvnoord.nl. Reinder Smit, dankjewel. En zometeen het thema van onze top 3. Dat blijft wel een beetje in de familie trouwens. Radio.

0: Alex Warren en Fever Dream in de ochtendploeg. Het is 9:15.
1: Top 3.
0: Betekent dat we over een half uur weer onze top 3 gaan uitzenden. 3 platen aan de hand van een thema. En welke platen? Nou, dat is aan jou thuis om die te gaan bepalen. Je mag ze doorgeven aan ons. Het is vandaag, zien we op de kalender, Nationale Broers en Zussendag.
2: Nou, ik moet mijn zusje even appen.
0: Ja, nou, dat is leuk inderdaad. Ja, ik... Ik kan wel appen, maar dat gaat er niemand op worden.
2: Oh, ja.
0: Ja. Nee, ik heb geen broers of zussen.
2: Nee.
0: Maar prima hoor. Dat is altijd zo, datgene wat je niet hebt, mis je ook niet.
2: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee.
0: Ik weet het ook niet eigenlijk.
2: Nee, precies. Nee.
0: Mijn kinderen hebben wel broers en zussen trouwens.
2: Ja, je bent al een beetje aan het overcompenseren geweest hoor.
0: Waarschijnlijk wel, ja. Deze kan heel goed. Zet Irma bij dit thema. Level 42 en Running in the Family. Ook Rob de Nijs begon er al vroeg aan.
3: Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula.
0: Ah, leuk, ja.
3: Ik zie het
0: hier. Astrid Haanweven komt met dag zuster Ursula. Even kijken, dan zie ik ook La Belle binnenkomen. Lady Marmalade, waarom dan wel?
2: Oh ja. Ja, goed gevonden.
0: Ja, weet je, als nou haar zus of broer ook echt is, als het erover gaat, als het erin voorkomt, vind ik het allemaal af.
2: Oké, niet te streng vandaag.
0: Nee, helemaal niet streng. En het mag ook natuurlijk gewoon in de uitvoerende zitten. Heb jij het ook bij de kapper, dus dat je dat stiekem heel leuk vindt?
2: Ja, ik vind het echt goed hoor. Ik word hier heel vrolijk van. Nou, beetje weeg ook.
0: Kans hebben voor de top 3 horen we zomaar ineens. Ja. 053-188-288. Zusters en broers. Geschwister in het Duits, hè? Ja, ja. 053-188-288. Toch eens opgelet bij die Duitse les op school. 053-188-288. Bel of app voor onze top 3 met broers en zussen.

0: liter op. Voorzichtig aan, goeiedag.
1: De Ochtendploeg.
2: Met Edwin Pasveer.
1: Radio Noord, waar je Groningen hoort.

0: Nederlands duo Ten Sharp. En het werd een hit destijds in vrijwel heel Europa. Het is 6:30. Zometeen om 9:30. Het Groningse nieuws zit erin, Rob.
1: Arriva is er klaar voor om vanaf maandag weer naar Leer te rijden.
0: En daarna vertel ik je wat er allemaal binnenkomt met het thema broers en zussen in onze top 3 050 3 188 288.

Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EW Magazine. Zuurstof tot na.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelings

0: Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het is precies 9:30. Kijk eens aan. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de Buitenwoellaan in Veendam zijn een bestuurder van een vetpike en een automobilist vanochtend op elkaar gebotst. Door de aanrijding kwam de vetpiker hard ten val en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk deels afgesloten. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vanmiddag voor de rechter in Zwolle voor zijn hoger beroep. Hij zal daar nogmaals ontkennen dat hij al rijdend in zijn auto zou hebben gemasturbeerd. Een voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Volgens Schuiling had hij forse buikpijn. Het leverde Schuiling een boete op wegens schennis van de eerbaarheid die hij aanvocht. Uiteindelijk leidde het tot zijn aftreden als burgemeester. Verslaggever Daniel Telen.
3: Voor Schuiling staat er heel veel op het spel. De oud-burgervader zou nog een aantal jaar werken en daarna terugkijken op een hele respectabele carrière. Hij stond erom bekend een gedegen bestuurder te zijn en zal er daarom alles aan willen doen om door het grote publiek niet herinnerd te worden als de man die zichzelf achter het stuur wilde bevredigen.
2: Opvallend is dat rechtbanktekenaar Petra Urban vanmiddag tijdens de zaak niet mag tekenen. Volgens het gerechtshof is de privacy van Schuiling onvoldoende gewaarborgd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar wordt geweigerd. Urban vindt het een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid en hoopt dat het geen trend wordt.
4: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken, want deze argumenten gaan op. Ja, dat... Ik mag hopen van niet.
2: Zei ze gisteravond op NPO Radio 1. De man die het doelwit was van de recente reeks aanslagen in het zuiden van de stad stapt naar de rechter. De stadjer vecht de spoedsluiting van zijn woning aan de Snellierstraat in de Gunnerbuurt aan. Via een bestuurszaak eist hij dat hij per direct weer in zijn woning mag of dat hij een passende, vervangende woning krijgt. Het huis van de man werd op 11 september op last van de burgemeester gesloten. Gebeurde na een explosie bij de ingang van de woning. Ook in de Multatuli-straat in de Weihert ontplofte enkele weken geleden een bom. In die straat woont de moeder van de man. En Arriva is er klaar voor om vanaf maandag weer naar het Duitse Leer te rijden. Voor het eerst in bijna 11 jaar tijd gebeurt dat met een trein in plaats van een snelbus. Die reed omdat de Friesenbrücke vlak over de grens eind 2015 werd geramd door een schip. De brug is vervangen, het spoor is vernieuwd en de afgelopen tijd zijn er ruim 40 machinisten van Arriva getraind. Machinist Ben van Dam vertelt wat hij verwacht van de treinverbinding naar Leer.
5: Heel veel reizigers. Ook op de tussengelegen stations denk ik dat heel veel mensen ook gaan winkelen. En mensen die vanuit Leer naar Winschoten gaan, de Galliemarkt, de kerstmarkt in Leer. Ik denk dat het een succes is. En het was ook een succes, want we hebben natuurlijk heel veel reizigers vervoerd daar. Die lijn was gewoon heel druk.
2: Maandagochtend om 6:08 gaat de eerste trein naar Leer vanaf het hoofdstation in Groningen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Zijn we live bij trouwens dan op Radio Noord in de ochtendbloed. Dankjewel Rob. Straks ons lopend vuur gaat over de Neder-Saxenlijn. Zie jij daar nog toekomst in? Gaat die er komen? En daarna broers en zussen in onze top 3. Kan alle kanten op. Artiest, uitvoerende, maar ook in de titel. Twee zussen bijvoorbeeld. Ik weet er net door. Mel en Kim. En deze kan ook. Ja, hier was heel wat mis in de familie bij Sean Elliott.
6: My papa said, son, I have to say no. Your sister, but your mama don't know.
1: Oh, yeah. Sean Elliott, Shame and Scandal in the Family. Ook Modern Talking had ooit een liedje met een broer in de titel. Oh ja. Onder andere Jan de Graaf geeft hem door. Brother Louie, ja, deze zouden ook best goed kunnen rekenen. Onder andere twee GA's. Dit plaatje is statistisch bewezen populair onder GA's. De Dire Straits. And Brothers in Arms. Nou ja, 050-3188-288. Geef het nog maar aan ons door. Welke plaatjes kunnen we draaien? Hier is Harma met het weer.
7: Droog met flink wat zon. En in de loop van de dag komt er ook enige bewolking. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 25 tot 26 graden. Vanom komt er meer bewolking. De volgende buien met vannacht een grote 17 als minimum. In Mun een bewolkte start, regenachtig ook. En in de tweede helft van de Mun wordt droog en komt de zon erbij. Temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden.

0: De zwakke tot motige zuidoost tot lote zuidwestenwind.
1: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
2: 63,
1: wij...
2: 63 man, het zijn er 63.
1: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
3: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
4: Meertens Meubelen
5: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
4: Meertens Meubelen.
5: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
6: De koffie staat klaar.
7: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
8: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken.
7: Zoals PMA Legend,
8: Opus en Playmobil.
7: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
4: Meertens Meubelen
5: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Borsato. Met deze manier was hij weer binnen in de ochtendploeg.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de aanleg van de Neder-Saxenlijn leek allemaal in kannen en kruiken. Maar komen de financiële toezeggingen er nog wel? Minister Karremans wil het geld misschien wel voor andere zaken gebruiken. En dus zijn ze bijvoorbeeld bij MKB Noord, maar ook bij de bestuurders in het noorden, wat in onstuur geraakt. Ze zeggen ze, de lobby moet opnieuw gaan beginnen. Die Neder-Saxenlijn gaat er gewoon komen. Is ons lopend vuur, Daphne?
2: Joke zegt, belofte maakt schuld. Maar dit kabinet zal de belofte niet inlossen, ben ik bang. Ook Rolland zegt, die komt er niet, want ze vinden iedere keer iets anders belangrijker. En Frans die zegt nog, het is weer het oude liedje, boven Zwolle telt niet mee. Ook Harry heeft geen vertrouwen in. Hij zegt, die komt er niet. Koos heeft geen idee.
0: Oh.
2: Dus die twijfelt er nog een beetje over. En Onneke die is juist weer heel zeker. Die zegt, nee, die komt er niet. Ik denk dat ze dat geld allang voor iets anders gebruikt hebben. Nou, het moet nog gebruikt worden
0: dan
2: natuurlijk.
0: We weten dat er volgens mij ergens halverwege deze maand of zo.
2: Ja,
0: dan worden
2: precies.
0: Die plannen voor de infrastructuur duidelijk. Dus welke bruggen worden opgeknapt, moet ook gebeuren. En ten koste van wat gaat dat? Dat is dan eigenlijk het verhaal.
2: Nou, inderdaad. Dus dat komt allemaal later. Arjan vraagt, kunnen jullie rekenen? Reken er maar niet op. Vast nodig voor onderhoud in de Randstad. En Barbara die vindt het verdrietig, want deze belofte is niet meer te vertrouwen.
0: De Neder-Saxenlijn gaat er gewoon komen. Je kunt de hele dag stemmen via onze site. Dat is rtvnoord.nl of via de handige app van Noord. Daar heb je ook al je nieuws leest. En het lopend vuur dus met de stelling, de Neder-Saxenlijn gaat er gewoon komen. 30% van de stemmers denkt dat dan ook.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Harry Styles, American Girls, we zijn eraan toegekomen. Top 3. Het is vandaag Nationale Broers en Zussendag. Mocht je ze hebben, bel ze even op of ga er even langs. Dat is altijd leuk, toch? Wij begeleiden dat met 3 liedjes in onze top 3. Deze kwam binnen via Anton, Richard en Ellie. Ach, zo'n plaat waar je zoveel energie van krijgt. The Eurythmics en Aretha Franklin.

0: En dit vinden we stiekem gewoon echt heel erg leuk, de Carpenters.
1: Ja. Heerlijk.
0: Auke kan ermee, broer en zus, de Carpenters. En top of the world, top 3. Zometeen lekker blijven luisteren naar Radio Noord. Dan is Femke er. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met de ochtend door.
1: Ja, nou, we hebben het... dit laatste uur gaat er volgens mij één thema rond in deze studio. Het begon al toen ik de radio aanzette en Reinder hoorde over dat dit vandaag een van de meest populaire verjaardagen is. En dat mensen dus op bepaalde momenten kinderen gaan verwekken.
0: Ja.
1: Nou, dan ben je in elk geval dit niet meer. En zij al helemaal niet.
0: Oh, we zitten gelijk in de eerste
1: plaats. Ja, we zitten helemaal in de hint. Ja, dit is echt het thema, hoor.
0: Dan ben je dit niet meer.
1: Nee.
0: En dan ben je...
1: En die vrouw al helemaal niet.
2: Like a virgin?
1: In één keer goed.
0: Oh!
1: Ja! Oh. Yes.
0: Maar ik zat nog te denken aan old and wise of zo.
1: Nee, we gaan gewoon lekker. We blijven lekker in het thema.
0: En ja, wie is die plaat, Daphne?
2: Ja, Madonna.
0: Oh, oké. Okay, Nou, zo meteen de eerste plaat. Het ging lekker snel. Op deze manier heb je zo'n minuut extra zendtijd.
1: Ja, nou, misschien kan ik jullie laatste plaat nog... Oh, je hebt hem al gezet.
0: Nou, wat is het? Welke plaat is dit?
2: Oh, dat kunnen we wel een keer doen. Ja.
0: Wat is dit?
1: Ja, dit is een vrij nieuwe.
2: Nee hoor.
0: Is America, Sister Colmenaire, dankzij Bianca Jacob in onze top 3 terechtgekomen. Veel plezier zometeen bij Femke. Mooi.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan ik naar Duitsland?
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Mooi, ik ben Wia Buse. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
11: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
12: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
13: Hoi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
12: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaafsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
14: Bouw of metaalproject?
15: Staal Digitaal.
14: Jouw Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Vergaderen en ontspannen?
16: De Schaafsberg.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar de ochtend door. Zometeen die prachtige nieuwe plaat van Douwe Bob. Maar eerst Madonna. Dit is

Ja, muziek is altijd heel subjectief. Maar als je het mij vraagt, vind ik dit echt een heel mooi liedje. Douwe Bob, Noot to Self op Radio Noord. In de ochtend door. Ja, en als jij denkt, nou, ik weet een liedje dat misschien nog wel veel mooier is dan deze. Of een liedje dat ook heel mooi is. Dan moet je eventjes een berichtje sturen. Of dan mag je even een berichtje sturen. Want dan kan ik hem misschien zo draaien.

Want zoals ik dat elke dag aan jou vraag, het is weer tijd om een plaat aan te vragen. Die draai ik dan zo over een minuutje of 6, 7 ongeveer. En het maakt helemaal niet uit wat voor plaat het is. Het mag een liedje zijn die jij heel mooi vindt. Het mag een plaat zijn met een bijzondere betekenis. Het mag een plaat zijn die je al heel lang niet hebt gehoord op de radio. Of gewoon omdat je het een leuk liedje vindt. De reden maakt echt niet uit. Als je maar eventjes appt naar 050-318-288. En dan kan ik hem misschien voor je draaien. Hoeft hij echt niet een heel verhaal bij. Dat kunnen we dan later wel fixen. Zeg mij gewoon welke plaat jij zo meteen graag zou willen horen op Radio Noord. En dan kan ik dat voor je regelen. Dus stuur een berichtje naar 050-318-288. En dan regelen wij de rest. Zometeen hoor je in elk geval de Gronings Goud van deze week. Na Mike and the Mechanics.

0: is
1: Radio Noord.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte van Sterenvanger.
2: En het vuur dat brandt en stroomt en vlamt.

0: is de nieuwe Steenvanger. Die is meteen Gronings goud. Deur de roemte hoorde je op Radio Noord. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, goed. Lekker weer.
0: Ja, is het al lekker? Ik vond vanochtend toen ik de auto uitstapte, vond ik het nog wel een beetje fris.
1: Moet ook niet te warm zijn, hè?
0: Nee, is ook zo. Dat hebben we wel gehad.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey, je zit in de auto. Waar gaat de reis naartoe?
1: Duitsland.
0: Duitsland?
1: Ja.
0: Even een boodschapje doen of iets anders bijzonders?
1: Nee, werk.
0: Oké. Okay. Wat doe je voor werk?
1: Ja. We zitten in de gasleidingen.
0: Oh, ja. Ja.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Nou,
1: Leidingbouw.
0: Ja, ik snap hem. Hey Ronald, jij kwam met een liedje en ik zag de artiest en de titel. Ik dacht, hey, dat ken ik niet. Nou ben ik daar altijd wel gevoelig voor. Dus ik dacht, ik ga Ronald bellen. En we hebben het over een man met de naam Mike Anderson.
1: Klopt.
0: Wie is deze Mike?
1: Ja, is een Deense singer-songwriter. Is niet echt bekend in Nederland. Ja, ik vind gewoon een goede zanger. Beetje blues, soul.
0: En hoe kwam jij hem tegen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Weet jij zelf ook niet meer?
1: soms je playlist van Spotify afgelopen is en dan speelt ze een keer wat af. En dan kwam deze toevallig voorbij.
0: Ja, oké. Okay. En toen dacht jij, dit vind ik wel wat.
1: Dit vind ik wel mooie muziek, ja. Inderdaad.
0: En dit liedje, dat heb je niet voor niets uitgekozen. Wat vind jij zo mooi aan dit liedje?
1: Gewoon de klank, de ritme, van alles. Zijn stem vind ik gewoon een hele goede stem hebben.
0: Ja. Nou, ik vind het fantastisch, Ronald. Ik ga hem voor je draaien. Het gaat dus om de Deense zanger, singer-songwriter Mike Anderson met het liedje Only For You. Ik zou zeggen nog een goede reis naar Duitsland en ik ga hem voor je draaien.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, fijne dag, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, doei.

0: alweer een tijdje geleden dat deze plaat uitkwam. Maar 1985, 5 Star en All Fall Down op Radio Noord. En zometeen hoor je het laatste nieuws van Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zo direct in het nieuws. Feest vandaag bij heel veel Groningers. Hoe dat zit, dat vertel ik zo.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Het is 11:01 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vanmiddag voor het gerechtshof in Zwolle. Een voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat Schuiling in zijn auto op de A7 masturbeerde. Schuiling ontkent dat, houdt vol dat hij zijn buik masseerde omdat hij forse buikpijn had. Het incident leverde Schuiling een boete op wegens schennis van de eerbaarheid. Verslaggever Daniel Telen vertelt dat Schuiling onder meer in beroep gaat omdat de rechtbank eerder onvoldoende aandacht had voor zijn medisch dossier.
11: Uit het medisch dossier zou blijken dat de kans heel klein is dat hij zichzelf probeerde te bevredigen. Dat de kans wel heel erg aannemelijk is dat hij zeker met hele heftige buikpijnen te maken heeft regelmatig. Daarnaast zeggen Schuiling en zijn advocaten dat niet altijd goed is omgegaan met de politiedossiers door betrokkenen. Ze zouden bijvoorbeeld vooroordelen hebben gehad. En dat is wel iets wat zelden voorkomt. De zaak is voornamelijk gebouwd op 1 getuigenis zonder steunbewijs. En dat er iemand veroordeeld wordt, dat is redelijk zeldzaam. En daar zullen ze het dus ook zeker vandaag over hebben.
1: Op de Buitenwoellaan in Veendam zijn een bestuurder van een fatbike en een automobilist vanochtend op elkaar gebotst. Door de aanrijding kwam de fatbiker hard ten val en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.

0: de kinderen wat ze hebben bereikt en hoe ze daar zijn gekomen. Ook maken de kinderen uitjes, zoals bedrijfsbezoeken. Het project liep al in de gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen en Eems-Delta. En kan dankzij het extra geld nu uitbreiden naar Oost-Groningen. En dat is nodig, denkt Rico Zwaving van Stichting Petje Af.
1: Mijn inziens zeker, zeker in een gebied als Oost-Groningen, zijn er een hoop kinderen die zeker op cultureel vlak, maar ook op toekomstperspectief, echt wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. En baat hebben bij een positief rolmodel, op wat voor manier dan ook.
0: En op geen enkele dag zijn zoveel Groningers jarig als vandaag, op 30 september. Onze provincie loopt daarmee in de pas met het nationale beeld, want landelijk zijn vandaag ook de meeste verjaardagen. Ruim 44.000 Nederlanders worden vandaag een jaartje ouder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verslaggever Rijn de Smit weet hoeveel inwoners van onze provincie vandaag jarig zijn.
2: Dat is ergens tussen de 15 en 1600. En alleen al in de stad Groningen ruim 600. Dus dat wordt wel dringen bij de bakker. Heel eind september, maar ook 24 en 25 september springen eruit. Maar de piek zit hem op 30 september.
0: Ja, dat eind september zoveel mensen jarig zijn is geen toeval. Want het is 9 maanden na kerst en oud en nieuw, als veel mensen vrij zijn. En er blijkbaar veel kinderen worden verwekt.
3: Ja, zo gaat dat dan. En een van die 44.000 Nederlanders is toevallig ook mijn vader.
0: Nou.
3: Want die is vandaag ook jarig.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl en in de app. Dankjewel, Rob. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
4: Voorlopig met flink wat zon en de loop van de dag komt er ook enige bewolking. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 24 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking, de volgende buien met vannacht een graad of 17 als minimum. In maand een bewolkte start, regenachtig ook. En in de tweede helft van de maand wordt droog en komt de zon erbij. Temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind.
3: Nou, of je nou wel of niet jarig bent vandaag, je valt misschien wel in de prijzen. Want ik ga zo meteen weer dobbelen om kans te maken op het hele leuke dobbelspel Vief Geliek. Wat er zo meteen uitkomt, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar ik zou zeggen, bedenk alvast even heel goed welke getallen je eigenlijk in je telefoonnummer hebt.
5: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
6: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
5: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaafsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Vergaderen en ontspannen? deschaafsberg.nl.
9: Ga nu naar koken en wonen.
10: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
9: Ga nu naar koken en wonen.
10: In het stadshart van Appingedam.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Rosanna hoor je op Radio Noord van Toto in de ochtend door. Het is de hoogste tijd.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, zo is het. Als je vaker naar dit programma luistert, dan weet je dat we zo rond de klok van 20 voor 11, 10 over half 11, het spelletje Vijf Gelijk spelen. En dat werkt eigenlijk heel simpel. Je maakt namelijk kans op het klassieke dobbelspel in het Grunnigs. En dat doen we ook door te dobbelen. Ik heb namelijk in mijn bakje heb ik 3 dobbelstenen. Die ga ik zo meteen een beetje heen en weer schudden. En dan ga ik dat bakje op de kop leggen en dan komen er 3 getallen uit. Dat kan een getal zijn tussen de 0 en de 9. En ik heb dus de 6 hebben we niet, want die hebben we veranderd in mooi. En die mooi mag ik dan zelf invullen. Dus dat mag dan een 0 zijn, dat mag dan een 6, een 7, een 8 of een 9 zijn. 6 gooi je natuurlijk niet zo heel vaak. Dus, maar goed, we doen ons best. In elk geval, ik wijd weer verschrikkelijk uit. Er komen 3 getallen uit. En als jij dan die 3 getallen in jouw telefoonnummer hebt, achter de 06 uiteraard, dan mag je bellen. 050-3188-288. En als ik je dan aan de telefoon krijg en ik heb gecheckt dat alle getallen die ik heb gegooid erin zitten, dan win jij dat hele leuke grunnige dobbelspel Vijf Gelijk. Moeilijker is het niet. Dus, ik weet niet of jij er klaar voor bent. Ik ben er wel klaar voor, dus we gaan lekker dobbelen. Zo, de boel even goed heen en weer schudden. Oh, kijk, dit is leuk. Ik heb namelijk een 4 en ik heb 2 keer de mooi. Dus ik kan wel 6 gooien. Die ga ik vandaag invullen met een... wat zal ik eens even doen? Een 4, een 8 en een 0. Ja, de 4, de 8 en de 0. Dus heb jij een 4, een 8 en een 0 in jouw telefoonnummer? Dan mag je nu bellen, 050-3188-288. We zoeken een 4, een 8, een 0. Volgorde maakt allemaal niet uit. Als de getallen er maar in zitten. Een hele goede morgen met wie?
3: Met Henk Laan.
0: Dag,
3: goedemorgen.
0: Henk, goedemorgen.
3: Ja.
0: Ook toevallig jarig vandaag, of dat niet?
3: Nee, vandaag niet, nee.
0: Nee, want vandaag zijn de meeste Groningers jarig, hè, op 30 september.
3: Ja, klopt. Dat hoorde ik.
0: Ja, wanneer ben jij jarig dan? In welke maand?
3: December. Half december.
0: Ik heb gehoord dat jij dan een uitzondering bent.
3: Oh ja?
0: Ja, want er zijn relatief weinig mensen in december jarig.
3: Ja, ik moet even mijn kleindochter binnen laten.
0: Oh ja? Nee, tuurlijk, ga je gang.
3: Ja, het werkt ze binnen.
0: Ja, gelukkig. Hartstikke fijn. Is dat ook weer geregeld. Dus december. Ja, daar zijn dus relatief weinig mensen jarig in december.
3: Ja, nou ja. En jij gefeliciteerd met je vader, hè?
0: Ja, dankjewel. Wat lief. Ja, hey, hoe is het om in december jarig te zijn? Want het lijkt me zo'n drukke maand.
3: Ja, normaal. Ik bedoel, ik heb daar geen rekening mee. Of ik hou daar geen rekening mee. Dan maak ik dan, ja, ik ben jarig.
0: En, ach ja, je bent ook gewend.
3: Ja.
0: Je weet ook niet beter.
3: Nee.
0: Precies.
3: Al 77 jaar niet meer.
0: Kijk eens even aan. Mooie leeftijd.
3: Mm-hmm.
0: Ja. Hey Henk, wij waren op zoek naar de 0, de 4 en de 8. En ik zit eventjes te kijken in jouw telefoonnummer. Ik zie maar liefst 2 vieren, 2 achten en inderdaad ook een 0. Ja. Dat betekent Henk dat vandaag het spelletje Vijf Gelijk voor jou is.
3: Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja. Ja, heel fijn.
0: Ja.
3: Ja, het is leuk om in het Grunnigs te dobbelen.
0: Ja, nou, dan komt dat helemaal goed. Ik ga zorgen dat het allemaal jouw kant op komt.
3: Prima.
0: Spreek ik je zo nog even, hè?
3: Ja, oké. Okay,
0: tot zo. Dit is Taylor Swift, I Knew What I Knew You.

0: Het is woensdag 30 september. Dit is Michael Jackson en Rock With You. Zonnetje moet nog eventjes de best doen om er doorheen te komen. Maar als het goed is, komt hij er nog bij vandaag. En dan kunnen we genieten van een heerlijke, mooie nazomerdag op deze 30ste september. Zometeen, dan mag je even lekker in beweging komen. Mocht je je tv aan hebben, dan kan je meedansen met onze beweegplaat. Na Agda de Murik en de kapitein deel 2.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Grease Lightning uit de gelijknamige film Grease op Radio Noord. Ja, en zometeen dan gaan we me toch een plaat tellen. Welke het is, hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
15: Robert Wouters met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Riga!
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Scootmobiel of rollator nodig?
18: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
19: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
20: Riga!
19: Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
23: Radio Noord.
24: De ochtend door.
25: Met Femke de Wallen.
0: En zometeen hoor je de nieuwe Teddy Swims op Radio Noord. Na Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark.

De inspiratie voor deze plaat was niet heel erg fijn. Want hij schreef het nummer nadat zijn relatie stuk liep. De relatie met de moeder van zijn zoon. En deze plaat was daarvoor de inspiratie. Ik zal hem even laten horen aan jou. Listen up, gangsters and honeys with your hair done. Pull up a chair, honey, put it in the air. Ja, je moet hem eigenlijk helemaal luisteren, maar dit is een verhaal dat ontvouwt zich eigenlijk achterstevoren. En toen dacht Teddy Swims, nou, dat is misschien ook wel wat voor dit liedje. Dat je eigenlijk begint met dag zeggen en uit elkaar gaan en eindigt met ik hou van je en ik ben blij met je. Nou, dat werd uiteindelijk de inspiratie voor het liedje. Teddy Swims, Break Up in Reverse, hoorde je op Radio Noord. Ja, en dan heel wat anders, want de plaat die we gaan tellen, die is eigenlijk, ja, dat kan ook het begin, het midden en het eind zijn. Dat hangt er maar net af hoe je in je relatie staat. Maar we gaan zoenen bij Tel en Bel. We gaan namelijk deze plaat tellen. So

Duidelijke taal van Right Said Fred. We gaan het woordje kiss tellen. En jij mag me laten weten hoe vaak je kiss hoort in deze plaat. Als je het weet, mag je bellen 050-3188-288... om kans te maken op die hele leuke schoudertas van RTV Noord. Ik wens jou heel veel succes.

0: 050-3188-88 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. En mij vertellen hoe vaak je het woordje kiss hoorde. Als je het weet of denkt te weten, mag je bellen. En ik zie dat er al gebeld wordt. Goedemorgen met wie?
1: Het gaat naar de Jager.
0: Ja, goeiedag.
1: Ik wou aantal doorgeven.
0: Nou, op hoeveel ben je gekomen?
1: Op 12.
0: Nee, dat is helaas niet goed.
1: Oké.
0: Hey, fijne dag. Mooi.
1: Hoi.
0: Goedemorgen, met wie?
2: Met Seike Bolhuis.
0: Dag Seike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, waar kwam jij op uit?
2: 15.
0: Is ook niet goed helaas.
2: Nee.
0: Oké, dankjewel Seike. Doei.
2: Doei.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, met Pietje Schouw.
0: Dag. Hallo.
3: 16 keer.
0: Is ook niet goed, helaas.
3: Oké,
0: doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen, met Damien.
0: Dag, Damien.
4: Hallo.
0: Hoeveel was jij er?
4: Telde 17.
0: Je bent wel warm, maar het is niet goed.
4: Oh, jammer. Maar trouwens, gefeliciteerd met je vader.
0: Ah, dankjewel. Ik zal het even doorgeven. Wat lief allemaal. Ja. Hey, dank je. Mooi. Goedemorgen, met wie?
5: Met Petra Pauza.
0: Dag Petra.
5: Ja.
0: Ja, hallo, zeg het maar.
5: Ik dacht 16 keer.
0: Nee, helaas, is niet goed.
5: Oh, jammer.
0: Ja, helaas. Hey, doeg.
5: Ja, doeg.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
6: Met vriendje.
0: Hallo.
6: Hi.
0: Nou, zeg het maar.
6: Volgens mij heb ik 18.
0: Nou, dat is helemaal goed.
6: Oké.
0: Gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
0: Dat betekent dat vandaag de schoudertas jouw kant op komt.
6: Ja, dus hij heel goed. Dat we altijd gebruiken, hè?
0: Nou, helemaal goed. Ik zou zeggen, blijf even aan de lijn en dan gaan we dat even in orde maken.
6: Ja, oké, dank je.
0: Oké.

0: MIT's op Radio Noord en Hey There Delilah. En zometeen hoor je het laatste nieuws van Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: Nou ja, bijna 11 jaar geleden werd die brug aangevaren. In Duitsland, bij Leer. Deze machinist vertelt zometeen wat hij ervan verwacht om weer naar Duitsland te kunnen rijden. Treinen.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er.

0: Doei. Live happy.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Het is 11:40 geweest. Tijd voor Noordnieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Femke. In het Zuiderplantsoen in Groningen is een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een elektrische fietser. Dat gebeurde in de buurt van het Duo-gebouw. De man is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vanmiddag voor het gerechtshof in Zwolle. Een voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat Schuiling in zijn auto op de A7 masturbeerde. Schuiling ontkent dat en houdt vol dat hij zijn buik masseerde omdat hij forse buikpijn had. Opvallend is dat rechtbanktekenaar Petra Urban vanmiddag tijdens de zaak niet mag tekenen. Volgens het gerechtshof is de privacy van Schuiling onvoldoende gewaarborgd. Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat een rechtbanktekenaar wordt geweigerd. Urban vindt het een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid en hoopt dat het geen trend wordt.
6: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken, want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik mag hopen van niet.
5: Arriva is er klaar voor om vanaf maandag weer naar een Duitse Leer te rijden. Voor het eerst in bijna 11 jaar tijd gebeurt dat met een trein in plaats van de snelbus. Die reed omdat de Friesenbrücke vlak over de grens eind 2015 werd geramd door een schip. De brug is vervangen, het spoor is vernieuwd en de afgelopen tijd zijn ruim 40 machinisten van Arriva getraind. Machinist Ben van Dam vertelt wat hij verwacht van de treinverbinding naar Leer.
7: Heel veel reizigers. Ook op de tussengelegen stations denk ik dat heel veel mensen ook gaan winkelen. En mensen die vanuit Leer naar Winschoten gaan, de Galliemarkt, de kerstmarkten in Leer. Ik denk dat het een succes is. En het was ook een succes, want we hebben natuurlijk heel veel reizigers vervoerd daar. Die lijn was gewoon heel druk.
5: Maandagochtend om 5:45 gaat de eerste trein naar Leer vanaf het hoofdstation in Groningen. Het Rijk investeert 56 miljoen euro in de gemeente Het Hoge Land, Eems-Delta, Westerkwartier en Schiermonnikoog. De landelijke overheid stelt de miljoenen beschikbaar vanwege de impact van aanlanding van windenergie op zee, meldt de provincie Groningen. De gemeenten worden ondersteund met projecten die onder meer de leefbaarheid moeten verbeteren. Zo is ruim 19 miljoen euro beschikbaar voor het Lauwersmeergebied en Lauwersoog en 5 miljoen euro voor de aanpak van verzilting in de gemeente Het Hoge Land. Boven de Waddeneilanden vereist in 2033 een groot windenergiegebied, goed voor een vermogen van 4 gigawatt. De elektriciteit vanaf zee wordt onder meer aangesloten in de Eemshaven. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
8: Vanmiddag is er bewolkt, er is zon en met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 25 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking en loopt de volgende buien met vannacht een graad of 17 als minimum. In morgen bewolkt een regenachtige stad. Zo in de tweede helft van de morgen komt de zon tevoorschijn en de temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot loopt de zuidwestenwind richting 19 tot 21 graden.
4: Dankjewel, Harma.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Meertens Meubelen
14: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
13: Meertens Meubelen
14: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
15: De koffie staat klaar.
16: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland.

Ja, elke keer als ik deze plaat hoor, dan moet ik aan Groningen denken. Want in de tijd dat ik heel veel op stap ging in Groningen, was deze plaat een hit. Maar dan niet deze versie van Steve Winwood, maar wel deze van Eric Prydz.

0: heb wat afgedanst in de Groningen discotheek op deze plaat. Call on me in de ochtend door. Maar dan het origineel van Steve Winwood, Valerie.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even naar de Noord 9 kijken. Naar de bovenkant van de Noord 9. Ik ga zo meteen de nummer 4 voor je draaien. Maar niet voordat ik even de top 3 met je heb doorgenomen. Voor de derde keer op nummer 1 is Erwin de Vries met Testosteronie.
3: Kom je om, doe hip op de ring. Kom je om, doe stoere. Kom je om, Testosteronie. Rapper van de stories.
0: Ja, en de nummer 2 stond wekenlang op nummer 1. Maar nu toch echt op nummer 2, Samsland.

0: Ja, dit is lekker hoor. September, het mag nog net op de laatste dag van september. 30 september, Earth, Wind and Fire op Radio Noord. Goedemorgen allemaal.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het is weer ouderwets druk in de studio.
1: Het is gezellig. Ik zit lekker bij Leo, de nieuwslezer.
0: Brother from another mother.
1: Ja, ja, ja, dat is het wel, ja. Toch?
2: Zeker.
0: Ja. Nou, wat een gebroedelijkheid hier. Ja. Moet je nou eens kijken. Voor de mensen die geen tv aan hebben, Leo en Nivino staan naast elkaar. Nivino heeft de arm om Leo heen. Het is allemaal heel... Wat een liefde.
1: Ja, toch voel ik wat afstand.
2: Ja, ik ben druk aan bezig.
1: Waarmee?
2: Ja, met nieuws.
1: Oké. Okay.
0: Nou, er gebeurt dus wel wat blijkbaar in de provincie.
1: Ja.
0: Wat gaan we horen zo meteen?
1: Nou, ik zit nu met Leo mee te lezen. Het Boze Wijf. Voel je niet aangesproken, maar dat is de naam van een restaurant. En daar is het Hommeles.
0: Oh jee.
1: Lauwersoog trouwens. Nou ja, misschien dat jij daar vanuit Friesland ook wel eens een keer voor een dagje heen bent geweest.
0: Zeker, Lauwersoog. Meer dan eens.
1: Ja, nou, dan als je een beetje in die omgeving komt, dan is het Boze Wijf is natuurlijk wel een naam die, ja, die blijft hangen. Maar ja, er is geen personeel meer. Ze hebben zich massaal ziek gemeld. En collega Joyce Kranenborg is daar eens even ingedoken. Van wat is daar nou aan de hand? En daar is veel aan de hand. Dus daar krijg je zo uitleg over. En het is kinderboekenweek.
0: Ja. Oh, ja, dat is ook zo. Vandaag begonnen, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Ik vind dat heel leuk. Zeker nu omdat ik weer thuis in een fase zit dat we elke avond voorlezen.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, vind ik wel echt heel leuk. En ik ben ook weer, binnenkort worden we weer uitgenodigd door de school van welke ouder wil graag gaan voorlezen 's ochtends in de klas. En ik hoop dat ik dat weer kan doen. Dat het een beetje past met de rooster, want ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Ja, superleuk.
0: Wat leuk dat ze dat bij jullie op school doen. Dat gebeurt bij ons niet.
1: Oh nee?
0: Nee, had ik best willen doen.
1: Oh, nou ja, je mag in plaats van mij. Vind ik goed.
0: In Winsum.
1: Naar Winsum dan, groep 3.
0: Dat is een beetje uit de richting. Oh, zo leuk, groep 3.
1: Ja, dat is superleuk. Want je ziet al die kindjes helemaal zo grote ogen. En ja. Ja, dat vind
0: maar
1: ik gewoon
0: ben
1: mooi.
0: Jij dan ook van de stemmetjes en zo?
1: Niet te overdreven, je kent me.
0: Ja.
1: Oh, daarom vraag je het ook.
0: Daarom? Want...
1: Nee, niet te overdreven. Wel een beetje, nou, papa zegt dit en dit. En mama zegt dit en dit. Dat probeer ik wel een beetje, maar
0: ja, okay.
1: Niet te gek.
0: Nee, nee. Doet het wel gewoon op zijn grunnigs.
1: Ja, een beetje.
0: Met de bijen op de grond.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Nee, maar dat vind ik leuk. En ik wil graag in Altijd Wat Anders wil ik toch even... Ja, of terug in de tijd, of naar het nu. Misschien lees je je eigen kleinkinderen wel voor, of je eigen kinderen nu. Maar ik wil ook wel even terug in de tijd wat betreft jouw eigen favoriete kinderboek. Ja, blijf toch altijd alles van Paul van Loon hangen.
0: Oh,
1: weet je,
0: ja,
1: de Griezelbus. En op iets later, nou, een beetje dezelfde leeftijd, Tonke Dracht, De Zevensprong.
0: Ja!
1: Ja, dat vond ik geweldig.
0: Ook een geweldig boek, ja.
1: Ja.
0: Die heb ik volgens mij nog in de kast staan.
1: Ja, tv-serie van gekomen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar nou ja, goed, we gaan terug in de tijd.
0: Heb je wel gehoord van De Zeven? Nou ja, goed.
1: Ja.
0: Dat is hartstikke leuk. Dat en meer dus straks allemaal na 12 en vooral tussen 12:30 en 1:30. Veel plezier, dit is John Mayer en Perfectly Lonely.
1: Bye.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nijs. Leo, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nimino. Restaurant Het Boze Wijf in Lauwersoog kampt met een personeelstekort. Medewerkers van het restaurant hebben zich massaal ziek gemeld. De oorzaak is een felle ruzie tussen de twee uitbaters en parkeigenaar Siblu. Een melkveebedrijf in Tienallingen moet een deel van zijn koeien afstoten. Daar heeft de gemeente Het Hogeland besloten. Als het bedrijf daar niet aan voldoet, volgt een dwangsom. De eigenaren zijn niet van plan het besluit uit te voeren. En de gemeente Eemsdelta moet opnieuw beslissen over een miljoenenclaim van een projectontwikkelaar. Dat heeft de Raad van State bepaald. De ontwikkelaar kocht bijna 10 jaar geleden een oude steenfabriek in Delfzijl om er een Aldi-supermarkt te bouwen. De gemeente stak daar een stokje voor door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarop eiste de ontwikkelaar 7 miljoen euro schadevergoeding. Zometeen meer om 12:30.
12: Dankjewel.
0: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
14: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
15: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? DHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
16: Friends and Family actie in Design na Oudert Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoudertochtrop.nl.
17: Radio Noord.
18: Tussen de middag.
19: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag. Zijn ze bij het boze wijf alleen maar boos of is er meer aan de hand? En wat is jouw favoriete kinderboek?

0: 9 to 5, Dolly Parton op Radio Noord. Ja, ik heb altijd al een van de mooiste restaurantnamen van het land gevonden. Het Boze Wijf in Lauwersoog, maar het is daar Hommeles. En je weet als bezoeker nu nooit zeker of het open is of niet. Je kunt er sowieso eigenlijk niks meer te eten krijgen, echt te eten, behalve misschien een keer een appeltaartje. Want er is onvoldoende personeel om daar de boel draaiende te houden. Verslaggever Joyce Kranenborg, die is erin gedoken, Joyce.
1: Ja.
0: Ja, nou hebben meer bedrijven hebben moeite om personeel te krijgen. Je leest het wel vaker. Maar hier zit het volgens mij net een iets anders. Hè? Wat is daar aan de hand?
1: Ja, klopt. Nou, ze hebben dus inderdaad onvoldoende personeel, omdat ze zich massaal hebben ziek gemeld. En dat speelt eigenlijk al een hele tijd dat het daar onrustig is. In 2020 is het park overgenomen door de Franse vakantieparkgroep Cibloo. Ze hebben toen na 3 jaar besloten dat twee broers daar de exploitatie van het restaurant en de horeca verder zouden gaan doen. En ja, die twee die liggen nu met elkaar in conflict. En die hebben ook 2 rechtszaken gehad. 1 rechtszaak aangespannen door die 2 broers. Cibloo heeft ook een rechtszaak aangespannen. Die broers die hebben 2 keer nu gewonnen. Cibloo gaat nu ook nog in hoger beroep. En het personeel heeft nu gezegd, nadat die broers teruggekomen zijn in het restaurant, want die moesten er een tijdje uit.
0: Het zijn gewoon 2 Nederlanders.
1: Ja, het zijn 2 Nederlanders. Komen uit de omgeving van Lauwersoog. En die hebben nu gezegd van, wij vinden de sfeer daar zo dreigend dat we daar niet meer ons op ons gemak voelen om er te werken.
0: Maar dus die broers die zien Cibloo dan als het grote kwaad, maar het personeel is juist weer tegen die 2 broers?
1: Dat klopt, ja.
0: Wat hebben zij tegen die 2 dan?
1: Nou, zij zeggen dat er gesjoemeld is met fooie geld en met hun uren. En dat daar dreigende taal is uitgesproken naar hun en dat ze zich daar niet veilig bij voelen.
0: En dreigende taal in de zin van, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, dat heb ik ook gevraagd natuurlijk. Maar dat is niet heel duidelijk wat daar dan zich heeft afgespeeld. Er zijn berichten geweest die op een platform, nou, ik moet dan denken aan Snapchat, zijn gestuurd omdat die niet meer te achterhalen zijn.
0: Ah.
1: En Snapchat verwijdert natuurlijk na zoveel tijd je berichten.
0: Oké, okay. En waar gaat het dan tussen die 2 broers en Cibloo dan om? Want de rechtszaken, zeg je, wat is dan de inzet?
1: Ja, de broers zeggen dat Cibloo hun eruit wil werken. En volgens Cibloo is dat niet zo. Maar zij hebben dus een systeem waarmee ze werken, dat is van Cibloo. De broers zeggen van, ja, wij kunnen niet meer in het systeem, dus wij kunnen niet meer allemaal dingen aanslaan in een kassa. Dus daarin worden wij tegengewerkt. Cibloo zegt, dat is niet zo, dat is juist andersom. Zij hebben een ander systeem en het wordt eigenlijk heel erg een welis niet een spelletje.
0: Ja, en ondertussen, personeel heeft zich dus massaal ziek gemeld. Wat zijn dan de gevolgen nu voor mensen die graag daarheen gaan om wat te eten of te drinken?
1: Ja, dat je dus heel vaak voor een gesloten deur staat. Want omdat die 2 broers niet elke dag in dat restaurant zijn, want zij doen nu het serveren van de koffie en thee. En dat is dus ook het enige wat mogelijk is. Want zij hebben geen kok, ze hebben geen afwassers, ze hebben geen bediening. Dus zij krijgen het personeel niet rond om de hele week open te zijn. Dus sta je voor een dichte deur. En dat merkt natuurlijk de camping ook. Want de sfeer is er niet gezelliger op als je daar geen horeca hebt.
0: Nee, want even dat is een camping en er staan huisjes en zo. En,
1: chalets, ja.
0: Ja, en dan is het leuk om dan een kopje koffie daar te drinken. Maar dat kan dus ook niet.
1: Nou ja, dat kan dus soms wel, maar soms ook niet. En je weet dus eigenlijk niet waar je aan toe bent als je daar op de camping staat. En die chalet-eigenaars die maken zich ook zorgen om, verhuren wij onze chalets nog wel als het zo ongezellig is hier.
0: Ja, want dit krijgt een naam natuurlijk, dit hele verhaal. En dat verspreidt zich. Ja, nou zoeken ze wel nieuw personeel, vacatures. Ze zijn ze allemaal massaal gaan publiceren. Maar wordt daar op gereageerd?
1: Nauwelijks, nee. Want als mensen, dus hebben wel mensen op gereageerd. Maar zodra zij dus horen wat de situatie daar is, melden ze zich toch weer af.
0: Ja. Komt hier een einde aan dit verhaal? Wordt het weer zoals het ooit was? Wat denk je? Hoe gaat het
1: verder? Nou, ik hoop het wel, want het is natuurlijk zonde van het park. Dat hoopt ook iedereen. Dat hoopt Cibloo. Niemand vindt dit leuk. Dat hoopt het personeel en dat hopen ook de 2 broers dat ze hieruit gaan komen. Cibloo heeft dus nog een hoger beroep aangevraagd en kan inhoudelijk dus ook nog niet heel goed reageren op de zaak. En dit is, dit wordt vervolgd.
0: Oké. Okay. Nou, misschien horen we je dan over een tijdje weer hierover. Dankjewel, Joyce Kranenborg. Gaan we van het Boze Wijf naar Harma Boer.
2: Nou, wat een slechte brug.
0: Is toch zo? Nee, hoezo?
2: Nou, oké. Goud. Mooi.
0: Het is gewoon feitelijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja, het weer. Nou, het zucht er op dit moment allemaal wat minder zonnig u dan wat eigenlijk in de verwachting lag. Desondanks gaat de temperatuur echt nog wel omhoog. Maar het zal de laatste dag weten voorlopig dat de temperatuur echt dik boven de 20 graden nu gaat komen. Ja, maar dan hebben we ook nog eens een keer de start van oktober. Ja, en hier tussendoor, daar zit even vernomen en vannacht in mijn vrouw een koolfront. Ja, en dan beland je toch in andere luchtsoorten. En geleidelijk aan is ook me toch dat, ja, hoge druk invloeden die ben er wel, maar die worden wat minder volk aanwezig. In lege drukgebieden, depressies op de Atlantische Oceaan, die wordt toch aan volken deur te dringen tot onze omgeving. En geeft hoge druk wel tegengas, dus dan is de dikste activiteit tonight, maar het wordt op de lange duur toch wel licht wisselvallig. En zo halverwege de week echt wel wisselvalliger. En dan heb ik het over, zo begin volgende week, halverwege volgende week, omdat de depressies gewoon wat meer te zeggen kriegen. Op dit moment, Roosschaal, nog altijd bewolkt, 15 kilometer zicht, 18,5 graden, zwakke tot motige oost-zuidoostelijke wind. In Slochten, dikke 19 graden op de thermometer, de warmte stand doet zo'n 17 millibar. In Winschoten, 20 graden, bewolkt en rustig weer. Nou, vanmiddag, er is bewolking, er is hagedurig zon. En de temperatuur mag nog oplopen met een zwakke tot motige zuidoost tot zuidwestelijke wind. Richting zo'n 25, 24, misschien 26 graden. De zon die morgen wat dat betreft echt gewoon down. Vanavond komt er meer bewolking, lotenvolk buien. Vannacht een grote subgene als minimum. En maand bewolkt in regenachtig in eerste instantie. Zo in de tweede helft van de maand, dan breekt de bewolking weer open. En dan komt de zon tevoorschijn. Temperatuur gaat richting 19 tot 21 graden. In de ochtendbui en in de nacht in rustig en dreug weer. En vrijdag, nou, dan beginnen we met die eventueel aanwezige mist. En komt de zon erbij, 19 of 20 graden. En zondag, zondag, maandag. Nou, zondag de kans nog op een bui, maar op de meeste plek blijft droog. En zondag, maandag sowieso. En de temperatuur daardoor 19 of 20 graden.
0: Het is kinderbankweek, Arma.
2: Ja.
0: Ja, wist ook een beetje van het voorlezen?
2: Ik heb al meerdere keren het voorleesontbijt heb ik doen, ja.
0: Dat dacht ik al.
2: Ja.
0: En bist alweer nuigd of staat er aan wat op de planning?
2: Nee, op dit moment nooit. Maar het is ook heel moeilijk in te plannen met de planning hier.
0: Oké. Okay.
2: Ja, maar dat is altijd het voorleesontbijt. Is smaans. Ja, dan zit ik volop in de radio-uitzending. Dus dat wordt allemaal heel lastig.
0: Dat snap ik. Favoriete kinderbuik van vrouwen, welke is dat?
2: Oh, gunst. Ja, ik was gek op plooitjes. Daar hoefde ik niet zoveel te lezen.
0: Van stripbouw.
2: Ja, Donald Duck, hè? Ja, ja dat zijn wel. Maar ja, dat ben ik mijn bouw.
0: Nee, nou, dat weet ik niet. Het is ook lezen, maar
2: ja,
0: okay.
2: Zo is dat.
0: Nou, echt, nou, de zevensprong of zo, of oorlogswinter, ik neem maar wat. Dat,
2: ja, nou, ik ken zo ooit weer draaien, ik heb nooit verzin. Hm. Oh ja, Odd en Sien had ik ook nog.
0: Odd en Sien?
2: Ja.
0: Ah, leuk.
2: Ja, nou, toch?
0: Ja. Vind ik mooi. Ik ben tevreden.
2: Goed zo.
0: Oké, tot bed.
2: Yo, bye.
0: Zometeen Cher op Radio Noord na Somber Homewrecker.

0: Prachtig. Share love and understanding op Radio Noord. Ja, dan gaan we het nu hebben over iets wat ons allemaal aangaat. Want een glas water bij het ontbijt, bij tandenpoetsen voor school of een waterdouche na het sporten. Drinkwater gebruiken lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En daarom werd er vandaag landelijke aandacht aan dit onderwerp besteed. Vooral op scholen. Linda van Leeuwen van Waterbedrijf Groningen ging daarom vandaag op pad.
1: Nou, we zijn vandaag op basisschool De Poort in Ten Boer. En wij hebben hier de Nationale Kraanwaterdag geopend.
2: En wat is de Nationale Kraanwaterdag?
1: Nou, dat is een dag waar we extra aandacht besteden aan drinkwater. En we willen kinderen laten weten waar water vandaan komt, hoe het uit de kraan komt. En we willen ze een stukje bewustzijn meegeven.
2: Is die kennis er bij de kids?
1: Dat hoop ik wel na deze dag.
2: En maar voor deze dag?
1: Heel veel mensen zijn zich inderdaad niet van bewust als ze de kraan open doen wat de reis erachter is. Dus ja, met deze dagen proberen we toch een beetje dit verhaal duidelijk te maken.
2: Hoe gaan we bewust om met water?
1: Je gaat bewust om met water door bijvoorbeeld korter te douchen. 3 minuten. Het liefst door bij je tandenpoetsen je kraan niet aan te laten staan. Door de eco-stand van je wasmachine. Dus dat zijn allemaal zaken die dat kunnen begunstigen.
2: En krijgen de kids dat vandaag ook mee?
1: Uiteraard, dat hoop ik wel. Dat zij is ze wel meegegeven. Ze hebben een douchetimer van ons meegekregen. Dan kunnen ze op de knop drukken en dan kunnen ze 3 minuten douchen. En een sticker, zodat bij een kleine boodschap de kleine knop wordt gebruikt.
2: En even een gewetensvraag. Die 3 minuten, red jij dat zelf ook?
1: Ik probeer het wel. Ik doe een liedje op en dan binnen dat liedje hoop ik dan klaar te zijn met douchen.
0: Ja, die liedjes van tegenwoordig zijn ook maar 2 minuten 10. Dus dat scheelt dan weer. Maar ja, hebben die kinderen er wat van opgestoken, van alles wat Linda daar zei?
2: Hoe lang douche jij?
3: 3 minuten.
2: Douche je nooit langer dan 3 minuten stiekem?
3: Nou, soms wel 5 minuten, denk ik.
2: Wat heb je daarover geleerd?
3: Nou, dat 8 minuten wel 70 liter verspilling is.
2: Hoe zuinig ben jij met water?
4: Niet zo zuinig.
2: Oh, waarom niet?
4: Nou, ik douche wel lang. En ik gebruik wel echt veel water.
2: En nou heb je dus geleerd waar dat water vandaan komt. Ga je nou ook korter douchen? Ga je ook de kraan vaker uitdoen? Ga je misschien beter doorspoelen?
4: Ja.
2: Je mag maar 3 minuten douchen. Of niet, dat zeggen ze, douche 3 minuten. Red jij dat?
4: Nee. Mijn max is wel 1/2 uur geweest. Maar als ik kan, dan kan ik het in 5 minuten.
2: Zeggen jouw ouders ook wel eens tegen jou, hallo, gewoon ben je niet zo lang douchen?
4: Heel af en toe wel.
2: En wat doe je dan?
4: Negeren.
0: Ja, dit is toch wel wat, want we hebben het hier in de studio nu ook over. Je kunt dingen natuurlijk combineren, tandenpoetsen onder de douche. Dat scheelt alweer, toch?
5: Ja, nooit, maar...
0: Ja, en dan het onderwerp wat niemand durft te bespreken, maar wij doen het nu gewoon. Plassen onder de douche?
5: Nee.
0: Nee?
5: Nee.
0: Eerlijk niet?
5: Nee, ja, als kind wel, natuurlijk, maar nee.
6: Ja, ik heb wel eens gedaan natuurlijk, maar... In de kleedkamer mag het niet meer. Er staat bij ons een boetereglement op.
0: Oh, bij voetbal?
6: Als je dat doet. Ja, sommige teamleden vinden dat niet kunnen.
0: Nee.
6: Ik heb daar niet zo vermoeid mee. Maar dan krijg je dus een boete van €5 als je het toch doet.
0: Voetbalhumor, hè? Dan, ja. Onze douches waren altijd best wel koud vroeger. En opeens voelde je een warme straal tegen je been. Dan denk je, dat kan de douche helemaal niet zijn. Maar ja, zo ging dat.
6: Ja.
0: Maar nu niet meer, hè?
6: Oh, mag niet meer.
0: Nee, alleen thuis, toch?
6: Ja.
7: Gidsema, ga je ook weer praten? Ja, dat komt om mijn goud, hè?
8: Wilst u me wel liken? Abonneren, swipen. Filmpje met wat onzin.
9: TikTok dans met me. Ben aanweg, maar aan het zenk. Ik snap alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik al de weg.

0: Erwin de Vries, TikTok Dans met Me. Geproduceerd trouwens door de gast van Leven in Muziek. Komende zondag tussen 8 en 10 op Radio Noord. Dan gaat het om de man achter, ja, Terug in de Tijd. Yves Berensen natuurlijk, achter Wadaans. Nou, noem maar op. Zonnebril op. Jeroen Ruschen is dan te gast. Zometeen Leo Wassing met Noordnieuws. Daarna gaan we het hebben over jouw favoriete kinderboek. En doe je nog wel eens aan voorlezen?
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.

0: boete van maximaal 85.000 euro. De dwangsom volgt op een jarenlange strijd met omwonenden en Milieudefensie. Het bedrijf was al uitgebreid, maar de vergunning werd door de rechter achteraf ongeldig verklaard. De eigenaren weigeren vooralsnog gehoor te geven aan het besluit en willen geen koeien wegdoen. Over de toekomst van de illegaal uitgebouwde staal neemt de provincie nog een apart besluit. De gemeente Eemsdelta moet opnieuw beslissen over een miljoenenclaim van een projectontwikkelaar. Dat heeft de Raad van State bepaald. De ontwikkelaar kocht bijna 10 jaar geleden een oude steenfabriek in Delfzijl om er een Aldi-supermarkt te bouwen. De gemeente stak daar een stokje voor door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarop eiste de ontwikkelaar 7 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de hoogste rechter is dat bedrag te hoog, omdat het pand voor 265.000 euro is gekocht en er nog andere bouwmogelijkheden zijn. Wel heeft het bedrijf recht op enige compensatie, omdat de regels pas na de aankoop werden gewijzigd. Eemsdelta heeft nu 12 weken de tijd om met een nieuw besluit over het schadebedrag te komen. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Ze probeerden onder meer informatie te verzamelen over het energieverbruik van datacentra in heel Europa. Het belangrijkste argument dat wordt gebruikt door de datacentra is dat het om bedrijfsgeheimen gaat, zegt deze journalist van Trouw.
1: De hoeveelheid stroom die je gebruikt en de hoeveelheid water die je gebruikt, dat bedrijfsgevoelige informatie is. Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacentra enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstof omgaan.
0: Ja, ook is er geen informatie te vinden over hun milieubelasting. Ja, op geen enkele dag zijn zoveel Groningers jarig als vandaag op 30 september. Ruim 1500 mensen in onze provincie vieren vandaag hun verjaardag, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook landelijk is er geen dag waarop meer mensen jarig zijn, ruim 44.000 mensen. Verslaggever Reiner Smit weet ook op welke dagen juist wij weinig mensen jarig zijn.
2: Eentje natuurlijk die er met kop en schouders uitspringt, dat is 29 februari, schrikkeldag. Want dat heb je maar één keer in 4 jaar. Ook rond de feestdagen, 5 december, eerste en tweede kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, dan worden er minder kinderen geboren in Nederland dan op andere dagen in het jaar.
0: Ja, komt onder meer omdat ziekenhuizen dan vaak geen geplande bevallingen doen.
3: Oké.
0: En van harte gefeliciteerd als je vandaag jarig bent.
3: Nou, dat inderdaad. Van harte gefeliciteerd. Dit was het nieuws, denk
0: ja,
3: ik.
0: Ja, okay. Meer in de app hè, en op rtvnoord.nl.
3: En daar vind je ook Harma met het weer. Maar je hoort haar nu ook, dat is nog veel beter.
4: Vanmiddag is er bewolkt, er is zon. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 25 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking en loopt de volgende buien met vannacht een graad of 17 als minimum. In morgen een bewolkte regenachtige start. Zo in de tweede helft van de morgen komt de zon tevoorschijn. En de temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot loopt de zuidwestenwind richting 19 tot 21 graden.
3: Eigenlijk wat jij nu deed, Leo, was ook voorlezen, hè?
0: Ja, dat vind ik zo oneerbiedig klinken. Voordragen. Nee, maar dat klopt wel. Ja, ja, dat klopt.
3: Dat is het. Maar doe je dat thuis dan ook?
0: Ja, en ook op school heb ik dat al gedaan.
3: Oh,
0: ja, dat
3: leuk,
0: is
3: ook
0: heel leuk om te doen. Ja.
3: En hoe reageren jouw kinderen op het voorlezen van papa?
0: Ja, dat vinden ze hartstikke leuk. Ja.
3: We gaan het erover hebben, voorlezen.
0: Je gooi er dan ook wat emotie in, hè?
3: Oh, met het nieuws niet.
0: Je hebt voordragen en voorlezen. Nee, maar dat is toch hartstikke leuk om te doen, zeker.
3: Dus jij doet wel die stemmetjes waar ik het met Frank over had?
0: Ja.
3: Verschillende...
0: Ja. Okay.
3: 050-3188-288. Wat voor rol speelt voorlezen eigenlijk in jouw leven nu nog? Maar ook vroeger, wat voor herinneringen heb je eraan? Wij doen het altijd op het grote bed, zoals dat heet. In ons bed kruipen ze dan en dan gaan we met z'n allen lekker lezen. Hoe ging dat bij jou vroeger en hoe kijk je daarop terug? En wat is je favoriete kinderboek eigenlijk? 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
5: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
6: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
6: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Ga nu naar koken en wonen.
8: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel.

Stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Ruk ging met zijn boodschappen op weg naar de lift, maar ineens bedacht hij dat de zak appeltjes nog in de kelder lag. Haastig ging hij terug om die zak te halen. En toen hij ermee weg wou lopen, hoorde hij een heel klein, heel bedremmeld stemmetje zeggen: "Ik lust wel een appelschilletje." Ruk draaide zich verbaasd om. En daar, vlak bij het kelderraam, zat de kakkerlak Zaza, recht op zijn pootjes en heel tierig. "Ik was flauwgevallen," zei hij, "maar nu ben ik weer beter. Zou ze weer terugkomen met die vreselijke spuitbus?" Nou, zo gaat dat dan een beetje. Toch een beetje die stemmetjes, die verschillende stemmetjes.
1: Ja, je zit er meteen middenin.
2: Wauw. Ja, ik aan hem eventjes op de peuterspeelzaal. Man.
0: Pluk van de pettenflat trouwens is ook zo'n... Oh, ja, dat is zo goed. Ja. En het blijft leuk. Jip en Janneke.
2: Ja, ik was helemaal gek van Takkie. Ja. Ja, de hond.
0: Oh ja. Ja. We hebben thuis ook een echte Takkie. Op wieltjes. Zo'n houten hondje.
2: Oh, wat leuk.
0: Daar wordt nog steeds mee rondgelopen. Niet door mij, maar wel door, door de kleinsten in huis. Ja, dat blijft alles van Annie M.G. Schmid ook. Met die tekeningen van Fiep Westerdorp. Dat was natuurlijk een gouden combinatie. Nog steeds. En tijdloos ook.
2: Ja. Over 100 jaar nog steeds, denk ik. Ja.
0: 050-3188-288. Ik daag jou uit om ook een stukje op de radio voor te lezen. Maar dat kan maar zo. Dus er kunnen altijd kinderen nu luisteren. Of mensen die graag wat terug willen in de tijd. 050-3188-288. Op de eerste dag van de kinderboekenweek gaan we het hebben over kinderboeken. Wat is jouw favoriete kinderboek van vroeger? Waar kon je je helemaal in verliezen? Weet je dat nog? Misschien lees je het nog steeds wel. Ik heb nu, hoe vaker ik het er vandaag over heb, heb ik toch wel de neiging om toch eens dat boek van Tonke Drachten weer eens bij te gaan pakken. Gewoon eens beginnen met lezen. Kijken of het me bevalt. Waarom ook niet? Wat was nou jouw favo-boek van vroeger? En lees je nog wel eens voor ook? Leo en ik dus bijvoorbeeld in de klas van onze kinderen. Is dat heel leuk om te doen. Maar misschien zijn er ook op andere plekken. Hè? Ik weet in verzorgingstehuizen waar bijvoorbeeld mensen met dementie wonen, Alzheimer. Daar wordt ook wel eens voorgelezen, juist uit kinderboeken. Dat lijkt me ook wel heel bijzonder om te doen.
2: Oh ja.
0: Misschien doe jij dat wel en wil jij vertellen wat voorlezen eigenlijk met mensen en met kinderen kan doen. 050-3188-288. Jouw favoriete kinderboek, Stefan, waren we er nou al uit?
2: Nou, dat heeft te maken... Vorige week heb ik hem weer in de handen gehad.
0: Oh.
2: Mijn pa die had een doos vol met spulletjes van vroeger. Die had hij bewaard. En ik heb nu zelf een eigen zolder, dus die zei... Die kan mooi bij jou zolder.
1: Ja.
2: En daar zat hij in, Harry de Hengst.
0: Zo heette Harry de Hengst.
2: Zo heette dat boek. En nou ja, de kaf lag los en ik heb het zo vaak gelezen.
0: Was die ook al, voordat jij hem als kind had, ook al van iemand anders in de familie?
2: Nee, die heb ik ooit een keer gekregen en ik kon hem niet meer loslaten. Harry de Hengst was een hele boze hengst, want hij had geen pindakaas in de buurt. Nou, het liep wel goed af hoor, kan ik alvast verklappen. Maar ik had hem dus een paar weken geleden dus gewoon even weer in mijn handen. En ik kon alles gewoon nog woord voor woord bijna opdreunen. Dat heb ik hem zo vaak gelezen. Dat was echt fantastisch.
0: En was dat een boek met ook wel wat tekeningen, plaatjes?
2: Ja, natuurlijk. Heel veel leuke plaatjes erin. Ja. Dat moet ook gewoon als kind hebben. Een goed kinderboek heeft heel veel plaatjes.
0: En nou heb je ook steeds meer Groningse kinderboeken. Hè? Dat is iets van de laatste tijd natuurlijk. Dat volgens mij steeds vaker gebeurt.
2: Nijntje is volgens mij ook in het Groningse vertaald.
0: Ja, leuk. Nou, ik ben ook wel benieuwd. Ik zoek nog wel wat tips voor echt Groningstalige kinderboeken. Ik ben bijvoorbeeld ook fan van de boeken van Tjibbe Veldkamp. Groningse kinderboekenmaker. Alleen, en dat is geen nadeel, maar die zijn niet Nederlands. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ik ben ook wel benieuwd naar echt Groningstalige kinderboeken in de leeftijd tot, laten we zeggen, 6 jaar oud. Zo.
2: Oh ja.
0: Als je daar een tip voor hebt, 050-3188-288. Ik ben benieuwd. Misschien dat Leo en ik er sowieso nog wat aan hebben aan die Groningse kinderboeken. En nogmaals, gooi gewoon jouw herinneringen hier op de radio. Harry de Hengst, inderdaad. Ik was hem zelf al vergeten.
2: Dat het natuurlijk wat ouder was.
1: Goeie titel ook.
2: Ja, een beetje richting groep 8 en zo. Ja, Harry Potter vond ik fantastisch.
0: Oh, ja.
2: De Schippers van een Chameleon.
1: Ja.
0: Hielk en Sietse.
2: Ja.
0: En Gerben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ook fantastisch. Ja.
0: Nou, wij zijn al helemaal terug in de tijd. Nu jij nog 050-3188-288. En als je wat wil voorlezen uit een Gronings kinderboek, dan ben je helemaal de man. Dan verdien je wat mij betreft een snoestepuut. Maar dan kijk ik onze prijzen mevrouw nog wel even aan, Nadesh. Maar we weten hoe ze is, hè? Heel lief. Dus dan komt dat wel goed. De lijnen zijn geopend.

0: just might. Bruno Mars, I just might. 050-3188-288 op de eerste dag van de kinderboekenweek. Wil ik het graag hebben over kinderboeken en over voorlezen. Jouw favoriete kinderboek, wordt er wel wat geappt. Bijvoorbeeld Alleen op de Wereld. Met Remy, hè, was toch altijd... Dat zeiden we dan vroeger. Wat ben je, Remy?
1: Dat komt van dat boek.
0: Ja, dat komt van dat boek. Maar dat is een boek volgens mij uit 1800 zoveel. Dat is wel bijzonder dat dat dan... Nou ja, 100 jaar daarna nog steeds... En ook nu nog steeds wordt voorgelezen. Over tijdloze dingen gesproken. Iemand appte Kruimeltje. Gerla appte dat bijvoorbeeld. 050-3188-288. Jouw favoriete kinderboek van vroeger. Waar kon je jezelf nou helemaal in verliezen? En wat voor rol speelt voorlezen ook in jouw leven? Nog steeds. Maar ook toen. We gaan naar Oldehoven. Goedemiddag.
2: Hallo, Duino.
0: Hey, John. Volgens mij ben jij een hartstikke leuke voorlezer.
2: Als jij niet kan slapen, dan lees ik altijd voor. Dat klopt. Ja. Dan ga ik op mijn geld van bed zitten. En dan zeg ik, liever, wat wil je? Nou, en dan kiezen of een kinderboek of een thriller. En dan lees ik voor.
0: Een kinderboek of een thriller?
2: Ja, net wat ze wil. Ja.
0: En dan, maar het voorlezen vroeger. Laten we eerst eens even bij het begin beginnen.
2: Nou, laten we bij het begin beginnen. Vroeger had ik op school een meester Calderwey. En die man die kon zo fascinerend voorlezen. Hij had twee boeken waren daar over kabouters. Ik ben helaas die titel kwijt.
0: Ja.
2: Maar het was zo erg dat hij maakte elke dag met onze afspraak. We moesten het altijd om 3:30 naar school. Uh-huh. Als jullie al jullie werk goed doen, dan gaan we het laatste half uurtje voorlezen. En die man die deed dat en die kon fascinerend. Oh, echt. Die slurpte je helemaal in dat verhaal.
0: Ja, leuk. Maar ja, over welke, dan hebben we het over de basisschool nog, denk ik?
2: Ja, de basisschool. Ja, toen we nog echt klas 1 tot en met 6 hadden. Hè.
0: Leuk, man.
2: Ja. En ik zelf ben... Ik was helemaal verslaafd aan de Chameleon-boeken en aan Floortje Bellefleur. Dat zijn eigenlijk meisjesboeken. Maar die zijn eigenlijk op dezelfde manier en een verhaallijn geschreven als Chameleon.
0: Oh.
2: Dus eigenlijk, het is voor meisjes uitgegeven, maar als jongens zijnde vonden wij dat ook geweldig om te lezen. Want dat ging om een broertje en een zusje. En dat, ja joh, dat was ook een hele leuke verhaallijn. Tegenwoordig heet het alleen maar Floortje, heet het. Maar toen heette het Floortje Bellefleur.
0: Leuk. Ja, en die Chameleon, hè, ik weet niet of het nou typisch is voor jongens en mannen. Maar dat was toch ook wel geweldig, hè?
2: Ja, ik had toen op een gegeven moment alle 63 delen had ik. En ik had een tik, dat was eigenlijk tot mijn 30ste. Dan las ik een boek uit, dan zette ik hem aan de achterkant neer. En dan pakte ik aan de voorkant hem weer opnieuw. Dus nou ja, één keer per jaar kwam ik elk boek tegen. Maar het was op een gegeven moment bij mij zo erg, als je een regel voorlas, dan kon ik jou vertellen welke titel het was.
0: Was jij dan Hielke of Sietse, John? Met wie voelde je het meest verbonden?
2: Wat denk je nou zelf?
0: Ja, dat weet ik toch niet?
2: Gerben, natuurlijk.
0: Oh, oké. Waarom dan?
2: Ja, weet je, humor. Hey. Humor en vrolijkheid. Hè?
0: Dat had hij wel, ja.
2: Ja.
0: En jij ook.
2: Ik zou je vertellen, ik ben ook al een keer in een Chameleon-dorp geweest.
0: Ja.
2: En daar hadden ze dus een Gerben lopen. Nou, hij was precies degene uit het boek.
0: Oh ja?
2: Echt tot in de puntjes. Ja, dat is ook...
0: Bestaat dat nog?
2: Bestaat nog steeds, ja, zeker.
0: Potverdrie. Want ik ben daar nooit heen geweest als kind. Maar nu jij dit zo zegt... Ja, dan moet ik eerst mijn kinderen dan minstens even één boekje dan ook.
2: Ja.
0: En dan wil ik daarheen. Zelfs als volwassen man is dat leuk.
2: Het kromme is, als jij kinderen laat beginnen met de Chameleon boeken, je moet ze nooit laten beginnen met het eerste boek, De Schipper van de Chameleon.
0: Oh.
2: Want die is heel saai.
0: Oké, dus die moet je overslaan?
2: Ja, die moet je eigenlijk overslaan als je kinderen laat beginnen met de Chameleon boeken. Maar die is echt heel saai, omdat daar zit drama in. En nee, dat is eigenlijk geen leuk begin.
0: Goeie tip dit. Dankjewel.
2: Als je de kinderen echt het mooiste wil laten doen, dan moet je de Chameleon in het goud. Dat is het mooiste boek van de Chameleon-serie die er is.
0: Maar dat maakt niet uit, daarna kun je gewoon weer verder gaan met andere delen?
2: Ja hoor, dat maakt niet uit, want het loopt niet op elkaar in. Dus,
0: John, bedankt voor deze prachttip.
2: Graag gedaan.
0: Oké, wil je nog een stukje voorlezen ook of niet?
2: Nou, ik heb het boek nou net niet bij de hand. Als had ik het voor je gedaan, maar ik heb het niet bij de hand. Ja. Helaas.
0: John, ik geloof dat jij goed kan voorlezen. John Schaap ook was dat uit Oldehoven. Gaan we naar Via uit Sauwert. Mooi, Via.
3: Mooi.
0: Mooi. Ja, Kruimeltje.
3: Ja, geweldig. Ja, en dat werd dan voorgelezen door de meester. En dat was dan op vrijdagmiddag.
4: Ja.
3: En ik was als kind zijnde las ik zelf eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar de meester die las dat dan voor op vrijdagmiddag. En dan was je om 3:30 vrij. Maar wij vonden het eigenlijk zonde om vrij te zijn. Ja. Want we wouden eigenlijk van dat je door bleef lezen. Maar dat was dan zo spannend.
4: Nou, dat zegt wat, hè?
3: Dat was echt fantastisch.
4: En
3: ja.
4: wie was de meester?
3: Ja, meester. Oh. Ja, dan kan ik niet op de
4: naam. Nee, dat geeft niks. Maar in ieder geval wel een mooie herinnering daaraan. Want wat las hij dan voor uit Kruimeltje? Was dat de kennismaking met Kruimeltje ook?
3: Sorry?
4: Dat was dan ook de kennismaking met Kruimeltje via de meester?
3: Via de meester was dat dan de kennismaking met Kruimeltje. En dat ging over een, ik weet het niet meer heel precies, maar volgens mij ging het over zo'n straatjochie. Die was, zijn ouders, hoe die op straat kwam, weet ik ook niet meer precies. Maar die beleefde dan allerlei avonturen. En volgens mij is het wel weer goed gekomen dat hij weer bij zijn ouders of bij zijn moeder terecht kwam.
4: Ja, niet verklappen.
3: Ja.
4: Niet verklappen.
3: Oh, sorry.
4: Want nu zitten er allemaal mensen die denken, nou, ik begin eraan, maar hoeft het niet meer.
3: Ik weet het ook niet, maar gewoon die avonturen die hij beleefde, dat is gewoon fantastisch. Ja.
4: Maar zelf dus niet zo van het lezen als kind.
3: Nu kan ik eigenlijk niet zonder een boek. Ik lees nu wel heel veel.
4: Ja. Ja. En heb je ook kinderen dan wel, kleinkinderen, zijn die in jouw leven gekomen? Oh.
3: Allebei, ja. Kinderen en kleinkinderen, zeker.
4: En was het dan, oma Via, wil je nog weer eens wat voorlezen? Of?
3: Nou, dat valt wel mee. Ja, want ze wonen ook niet echt in de buurt, dus
4: Ja, want als kind, maar je zegt het zelf al toen jouw meester het deed bijvoorbeeld. Dat maakt wel indruk, hè, dat voorlezen.
3: Ja, en het is ook, denk ik, het hangt er ook van af. En het hangt er ook vanaf hoe het. De een kan wel goed voorlezen en de ander niet. Daar zit ook verschil in.
4: Dat vind ik grappig dat je het zegt, Wia. Want wanneer kan iemand goed voorlezen?
3: Ja, als die ook een beetje, denk ik, de stemmen een beetje nadoet. Van degene die dan dat avontuur beleeft.
4: Ja.
3: Een beetje erin. Ja, een beetje de intonatie, een beetje. Niet op de. Op de zo'n monotone toon, maar een beetje. Nou ja, dat zo. Ja. En als het spannend wordt, een beetje op een spannende manier dat vertellen. Ja. Ja.
4: En vind jij jezelf een goede voorlezer?
3: Ja, op zich wel. Want ik weet, dat klinkt misschien een beetje raar, maar op school ook, met voorlezen, dat vonden ze, daar kreeg ik toch altijd wel een goed cijfer voor. Dus waarschijnlijk kon ik dat wel aardig goed.
4: Heb je nu een kinderboek bij de hand, Wia? Ik durf het bijna niet te vragen.
3: Ik heb geen kinderboek. Nee. Oh. En wat ik ook nog heel, wat mijn moeder daar voorleest, dat schiet me nou weer te binnen.
4: Ja.
3: Dat waren de verhalen van Pinkeltje.
4: Ja, Pinkeltje.
3: Pinkeltje.
4: Ja, dat was toch die beetje die kabouter, zeg maar, met die puntmutsen.
3: Ja, klopt. Ja, ja.
4: Ik heb daar laatst, maar goed, het is, elke tijd heeft weer zijn eigen gewoonte natuurlijk. Net als bijvoorbeeld dat je, dat Zwarte Piet lijkt nu ook een beetje voorbij. Ik heb laatst een Pinkeltje gevonden. ik denk niet dat in deze tijd nog. Nee, dat is een andere tijd was dat, hè?
3: Ja, absoluut.
4: Ja, om het zomaar even te zeggen.
3: Ja, maar dat is met heel veel boeken zo.
4: Ja.
3: Die mogen dan nu niet meer. Maar goed, ik bedoel, dat was toen zo.
4: Ja.
3: Dat is
4: precies.
3: Hoe de tijd was. Ja,
4: Pinkeltje inderdaad, heb ik ook wel leuke herinneringen aan.
3: Ja.
4: Nou, we zijn weer lekker terug in de tijd gekomen, mede door jou. Bedankt hiervoor.
3: Heel graag gedaan.
4: Oké. Okay.
3: Fijne uitzending.
4: Dankjewel.
3: Doeg.
4: Gaan we van Sauwert naar het mooiste dorp van Nederland. Eén dorpje noordelijker. Mevrouw Smit in Winsum. Goeiedag. Oh, ik heb haar toch niet beledigd.
5: Goeiedag.
4: Oh, goeiedag mevrouw Smit.
5: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ben je ook een beetje een voorlezer?
5: Ik heb mijn kinderen heel veel voorgelezen.
4: Welke bouken ging het om?
5: Vooral blokboekjes. Dat was een serie boekjes met op de rug blokjes.
4: Ja.
5: En daarom noemden we die blokboekjes. En die waren zo leuk. Dus als ik de kinderen naar bed bracht, dacht ik, ik lees één hoofdstuk voor.
6: Ja.
5: Maar dan vond ik het zo leuk, dan las ik toch weer een hele boekje uit.
4: Ja, en vond je het leuk, mevrouw Smit, of de kinderen ook?
5: De kinderen en ik allebei.
6: Oké. Okay.
5: Allemaal.
4: Ja, leuk. Leuk. De blokboekjes, ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik weet niet over welke periode we het nou hebben.
5: Zo'n 40 jaar geleden.
4: Ja, precies. Ja, dat was ook een andere tijd. En zulfde een vrouwer, mevrouw Smit, toen je nog kind was?
5: Ik kom uit een gezin, ik kom uit een groot gezin.
6: Mm-hmm.
5: En we hielden allemaal veel van lezen.
4: Oké. Okay. En
5: mijn kinderen lezen nu ook zelf heel graag.
4: En waarom is dat belangrijk?
5: Nou, jij doet er kennis van op, van de boeken.
4: Ja, ja. En ben je zelf ook nog steeds een lezer?
5: Nog steeds, ja.
4: Ja, nou mooi. Dus de blokboekjes dus, mevrouw Smit. Bedankt voor de doorgeven.
5: Graag gedaan.
4: Oké, mooi.
5: Mooi.
4: Mevrouw Smit uit Winsum was dat. Gaan we naar Koos. Hoi Koos.
7: Ja. Mooi.
4: Nou, welkom terug in Groningen, want je bent tegenwoordig Spanjaard, begrijp ik.
7: Nou, ik blijf een Groninger hoor. Maar we gaan niet plat praten, want dat kan ik niet.
4: Nee, oké. Maar je zit helemaal op camping in Grun, dus hoe bevalt het?
7: Prima, prima. Hier zitten we al 27 jaar elke zomer, dus.
4: Maar dit is wel een beetje een omgekeerde wereld. Je woont in Spanje en dan ga je op vakantie naar Nederland. De meesten doen het andersom.
7: Ja, ik draai het om.
4: Ja, mooi. Hey, las je dan vroeger ook boeken van achter naar voren? Of ging dat wel gewoon op normale manier?
7: Ik was een binnenmens wat dat betreft. Ik was altijd aan het lezen. De hele serie van De Chameleon en... Nou ja, Snuf de Hond, dan ging ik dan verder lezen, want ik wilde het verhaal verder weten, wat de leraar allemaal vertelde had. Dus ik heb de hele bibliotheek uitgelezen. Ik mocht zelfs, vroeger had je een leeftijdscategorie, maar ik mocht zelfs al voor oudere kinderen verder lezen.
4: Oh, in de bieb, zeg maar.
7: Ja, in de bieb, ja.
4: Ja, leuk. Oh, dat, inderdaad, nu je dat zo zegt, mocht ik op een gegeven moment ook, de A, B en C had je volgens mij in mijn tijd dan.
7: Zwermkleurtjes. Oh, okay. Ik geloof rood, geel en blauw of zo was het geloof ik.
4: Oh ja, ja.
7: Ja.
4: Leuk, dus dat zit er helemaal in, Koos. Ja, maar zit het er nog steeds in ook, dat lezen ook?
7: Het zit er nog steeds in. Ik heb bijna alle boeken van Stephen King. En van Tess Gerritsen en van Karin Slaughter. Dus, nog Dan Brown en volg wat nog meer. Ja, ik heb zoveel, John Grisham, noem maar op.
4: En ook Spaanse boeken of...
7: Nee. Dat vind ik, ik kan wel wat Spaans lezen, maar dat vind ik dan te ingewikkeld. Ja. Dat is net zoals Engels, dat kan ik goed, maar... Nee, lezen doe ik toch liever in mijn eigen taal.
4: En zijn er ook ooit kinderen dan wel kleinkinderen in jouw leven gekomen?
7: Nee, ik heb geen kinderen en ook geen kleinkinderen.
4: Nee, want dan is dat voorlezen, dat kan dan weer helemaal terugkomen natuurlijk. Maar dat is bij jou...
7: Ik had het wel willen doen hoor, ja zeker wel. Je kinderen had gehad, zeker.
4: Ja, ja. Oké, Koos. Nou, we zitten alweer tegen het einde.
7: Ik zie het.
4: Bedankt voor het bellen en nogmaals, nou, geniet nog maar even van je tijd hier in Groningen. Goeie terugreis straks weer.
7: Ja, zeg, bedankt hè.
4: Oké, mooi.
7: Hoi.
4: Ja, boek is dicht. Dit was hem. Ik vond het gezellig. Altijd wat anders over kinderboeken.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
6: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
15: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Goodlife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Goodlife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Carwash Hoge Zand natuurlijk.
23: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
24: Radio Noord.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
27: Goedemiddag, van kinderboeken naar een stripboek. Korfbal Casey gaat naar India. En ik spreek zo de hoofdpersoon.

Maywood, Late at Night op Radio Noord. Ja, soms maak je een avontuur mee, bijvoorbeeld als korfbalcoach. Een avontuur dat je waarschijnlijk nooit van je leven meer zal vergeten. En volgens mij is Kees Vlietstra, zit hij nu midden in zo'n avontuur. Hij is naar India vertrokken, zit daar nu ongeveer 2 weken. En ik ga zo eens even kijken hoe het hem daar bevalt. Kees Vlietstra in India.

0: Het zou een stripboek kunnen zijn. Korfbal Casey gaat naar India, want hij beleeft avonturen genoeg. De Groningse korfbalcoach Kees Vlietstra, die door de Nederlandse Korfbalbond is uitgeleend aan de Korfbal Premier League in India. Dat is een tijdelijke competitie die in het leven is geroepen om het niveau van het Indiaanse korfbal omhoog te stuwen. Kees, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, goedemiddag.
0: 16:45 nu bij jou in India. En ik ben blij dat we jou even aan de lijn hebben. Want vooraf wist je eigenlijk niet zo goed wat te verwachten van het avontuur. Hè? Nu zit je daar zo'n 2 weken ongeveer. Hoe bevalt het je?
1: Ja, het is nog steeds zeer onvoorspelbaar alles. We zitten in een prachtig hotel. Elke keer zitten we iets van 1,5 tot 2 uur in de bus naar de sporthal. Om daar wedstrijd te spelen of om de andere dag te trainen. En 2 uur terug. En het is 1 groot verkeersinfarct. Het hele Delhi, dat is gewoon... ik heb me de eerste dagen heel erg verbaasd over hoe ze dat allemaal regelen. Want iedereen snijdt en de recht van de sterkste. Maar niemand wordt boos. En ik heb in al die dagen nog geen ongeluk gezien. Terwijl er toch iets van 20 miljoen mensen op fietsen en op tuk-tuks en grote bussen en vrachtwagens door elkaar heen rijden. En tussen de koeien en de honden door. Dus dat is nog steeds heel erg onvoorspelbaar. Het toernooi gaat redelijk, gaat langzaam, maar we zijn bijna bij de laatste rondes. En om zaterdag en zondag de halve finales en hopelijk de zondag de finale te spelen.
0: En jij staat al in die halve finales?
1: Ja, wij zijn als eerste geplaatst. Er zijn nog, iedereen moet nog 1 poolwedstrijd spelen. Sommige 2 zelfs. Dus er zijn nog wat mogelijkheden. Er zijn al 2 plekken vergeven. Atte van Haastrecht is met zijn team ook geplaatst. Atte uit Stadskanaal. Dus dat is alvast leuk. Ja, die andere ploegen die moeten er nog om vechten. Er zijn nog volgens mij 3-4 ploegen in de race voor 2 plekken.
0: Ja, toen ik jou vlak voor vertrek hier ook op de radio sprak, wist je nog niet eens wat voor team je onder je hoede zou krijgen. Stel je team eens voor, hoe heten jullie? Bijvoorbeeld.
1: Wij heten de Delhi Durangas. En Durangas is, heb ik me laten vertellen, iets van strijders. Al die andere ploegen die hebben Engelse namen van Hustlers, Strikers, Legends, Royals, al dat soort termen. Oh. Maar wij zijn echt India's met Durangas. En ja, we hebben ook echt wel strijders. Mijn team bestaat uit 9 Indiërs, 2 Hongaren, 2 Tsjechen en 1 Argentijnse. En ik heb een assistentcoach in India, Manjeet, dat is een Sikh, dus die heeft een mooi tulband om. En met handen en voeten proberen we die ploeg een beetje voor te bereiden en tijdens de wedstrijd te coachen. Het is een gigantisch evenement. Alles wordt live uitgezonden hier op Indiaanse televisie. In de hal zitten, ik denk nog geen 20 man. Maar alles wordt live gestreamd. En het branden en de merchandising is echt ongekend. Want ja, dat is het ene interview naar het ander. Elke wedstrijd wordt bijgewoond door een minister of een vice minister. Gisteren was de minister van Highway en... En die kwam met 10 man binnen en de wedstrijd werd gewoon stilgelegd. En dan moest iedereen een handje geven en dan gaat hij even op die VIP-tribune zitten. En dan doet hij als hij kijkt en dan is hij binnen 5 minuten is hij weer weg. Dus het is echt bizar. Sommigen staan we even een warming-up van 3 kwartier voor de wedstrijd. Wat ik al rijkelijk veel vind. En dan moeten ze in de tunnel staan om te wachten tot ze opkomen worden geroepen om voor te stellen. En dan blijven ze zomaar een kwartier in die tunnel, want dan is het weer een of andere VIP. Dus korfbal staat niet op 1, maar het promoten en het verkopen wel. En dat doen ze echt hartstikke goed.
0: Maar dan moet je net Kees Vlietstra hebben, die is was van dit soort franje. Maar jij moet je dan ook aanpassen, denk ik. Hoe moeilijk is dat voor jou?
1: Nou, dat was in het begin was het wel even zo van dat je hier komt om onze normen en waarden en... onze korfbaldiscipline bij te brengen. Maar ja, dat is kansloos. En dat was ik ook wel na 2 dagen wel achter. Ja. Dus ik leg me dan gewoon neer bij hoe dat gaat. En ik heb een Mr. Manjeet is mijn assistent. En ik heb dan afgesproken van we proberen alles in het Engels te doen. Want dan verstaan we elkaar allemaal een beetje.
0: Ja.
1: Maar zodra die wedstrijd begint, dan gaat die man die gaat helemaal los. Dat is echt
0: ook.
1: Wel heel grappig.
0: Ik ken jou ook als coach.
1: Ja, natuurlijk. Jawel, maar dan, ik probeer natuurlijk nog wel een beetje... Kijk, vragende wijs coach is hier niet bij. Dus gewoon zeggen wat ze moet doen en bek houden en doen. Het is heel nederig en het is echt één goed avontuur in Winjo. Het is prachtig.
0: Stel de Dillam Durangers zouden nu tegen Nick spelen, Kees. Wat zou de uitslag dan zijn?
1: Ik denk dat Nick met een goaltje of 15 tot 20 wint.
0: Nee joh. Maar wat doe je daar dan?
1: Ja, meehelpen om hier die coaches te begeleiden. Ik geef ook regelmatig coach-to-coach projectjes. Dus we zitten met alle coaches bij elkaar. Ja. En dan geef ik een beetje les in hoe je dingen kan aanvliegen. En gewoon de theorie van korfbal en de praktijk. Ze spelen hier wel, maar het is heel erg. Ze hebben geen competitie. Ze doen alles in deelstaten. En dan komen ze bij elkaar. En dan is 2-3 uur in het vliegtuig zit. En dan spelen ze een weekend een toernooi. En dan gaan ze weer weg. En ja. Ze trainen niet met teams, maar met 6 of 7 of die er zin in hebben. Dus er is enorm veel geld. Er is enorm veel mogelijk. Alleen kennis ontbreekt en structuur en competitie met name.
0: En jij kijkt dan naar de tribune, er zitten dan 20 man, zeg je. Maar hoeveel mensen kijken dan naar die live wedstrijd op tv?
1: Ja, ik heb me laten vertellen door die mensen van de televisie meer dan 1 miljoen. Maar dat is nog niet, dat is nog niks hier, want hier wonen er 1,5 miljard. Hè? Dus dit stelt ook nog niks voor. Nee. Maar 1 miljoen is natuurlijk voor korfbal gigantisch veel. Als je weet dat de finale in Ahoy, die wordt live gekeken door... bij de NOS is dat ongeveer 2,5 miljoen. Dus dit, elke wedstrijd, hè, 2 op een dag, dat is gigantisch natuurlijk.
0: Ja. Ja. En hoe noemen ze jou en hoe bekend ben je dan nu ondertussen in India?
1: Nou, nee, dat is wel heel erg. Dat valt wel mee hoor. Nee, ik ben coach. Coach Kees. Fleets, daar kunnen ze het helemaal niet uitspreken. Nee. Dus is een coach. En, dus wel, ik heb al die Indiërs wel bijnamen gegeven hoor, want daar kwam ik echt niet uit. En, dus het is Captain en Faber en Curry en zo heet ze allemaal. En Smiley en anders. Die denkt van zichzelf dat hij heel goed kan schieten. Dus die.
0: Ja. Oh, zo. De basketballer Curry.
1: Niet
0: het eten.
1: Nee, dat kan ook.
0: Nou noemde je hem al even. Je bent samen daar met echte knolsten. Atte van Haastecht, die kant op gegaan. Ja. Jullie spelen dus tegen elkaar, begrijp ik, in die halve finales. Is dat
1: nu
0: dan?
1: Nee, we spelen de laatste poolwedstrijd spelen we tegen elkaar.
0: Oh, okay.
1: En misschien in de halve finale. Dat is nog niet zeker.
0: Maar jij gunt hem de laatste poolwedstrijd staat er.
1: Oh nee, ik gun helemaal niemand wat. Niks. Maar ik hoop dat we gewoon goed spelen. En dat hij ook goed speelt. Die laatste wedstrijd is om des keizers baard. Maar dat is altijd wel gevaarlijk in een toernooi. Dus wij gaan alles volle bak aanvliegen om gewoon zo goed mogelijk te blijven presteren. En dan zien we het zaterdag wel.
0: Nou, vind jij ontspanning buiten de lijn ook belangrijk, Kees? Hoe kom je daar een beetje aan je trekken?
1: Nou, ik had gehoopt op voorhand natuurlijk dat we een beetje Delhi in konden. Maar dat valt een beetje tegen. Want elke dag zit je dus zogezegd 4 uur in die bus. Mm-hmm. Nu ook trouwens. En er blijft er niet zoveel over. Want je hebt nog een keer een teammeeting en je hebt toch een andere wedstrijd te kijken. En het hotel is echt heel luxe hoor. Dus daar ontbreekt ons aan niks. Dus we hebben genoeg contact met her en der. En sapje zit er ook wel in hoor. Dat is allemaal prima.
0: Want het gaat nu wel heel slecht sinds 2 weken met de Groningse horeca. Maar goed,
1: dat klopt.
0: Snel terugkomen.
1: Maar ik ben straks terug. We gaan naar Gerard Joling, hè?
0: Oh!
1: Straks bij.
0: Okay. Ja.
1: Op zondag bij Anita.
0: Daar kijk je alweer naar uit. Hey, had nog 1 ding beloofd, hè? De Dilham de Rangers. Kunnen ze het Nick-lied al?
1: Nou, ik heb het al wel uitgedeeld. Maar we gaan het op de terugreis van een wedstrijd maar even een keer doen. Dus wellicht morgenavond.
0: Okay.
1: Ja, ik ben al wel in allerlei andere dingen getrapt. Dus zij moeten straks ook voor mij in de bak. Ja.
0: Okay. Kees, ik ben stik jaloers eigenlijk op jou. Want volgens mij heb je de tijd van je leven. Geniet ervan en we houden contact.
1: Dankjewel man, succes.
0: Yo, mooi.
1: Mooi.
0: Nou, een beetje voor Kees ook, op afstand. Wat schunnige muziek van B. Smaal.

0: B. Smiles en de Muiten, Guided Night. En zo is het. Zometeen Leo Wassing met Noordnieuws met daarin.
1: Ja, FC Groningen supporters opgelet. Pak je agenda erbij. FC Groningen M is ingepland.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
11: 1:30 speeldata van FC Groningen en ander nieuws. Leo, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Nivino. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat zometeen rond 2:00 voor het gerechtshof in Zwolle. Een voorbijrijdende vrachtwagenchauffeur zou in maart 2024 hebben gezien dat Schuiling in zijn auto op de A7 masturbeerde. Schuiling ontkent dat en houdt vol dat hij zijn buik masseerde omdat hij forse buikpijn had. Hij vindt dat de rechtbank eerder onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn medische dossier en dat er fouten zijn gemaakt door politie en justitie. Verslaggever Daniel Telen vertelt hoe de zaak zo meteen gaat verlopen.
13: We beginnen om 2:50. De zaak zal zo ongeveer tot 4:30 duren. Dan zullen we horen waarom Schuiling denkt dat hij toch vrijgepleit moet worden. En natuurlijk zullen we ook de officier van justitie horen.
12: Ja, waarschijnlijk neemt Schuiling daarna ook zelf nog het woord. Een politieachtervolging in Groningen is gisteravond geëindigd op de Ringweg. Een automobilist sloeg op de Zonnelaan op de vlucht voor een controle. Hij reed tegen het verkeer in de afrit op en vluchtte daarna te voet in de richting van Stadswijk de Hoogte. Ondanks een burgernetactie is de man nog spoorloos. Zijn bijrijder, een 43-jarige man uit Emmen, liep eveneens de Ringweg op en negeerde waarschuwing van de politie om te stoppen. Om een levensgevaarlijke aanrijding te voorkomen heeft de politie de man getaserd. De man is vervolgens aangehouden en de auto is in beslag genomen. Restaurant Het Boze Wijf in Lauwersoog kampt met een personeelstekort. Medewerkers van het restaurant hebben zich massaal ziek gemeld. De oorzaak is een felle ruzie tussen de twee uitbaters en parkeigenaar Siplu. De uitbaters werden eerder door Siplu uit het pand gezet. Via de rechter dwongen zij onlangs hun terugkeer af. Maar het personeel weigert nu voor hen te werken, zegt verslaggever Joyce Kranenborg.
14: Nou, zij zeggen dat er gesjoemeld is met fooie geld en met hun uren. En dat daar dreigende taal is uitgesproken naar hun en dat ze zich daar niet veilig bij voelen. Dat is niet heel duidelijk wat daar dan zich heeft afgespeeld. Er zijn berichten geweest die op een platform

0: De Hondsrug Derby, toch? Zeggen mensen wel eens.
1: Zo noemen de collega's van de krant noemen deze derby zo, ja.
0: Daar heb jij niks mee met die term?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Nee, ja, ik vind het geen derby.
0: Oh ja, is ook zo.
1: Ja.
0: Het was een hele discussie, maar wel een mooi affiche.
1: Het is zeker een mooi affiche.
0: Oké, s'avonds 9 uur. Jeetje,
1: ja, dat
0: dan kun
1: ook
0: je niet met je kinderen heen. Ja.
1: Nee, dat is weer laat. Dat is ook de laatste wedstrijd in die eerste ronde.
0: Man. Ja. Oh, dus daarna de loting, ook weer voor de volgende ronde?
1: Ja, die zal dan weer op vrijdag zijn bij ESPN. Ja.
0: Nou,
1: het grote geld regeert wat dat betreft.
0: Zo is het ook. Oké, Leo, dankjewel. Gaan we naar Harma.
2: Vanmiddag is er bewolkt, er is zon en met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 25 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking en loopt de volgende buien met vannacht een graden of 17 als minimum. In morgen bewolkt een regenachtige start. Zo in de tweede helft van de morgen komt de zon tevoorschijn en de temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot loopt de zuidwestenwind richting 19 tot 21 graden.
0: Tot 2 uur nog tussen de middag op Radio Noord en er wordt straks nog voorlezen in het Grunners.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: Volume, ja, met Xander de Buzonier natuurlijk. Blijf bij mij. Het is weer de laatste woensdag van de maand. Dus is weer Fieke Tiet. Of Night Fieke?
1: Ja, Fieke Tiet.
0: Fieke Tiet, ja, dat is wel de norm van de rubriek wat mij betreft. De streektol functionaris over alles wat met het gunners het te maken. Mooi dat je er bent, Fieke. Hou eens verder.
1: Ja, goud.
0: Drak
1: ja.
0: Weer zekers.
1: Nou, mooi festival is West, hè? Dus dat was heel leuk in Oosterpoort.
0: Vertel even, wat was het mooie festival ook alweer?
1: Er zag de aftrap van meertalig onderwijs in Groningen en Drenthe. En daarom was een festival georganiseerd. En wel was er. Ja, TikTok Tammo. Die had ik voor het eerst live zijn. En? Dus dat vond ik echt hartstikke leuk.
0: Wat een fenomeen, hè?
1: Ja, hij deed hartstikke gauw. Maar ik vond het zo grappig. Al die kinderen gingen zo, volgden hem zo op de fout. Waar hij was, waren al die kinderen ook.
0: Dat was heel
1: leuk. Ja. Heel leuk. En mijn dochter ook. Die vond het ook heel leuk.
0: Ja. Dus nog even op de foto met TikTok ook?
1: Nee, dat hebben we nooit doen. Nee.
0: Oké, nou misschien een andere keer.
1: Ja, genoeg mensen deden dat wel. Dus,
0: Maar hoe was het? Was het drok? En de kinderen er wat aan had?
1: Ja, er waren alle knutselhouten, tegeltjes van zulf, makkonderen met mooi en spreukjes en gewoon andere dingen. Knutselen met grunnen, met de Martini-toorn en zo. Dus dat was allemaal vol. En de filosofiecafé, overal zaten allemaal mensen. Ook bij de padel van RTV Noord was er ook zo'n springkussen.
0: Oh.
1: En een voetbal was van FC Groningen.
0: Sorry. Oh ja, oké. Okay. Ja, wij hebben ook een voetbalteam, hoor. Dat hebben wij ook. We zijn niet zo goud.
1: Nee.
0: Nee. Nee, ja, we hebben een bedrijfsvoetbalteam, hoor.
1: Ja.
0: Ja, nee, we presteren niet half goud.
1: Nee, dat kan.
0: Oké. Maar het was wel leuk dus. En volk je alweer, denk ik.
1: Ja, ik wou er nou af en toe gewoon wat meer op die schouder, wat kleiner. Ja. Dit was een beetje echt de oftrap, dus dan mogen we nog in bekijken. Dat willen we echt nooit.
0: Nee, want het idee is natuurlijk, de bedoeling is dat op de schouder zelf veel meer het grunnigs gebeurt.
1: Ja,
0: is er een beeld van?
1: Nou ja, we zijn nou net begonnen met 5 schouden.
0: Ja.
1: En de volgende jaar komt er weer 5 schouden bij.
0: Ja.
1: Wie zei ik nog wat schouden in Oostgrun? Want er zijn nou 2 op het Hoogland en 1 in het Westenkwartier hebben we. Dus, en 2 in Drenthe, want Noord-Drenthe is ook meer, hè? Bij dat Nijbegun, daar valt het onder. Dus, is zo'n braai dat zo langzaam moet. En er komen elke jaar, eerst voor 5 jaar en elke 5 jaar komt er 5 schouden bij. En een kind zo. Gruiden is een beetje de bedoeling.
0: Het
1: is allemaal naai. Dus,
0: langzaam gruiden, misschien een beetje te langzaam aan de andere kant.
1: Ja, nou ja,
0: is het ook zeker van mooi dat er is, toch?
1: Daarom.
0: Want wat zijn een beetje de eerste reacties van Hout Nou Gaat? Dat programma?
1: Ja, ze zijn nou eerst begonnen met de onderbouw en door binnen wat lesprogramma's. En er zijn een aantal docenten die denken met het programma van wat er op de school door een keer wordt met de tol. Het is een beetje de tussendeur. Hè? Dus als ze tellen, weer rekenen, dan kun je ook tellen in het grunners. Geef je muziek, dan kun je het ook in het grunners. En op zo'n manier is inricht, dus dat het nooit allemaal bijkomt. Maar een manier is om wat ze kinderen leren, maar dat het ook met het grunners zo een keer.
0: Ik heb een leukje jonkje van 2. Secondrij. En hij zegt nou, mooi, echt zo met vingertje omhoog.
1: Ja.
0: Mooi. Dus dat is al het begin, hè?
1: Ik hoor Stien, mijn dochter, dat zeggen tegen mijn vriendin, mijn moeke. Dat ik, moeke, dan heb ik weer even dat ze mamme zegt.
0: Ja, nee, moeke. Je bent een moeke, Fieke. Ja,
1: moeke.
0: Is naar naast. Hey, en er, ook even voor een blik, de Burgen Tour. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is Theater Pannenkoek. Ja, de hele mooie voorstelling maakt voor kinderen. Met Grunnigse volksverhonden in verwaakt en ook Grunnigs erin verwaakt. Het is nooit 100% Grunnigs, maar het zit er heel mooi tussendoor verwaakt. Over als Lugina en Diede, daar binnen 2 nichtjes. En die aven een borg van hun oom Theo. En is ook insproken door Theo de Groot trouwens.
0: Kijk. Topper
1: hij
0: is
1: doet
0: dat,
1: de
0: he?
1: Stem.
0: Ja.
1: Dus zo zit er ook automatisch direct grunners in. Maar daar moeten ze allemaal opdrachten gedaan. Want het is een beetje een soort street van de ene nicht met de andere nicht. Van wie wil nou bij de burg? Oh. En er zitten ook lightjes pie. En ja, er komen ook zo over de witte wiep. Een zeewiefke zit erin. Boris, dat is onze grunnige helle hond. Daar hebben ze een hele mooie rap van gemaakt. En nou ja, en ik dacht, ze deed midden aan mijn tolkeurs zelf. Creatieve makers, of loopjongen. En toen dacht ik van, oh, of een borg. Dan moeten we een borgentour organiseren.
0: Ah.
1: Dus toen heb ik, nou, een keer mijn borg, vrijden mijn borg. En helemaal op Vildersum en mensen in de haven zaten. Nou, die heb ik gevraagd van, vind je dat leuk? En ze waren eigenlijk meteen enthousiast.
0: Ja.
1: En nou, hebben we dat geregeld. En het begint in de herfstvakantie. Het is ook oktober kindermaand, hè?
0: Ook nog eens, oké. Okay,
1: dus kun je hem ook mooi kunnen door mid in de oktober kindermaand. Kun de kinderen direct door naar de borg. Dus ja, het is vergees. Kun je gratis naar die voorstelling touw. En voor kinderen is ook de borg bezuikende gratis.
0: Wat leuk, man. Ja, dat is toch...
1: Dat is een win-win.
0: Maar het is de eerste mol dat dit zo op deze manier gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, dus ook wel spannend, denk ik ook, voor die.
1: Ja, maar ik denk dat het helemaal wel goud gooit.
0: Ja. Ja, ja, leuk. Nou, prachtig. We praten zo nog even verder. Want ik zei al, het is kinderbouwweek. Dus we combineren dat ook even, Fieke, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, op wat voor manier?
1: Nou, met een verhaaltje.
0: Ja, prachtig. In het Grunnigs dus gaat Fieke voorlezen. En ook een belangrijke door te meuren. Door zo ook straks meer over. Want dan hebben we het over een deadline. En deadline is altijd spannend.

0: The Jam, Town Called Malice. De jaarlijkse traditie, de provinciale schrijfwedstrijd, Fieke. Ja, Dobbist. Wanneer is de deadline voor het insturen?
1: Nou, het is hele maand september, dus 1 oktober.
0: Oh, wicht!
1: Oh, man!
0: Ja, alleen nog vandaag nog dus.
1: Ja.
0: Oké, want is er al wat binnenkomen?
1: Ja, zeker. Er zijn iets van 50 gedichten en iets van 15 verhoren.
0: Zo. Dus in het grunnigs dus.
1: Ja.
0: Door amateurschrijvers, dus geen professionele schrijvers, maar echt mensen die het leuk vinden om te doen.
1: Ja, als zit er ook een poor bee dat ik denk van, oh nee, je hebt ook wel eens een keer een bundeltje, of daar stond een ton en teken, of dat ik denk van, hé, dat ken ik nog van de cursus.
0: Oh, dus heb je het al wel een beetje lezen, Fieke? Is het al wel een beeld
1: ik lief
0: van...
1: ze allemaal binnen en dan zet ik ze allemaal netjes in een mapje voor de jury. Dus,
0: ja, en dan kist het uitloren, toch hem lezen.
1: Een beetje duur.
0: Ja, er zit wel wat talent tussen dus.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Als er nog twijfeloos binnen, die nou vol half kloor hebben of zo, nog snel hem dus tot middernacht, denk ik.
1: Ja, dan hem insturen.
0: Noor?
1: info@erfgoedingroningen.nl.
0: Oké. En dan hoe gaat dat verder dan? De jury gaat kijken en dan?
1: Ja, dan is de prijs hoe lang is op het Grun Festival.
0: Oké.
1: 21 november.
0: Ja.
1: Maar ik zal tussendoor dan wel een mailtje sturen naar die dan meer door hem.
0: Ja, oké. Nou, leuk. Dat blijft een mooi initiatief, dit.
1: Ja, dan kunnen ze in de Tolling Titan komen en op Diedeldom. Dus wordt sowieso gepubliceerd. Dat is sowieso wel leuk, denk ik.
0: Ja. En dan Fieke, Kinderbouwweek. Ik vraag net al in altijd wat anders op radio van, is er ook een die een grunniger kinderbouwkje hebt en die het wil voorlezen? Nou, er was geen eine. Nou, dat ken je natuurlijk. Maar ja, Fieke, doe bist natuurlijk zelf ook schrijver. En het wat met kinderverholden ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus aan die de eer om wat voor te lezen. Ik vind het wel prachtig. Dus alle kinderen die nou toe zijn, een goudlusten Fieke even met een verholtje in het grunnigs.
1: Het gaat over een spinnetje. Het gaat ook spinnetje. Het had net regent, als spinnetje voorzichtig onder het fietszolder vandoor kroept. Hu, roept ze. Met haar acht poten trippelt ze snel weer achteruit, als een druppel uit de boom precies op haar kop terechtkomt. Ze maakt zich zo klein als een bolletje en kriebelt haar eigen ronde lief. Het wordt tijd dat ik weer op hoes een hoes op zou hoor. En ze kijkt naar de druppels die liek onder haar in paule wottevaan. Als ze buurtkatten lopen zucht, komt ze eindelijk weer van onder het zolder tevoorschijn. Ze strekt haar pootjes, zodat het lijkt alsof ze danst. Nou treug is, kan ze een naaiwebbaan gaan. En dat is toch het mooiste wat er is. Van het wachten heeft ze honger kregen. Het spinnetje schudt een heel dun zilverdroodje naar het handvat van fietsen. Dono klimt ze als een woren atlete haaldaal naar boomtouw. Met een wiskundige blik kijkt ze naar de vorm van het stuur en berekent zo razendsnel de beste manier voor een web. Het moet een stevig baalwerk worden. Het lijkt erop dat het nooit meer regen gaat. Ze schudt een draad van allerstaakste kwaliteit door het midden van het stuur. Van doorhoed loopt ze zich faal naar een sikkom onzichtbaar koord en klimt naar boomtouw. Met haar acht pootjes schroeft ze langs het zilverdraad en opnij schudt ze een dik koord langs de contouren van het web. Ze springt de zilver achteraan, bindt alles aan de handen vast. En ze gooit rond, nog een keer rond en steeds makkelijker loopt ze heen en weer. Een naaie stee is sikkum kloor en denk je in ze wachten gewoon. Mooistie duurt het nooit zo lang tot een mugje nooit goud oplet en bzz, in haar klaan zit. Grote oom kijkt er aan als ze huilen van achternaan run komt. Het mugje is zo klein in zo'n staak vers gesponnen web. Voorzichtig pakt het spinnetje het arme duitje eerst in. Is lekker warm, zo'n dekentje, zegt ze, kalm aan. Het spinnetje wacht tot het mugje op smoke is. Het zit om in combinatie van spinrag in de meundouw. Maar net als ze een hap nemen wil, klinkt een harde knal. Het gooit zo snel. Een wichtje stapt deuren uit. Ze rammelt met de fietssleutels. Hu, spin, roept ze. En met één aanbeweging het ze het hele spinnenweb de min ratst. Spinnetje vloog zo met het verpakte mugje over struik neer. En zo is haar zorgvuldig bereide diner verloren gewoon.
0: Ja, Fieke, bedankt. Dat ten eerste. Kist ook wel met down aan het schrijfwetsie wat mij betreft. En wat een veurlezer bist toen.
1: Ja,
0: met de stemmetjes. En, ja? Mooi, ja, bedankt.
1: Mooi.
0: Dit was Fieke met spinnetje.
1: Ja.
0: Ik vond het een beetje eng. Maar goud.
1: Kriebelde die in de nek zeker?
0: Ja, beetje in de nek en op andere plekken. Maar gelukkig is het lichtboen. Dus ik vind het niet zo eng meer. Bedankt voor dit, Fieke. En dus nog even de deadline voor de schrijfwedstrijd. Middernacht kist nog insturen. En thema is tiet, hè?
1: Klopt.
0: Ja, dat hem duidelijk is. Bedankt. Het is hier ook tiet. We stoppen ermee. Dimitris neemt het zo over voor de middag door. Veel plezier, Dimitris. En wie gewoon er ook goed. Met tiet. Prachtig bezongen door Anton Smit. Tot morgen. Mooi.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Radio Noord. De middag door.
14: Met Dimitris Kops.
13: Goedemiddag, Dr. Alban komt eraan. Ook zometeen de nieuwste bente en nu... Oh, wow! Hot chocolates. Girl crazy.

Radio Noord, de nieuwste Bente. Parachutes. Goedemiddag, het is 2:10. Van harte welkom bij de Middagdoren hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Uitzonderlijk warm vandaag voor 30 september. 26 graden in onze mooie provincie. En het is vandaag de dag dat de meeste mensen jarig zijn. Er zijn vandaag 44.034 mensen jarig. Ja, misschien ken jij ook wel iemand die jarig is vandaag. Dan deelt deze persoon zijn of haar verjaardag met onder andere Max Verstappen, die is vandaag jarig. Frank Rijkaard, Paul de Munnik, Wilfried de Jong, Henk Spaan, Sascha Morali, die mysterieuze vrouw van de televisie. Andy van der Meijden is vandaag ook jarig. Winston Post, Team F vroeger, hè. Wopke Hoekstra is jarig. Ja, een hoop mensen jarig, dus ben je jarig, van harte gefeliciteerd. En ik vind wel, wie jarig is, moet cadeaus ontvangen. En daarom vanmiddag te winnen hier bij Radio Noord. Onder andere een doos met droge worsten kan je winnen met plaatje over. Om 3:50 gaan we dat spelen. Dat wordt lekker smikkelen en smullen op de woensdag. En later vanmiddag kan je nog meer winnen, namelijk ons nieuwste spel, Vief Geliek. Het Groningse dobbelspel, en die kan je later vanmiddag winnen. Hoef je alleen maar te blijven luisteren naar Radio Noord. En je hoort ook zometeen hier een band die zijn naam dankt aan een vergissing. Ja, en welke band dat is, hoor je ook zometeen. Net als muziek van Sterrenvanger komt eraan als Groningsgoud. Suzanne en Freek staan ook voor je klaar. En dit hier is Dr. Alban op Radio Noord. Sing Hallelujah is hier.

Gronings Goud van deze week. Sterrenvanger, de ronde. Dit is Radio Noord. De middag door op de woensdag met Soul Sister zometeen. En eerst Snow Patrol, die hun naam dankt aan een vergissing. Snow Patrol heette eerst helemaal geen Snow Patrol. De band begon in 1994 onder de naam Polar Bear. En de naam Snow Patrol ontstond nadat Gary Lightbody een vriend tegenkwam die vroeg aan hem: hoe zit dat eigenlijk met die band van je? Ja, hoe heet die band ook weer? Die Snow Patrol band van je. Zegt hij: nou, mijn band heet helemaal geen Snow Patrol. Die heet Polar Bear, maar Snow Patrol, je hebt me op een idee gebracht. Ik vind hem eigenlijk, ja, beter klinken dan Polar Bear. En dus is het Snow Patrol geworden. Grootste hit van Snow Patrol, nu op Radio Noord.

0: Hey, what's wrong with you? Turn around, Fats and Small. Op Radio Noord. Zo meteen hier muziek van Suzanne en Freek. ABC komt eraan, de Bauza. En je kan zo meteen hier winnen op de woensdagmiddag. Een doos met droge worsten. Lekker dicht eruit door de slager. We gaan zo meteen een plaatje overspelen. En daarmee kan je die doos met droge worsten winnen. Om 3:10 gaan we dat spelen. Eerst komt het nieuws eraan met Leo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit erin?
1: Ja, Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, heeft een nieuwe job. Hij gaat aan de slag in de schaatswereld. Ik vertel je er zo meer over.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Goedemiddag, het is 1:03. Noordnieuws. Leo Wassing.
1: Goedemiddag. Een politieachtervolging in Groningen is gisteravond geëindigd op de Ringweg. Een automobilist sloeg op de Zonnelaan op de vlucht voor een controle. Hij reed tegen het verkeer in de afrit op en vluchtte daarna te voet in de richting van Stadswijk de Hoogte. Ondanks een burgernetactie is de man nog spoorloos. Zijn bijrijder, een 43-jarige man uit Emmen, liep eveneens de ringweg op en negeerde waarschuwingen van de politie om te stoppen. Om een levensgevaarlijke aanrijding te voorkomen heeft de politie hem getaserd. De man is aangehouden en de auto is in beslag genomen. De gemeente Groningen heeft het hoogste aandeel rokers van alle gemeenten in Nederland. 22,5% van de volwassenen steekt wel eens een sigaret op. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde van 15,6% van de volwassenen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS, RIVM en GGD, op rij gezet door de website Afklikkliniekwijzer. Daarnaast heeft Groningen ook een bovengemiddeld hoog aandeel vapers. 5,7% van de volwassenen veept wel eens, tegenover 4,3% gemiddeld in Nederland. Westerwolde, Oldambt en Stadskanaal staan in de top 10 van gemeenten waarin roken de laatste jaren juist het meest is afgenomen. Hans Nijland gaat aan de slag in de schaatswereld. De voormalig directeur van FC Groningen wordt commercieel adviseur van Team X2O Badkamers. De 66-jarige Nijland gaat de schaatsploeg van onder meer Joy Beunen en Stijn van der Bunt helpen bij het aantrekken van nieuwe sponsoren. De schaatsploeg is oorspronkelijk opgericht door de Groninger broers Martin en Erwin ten Hoven. Volgens Nijland heeft hij door jarenlange samenwerking met Marianne Timmer affiniteit opgebouwd met de schaatswereld. Nijland vormt met Timmer een duo dat samen lezingen en presentaties geeft over presteren, leiderschap en tegenslag. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat momenteel voor de rechter in Zwolle. Hij gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling zou tijdens zijn burgemeesterschap in zijn auto hebben gemasturbeerd. Hij ontkent dat en zit daarom...

0: graden of 17 als minimum. In Meun een bewolkte regenachtige start. Zo in de tweede helft van de Meun komt de zon tevoorschijn. En de temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind richting 19 tot 21 graden.
1: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, Suzanne Freek.
2: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
3: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
5: We hebben een AED nodig.
6: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
7: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: over.
1: Oh, smikkelen en smullen op de woensdagmiddag. Hij ligt klaar. Een doos met droge worsten. Morgenavond hebben we weer het Nederlands elftal tegen Griekenland. Ah, misschien is dat wel een leuke wedstrijd om die worst eens even goed aan te snijden. En om af en toe, terwijl je kijkt naar het Nederlands elftal, eventjes een stukje worst zo naar binnen te schuiven. Lekker zeg. Goed, eerst maar eens even die doos met droge worsten winnen. Dat kan met plaatje over. Vandaag een plaatje over een plaatje uit 2001. Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. Hoe ging die ook alweer?
2: Zo klinkt de plaat.
3: Dit is de vraag.
1: Ricky Martin heeft door de jaren heen heel veel hits gescoord. Wat was geen hit van Ricky Martin? A. She Bangs. B. What a Girl Wants. Of C. Living La Vida Loca. Ricky Martin heeft door de jaren heen heel veel hits gescoord. Maar wat was nou geen hit van Ricky Martin? A. She Bangs. B. What a Girl Wants. Of antwoord C. Living La Vida Loca. Als je het weet, of je denkt het te weten, dan mag je nu je telefoon pakken. Je mag bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. Meld je maar met je goede antwoord. Maak je kans op een complete doos. Met dik gedraaide droge worsten.

0: telefoon John. Goedemiddag.
1: Dag, goedemiddag.
0: Is het bij jou John of John?
1: John, J-O-H-N.
0: John is het.
1: Ja, John. Ja, klopt.
0: Maar je schrijft het met een J, dus je kan ook zeggen John.
1: Ja, nou ja. Hij is goed, toch?
0: Nou ja, ik vraag het, want dat maakt nogal een verschil. John of John. John klinkt echt, nou, daar hebben we John. En John klinkt een beetje, ja, John.
1: Ja, een beetje Engels, toch?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar je ouders hebben er niet een soort gebruiksaanwijzing bij gegeven van we willen dat we John hebben.
1: Hallo?
0: Hallo, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ah, goed.
1: Ik sta nu stil.
0: Oh, je staat stil? Wat was je aan het doen, John?
1: Ik was even een ritje Groningen aan het doen.
0: Voor werk?
1: Even wat, voor het werk even wat ophalen.
0: Oh, lekker zeg.
1: We zijn nu op weg weer naar Rode toe.
0: En dat is een vrachtwagen waarin je werkt, of hoe moet ik het zien?
1: Ja, nou, een kleine vrachtauto, maar ik ben al gewoon met een auto op pad.
0: Oh. En wat doe je dan voor werk?
1: Ik werk bij een autobedrijf.
0: Oh. Spannend.
1: Ja, spannend. Dat ja. Halen, brengen van auto's, afleveren auto's, transporteren auto's, pechhulp.
0: Oh, wat goed. Oh, wat leuk. Ja. En je hoorde een plaatje over, een nummer uit 2001 vanmiddag. Ricky Martin en Christina Aguilera met Nobody Wants to Be Lonely. Dat is dit nummer.
2: Zo klinkt de plaat. Dit is De Vraag.
0: 2001 op nummer 3 in de Nederlandse top 40. De vraag was, Ricky Martin heeft door de jaren heen heel veel hits gescoord. Maar wat was nou geen hit van Ricky Martin? A. She Bangs. Antwoord B. What a Girl Wants. Of antwoord C. Living La Vida Loca.
1: Antwoord B.
0: What a Girl Wants. Was geen hit van Ricky Martin. Klopt. Het was namelijk een hit van Christina Aguilera in 1999 en 2000. En met je goede antwoord, John, pak jij een doos met droge worsten.
1: Dankjewel.
0: Ja, die gaan we opsturen.
1: Dankjewel.
0: En dan kun je ze lekker gaan aansnijden.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Eet smakelijk alvast.
1: Dankjewel, hè.
0: Hartstikke goed. En Nobody Wants to be Lonely gaan we draaien. Ricky Martin en Christina Aguilera.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet zo'n onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De RONO wenst u een goedenavond.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 3 uur.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Goeiedag, partycentrum de Schaapsberg. Met Anja.
19: Ja.
2: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
18: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum De Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Jullie trouwdag op maat.
21: De Schaapsberg.nl.
22: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
25: Met Dimitris Kops.
26: Goedemiddag, London Beat hoor je zo meteen. I've been thinking about you. Ook Alex Warren komt eraan. En nu, Mr. Rod Stewart.

0: Alex Warren op Radio Noord, Passenger. Heerlijke dag. Het is 25 graden in het mooie Groningen. Ja, en dat is uitzonderlijk warm voor 30 september. De middag door met heerlijke zonnige muziek.
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Zo is dat. Madonna komt eraan. Nate Smith zometeen. Dit hier is London Beat. I've been thinking about you. Op Noord.

0: Ja, dat is echt een woord uit de jaren 80, hè? Dubbel cassette deck. Wat een platen. Jan Henk de Groot, wat leuk hier op Radio Noord. Met zometeen Madonna. Borderline komt eraan. Ja, pas voor Borderline. En we gaan zometeen ook een spel spelen hier op de radio. Vief Geliek. En dan maak je meteen kans op Vief Geliek. Het leuke Groningse dobbelspel. Ik ga zometeen 3 dobbelstenen door de studio gooien van Radio Noord. En heb je de 3 cijfers in je telefoonnummer? Nou, dan mag je bellen. En dan win je dus Vief Geliek. Het lot gaat zometeen bepalen of jij wint. Het kan zomaar jouw woensdag zijn.
1: Ja.
0: Voel je het al? Dat het jouw woensdag is?
1: Heel goed.
0: Dan zal meteen meespelen dus met Vief Geliek. Dit is Nate Smith op Noord.

0: Madonna op Radio Noord en Borderline. En meer muziek komt eraan zometeen. Hanson, Bob, doe maar. En heb je de nieuwste van Direct al gehoord? De nieuwe Direct heet My Friend. Ik ga hem zometeen draaien. En we gaan het zometeen spelen. Vief Gelik. Ik gooi 3 dobbelstenen hier in de studio van Radio Noord. En die getallen die eruit rollen, die moet je in je telefoonnummer hebben zitten. Want heb je die in je telefoonnummer zitten, dan ben je een leuk prijswinner. Maar dat allemaal zometeen na 4:30. Leo is inmiddels aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het laatste nieuws komt eraan. Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Ja, onder meer dat de provincie bijna 1 miljoen euro uittrekt voor een project dat kansengelijkheid onder kinderen moet vergroten. Dat moet dan vooral gebeuren in Oost-Groningen. Zo meer daarover.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
0: Goedemiddag, het is 2 minuten voor 4:30. Het is tijd voor Noordnieuws. Leo Wassing.
1: Goedemiddag. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft vanmiddag bij het gerechtshof in Zwolle nogmaals ontkend dat hij in maart 2024 heeft gemasturbeerd in de auto. Hij verklaarde tijdens de behandeling van zijn hoger beroep al jaren plasproblemen te hebben en dat hij kampte met hevige pijn in zijn onderbuik. Die wilde hij bestrijden met wrijven over de onderbuik, zei hij. Een vrachtwagenchauffeur van een melkwagen zou Schuiling hebben zien rijden met de broek los. De chauffeur verklaarde eerder dit jaar bij de onderzoeksrechter dat de bestuurder zijn geslachtsdeel in zijn rechterhand had. De politierechter in Zwolle legde Schuiling vorig jaar een boete van €250 op voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling ging daartegen in hoger beroep. En die zaak is nu via een liveblog te volgen op rtvnoord.nl en in onze app. De bewoners die gisteravond werden overvallen door een woningbrand in hun woning aan de Venne in Winschoten zijn inmiddels weer uit het ziekenhuis. De brand werd gisteravond rond 9:30 gemeld. Hulpdiensten moesten de bewoners uit hun woning halen. Beide personen hadden rook ingeademd en moesten daarvoor naar het ziekenhuis. De gemeente Eemsdelta moet opnieuw beslissen over een miljoenenclaim van een projectontwikkelaar. Dat heeft de Raad van State bepaald. De ontwikkelaar kocht bijna 10 jaar geleden een oude steenfabriek in Delfzijl om er een Aldi-supermarkt te bouwen. De gemeente stak daar een stokje voor door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarop eiste de ontwikkelaar 7 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de hoogste rechter is dat bedrag veel te hoog, omdat het pand voor €265.000 is gekocht en er nog andere bouwmogelijkheden zijn. Wel heeft het bedrijf recht op enige compensatie, omdat de regels pas na de aankoop werden gewijzigd. Eemsdelta heeft nu 12 weken de tijd om met een nieuw besluit over het schadebedrag te komen. De provincie trekt bijna 1 miljoen euro uit voor het project Op naar een kansrijke toekomst van Stichting Petje Af. Het project moet kansengelijkheid onder kinderen vergroten. Bij het project ontmoeten de kinderen rolmodellen uit alle lagen van de samenleving. Die mensen vertellen de kinderen wat ze hebben bereikt en hoe ze daar zijn gekomen. Ook maken de kinderen uitjes, zoals bedrijfsbezoeken. Het project liep al in de gemeente Westerkwartier, Midden-Groningen en Eems-Delta. En kan dankzij het extra geld nu uitbreiden naar Oost-Groningen. En dat is nodig, denkt Rico Zwaving van de Stichting Petje Af.
11: Mijn inziens zeker. Zeker in een gebied als Oost-Groningen zijn er een hoop kinderen die zeker op cultureel vlak, maar ook op toekomstperspectief echt wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. En baat hebben bij een positief rolmodel op wat voor manier dan ook.
1: Ja, tot zover het nieuwsoverzicht. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
0: We gaan naar het weer en daarvoor hebben we Harma Boer.
12: Vanmiddag is het bewolkt, er is zon en met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 25 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking en loopt de volgende buien met vannacht een graad of 17 als minimum. In morgen bewolkt een regenachtige stad. Zo in de tweede helft van de morgen komt de zon tevoorschijn en de temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot loopt de zuidwestenwind richting 19 tot 21 graden.
0: Bob. Van Hensen, binnen nu en 1 minuut op Radio Noord.
13: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
14: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Riga!
15: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
16: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.

0: is van mij.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in 't Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met
3: Vivre. Ja, wordt dit jouw woensdag? Dat zou zomaar kunnen. We gaan Vivre spelen. Ik heb dobbelstenen hier in de studio. 3 stuks. Die ga ik zo meteen door de studio van Radio Noord gooien, die dobbelstenen. En heb je die 3 cijfers die eruit komen in je telefoonnummer, dan mag je gaan bellen met de studio van Radio Noord. En dan win je Vivre, het Groningse dobbelspel, de 5 dobbelstenen, het scoreboekje en ook de pennen. Ja, zullen we maar gewoon gaan dobbelen? Is het even goed schudden? Ja. En dan gaan we bijna hoor. Komt-ie. Nou, genoeg geschud. Ja. Ik word nu al gebeld, maar ik heb de cijfers nog niet eens genoemd. Dit zijn de cijfers. Een 1, een 2 en een 5. Heb jij een 1, een 2 en een 5 in je telefoonnummer? Bel dan voor de prijzen. 050-3188-288. 050-3188-288. Bellen als je een 1, een 2 en een 5 in je telefoonnummer hebt zitten. Ik kan nu met mezelf bellen, heb ik door. Want het zit allemaal in het telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. Bellen als je een 1, een 2 en een 5 in je telefoonnummer hebt zitten. Dan iets anders. Goede nieuwe muziek van Direct. Dit is My Friend.

0: De nieuwste direct op Radio Noord. My Friend.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Yeti, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Vanuit Winschoten.
3: Klopt helemaal.
0: En je was nu nog een beetje aan het relaxen, een beetje Radio Noord luisteren, maar vanavond dan heb je druk, hè?
3: Zeg je?
0: Dat je het vanavond druk hebt.
3: Ja, ik heb het vanavond druk, ja.
0: Ja, wat ga je doen, Yeti?
3: Ik ga straks eten koken.
0: Ja. En wat wordt er gekookt in Winschoten?
3: Nasi,
0: lekker zeg.
3: Nasi.
0: Heerlijk, heerlijk. Ben je ondertussen op het toilet gaan staan, Yeti? Want dat klinkt nogal hol bij je.
3: Nee, ik sta in de badkamer.
0: Ah, je denkt dat is goed voor de telefoonverbinding. Ik ga op de radio en dan ga ik in de badkamer.
3: Mijn dochter zit mee te luisteren op de radio.
0: Ja, ja, ja. Je dacht, ik ga in de badkamer staan. Dat is voor het geluid
3: ik
0: beter.
3: Ik ga in de badkamer staan.
0: Juist, juist. Yeti.
3: Ja?
0: Vive Gelik. Ik heb de dobbelstenen door de studio gegooid hier bij Radio Noord. Een 1, een 2 en een 5 is eruit komen rollen vandaag. En die heb je allemaal in je telefoonnummer.
3: Joepie.
0: Ja, joepie. Dus het is jouw woensdag. Want jij krijgt Vive Gelik, het Groningse dobbelspel. De 5 dobbelstenen komen jouw kant op. Ook het scoreboekje om alles eens even bij te houden. En de pennen.
3: Hartstikke bedankt.
0: Dat kan je nog een keer gaan spelen. Met je dochter bijvoorbeeld.
3: En kleinkinderen.
0: En de kleinkinderen, ja. En de buurman.
3: En de buurman en de buurvrouw.
0: En de buurvrouw ook, ja. En de kassajuffrouw.
3: Ja.
0: Ja, hartstikke leuk, Yeti. We gaan het opsturen. Fijne dag.
3: Goed zo, fijne dag.
0: Hoi.
3: Doei.

0: gaat steeds hoger, hoor.
1: Ja, op tafel is dit.
0: Kevin Igra, Not Over You.
1: Yes.
0: Ja, kom in de buurt.
1: Je komt in de buurt. Ja.
0: Erik Bats is er alweer om 4 uur. Een nieuwe Studio Gun.
1: Klopt. En jij had gisteren iets te vieren, hè?
0: Mm-hmm.
1: Wie vrijdag iets te vieren heeft, die kan zich bij ons melden vandaag. Want wij geven op woensdag altijd de borrelplank weg.
0: Och, natuurlijk.
1: Iets te vieren heeft op vrijdag. Dus
0: lekker.
1: Ja, voor jouw luisteraars op dit moment, die hebben een kleine voorsprong. Gewoon een appje sturen even.
0: Ja, en het is een vrij uitgebreide borrelplank, hè?
1: Nou, behoorlijk, ja. Ja. Ik hoorde vanmiddag iets van 6 planken, maar zo gek is niet. We houden het bij 1 plank.
0: Ja, maar er zit kaas op, worst op.
1: Ja, van alles.
0: Je hebt hem zelf ook wel eens gehad, toch?
1: Nee, ik was er niet bij toen hij geproefd werd hier. Nee, oh. Nades was er gelukkig. Hè? Zelfs Maatje was er niet bij.
0: Oh.
1: Dus, en volgens Nades is het een overheerlijke, goed gevulde plank.
0: Nou,
1: en die gaan we weggeven dus vanmiddag.
0: Dus je kan je nu al melden via de app?
1: Precies. Dan heb je een lichte voorsprong. Alhoewel, we kiezen gewoon 1 uit. De meest originele inzending wordt vaak beloond.
0: Nou,
1: dus doe je best, zou ik zeggen.
0: Leuk.
1: En ja, dat is op dit moment een kort geding. Of een hoger beroep. Die zaak tegen Koen Schuiling, de oud-burgemeester van Groningen.
0: Mm-hmm.
1: Op dit moment volgens mij even een korte onderbreking. Mocht daar nieuws uit voortkomen, dan hoor je dat uiteraard ook bij ons. Of in het bulletin om 1:30.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben nog steeds dezelfde lach. We hebben gisteren wel een hint erbij gekregen. Dus iedereen weet nu dat het om een Groningse lach gaat.
0: Oh!
1: En ja, gewoon even je best doen en de prijs in de wacht slepen.
0: Dat is de enige hint.
1: Ja, trouwens, nog even een vraag aan jou. Heb jij ook een dobbelsteen met een 7 en een 8 erop, of niet?
0: Nee! Hoezo?
1: Nou ja, Maatje heeft allemaal 7 en 8 in het telefoonnummer. Dus je kan nooit winnen.
0: Je kan nooit winnen. Oh,
1: ik kan niet meedoen, maar goed.
0: Ja, dat hadden we eigenlijk wel moeten hebben. Maar ja. Nee. Maar helaas.
1: Dus mensen met allemaal 7 en 8 in hun telefoon, die hebben geen prijs bij jullie. Maar die kunnen dan wel met ons, bij ons meedoen aan de lachlijn.
0: En de borrelplank winnen.
1: En de borrelplank winnen.
0: Ja.
1: Dat kan iedereen.
0: Dus ja. We hebben voor ieder wat wils.
1: Zo is het.
0: Goed. Erik Bats zometeen. De eerste is ook weer een hoehoe.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan Gronings Nieuws, althans de hoofdlijnen. Mooi Leo.
13: Mooi Rick, goedemiddag. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen voelt zich gecanceld. Dat zei hij zojuist tijdens het hoger beroep dat op dit moment in Zwolle dient. Hij doet naar eigen zeggen alleen wat vrijwilligerswerk. Schuiling is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor schennis van de eerbaarheid. Hij ontkent te hebben gemasturbeerd in zijn auto in maart 2024 en wil eerherstel. Restaurant Het Boze Wijf in Lauwersoog kampt met een personeelstekort. Medewerkers van het restaurant hebben zich massaal ziek gemeld. De oorzaak is een felle ruzie tussen de twee uitbaters en parkeigenaar Siblu. En de gemeente Groningen is koploper op het gebied van roken. De gemeente heeft het hoogste aandeel rokers van alle gemeenten in Nederland. 22,5% van de volwassenen in Groningen steekt wel eens een peuk op. Meer nieuws om 4:30.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
12: Met nog 2 uur voor de boeg op woensdagmiddag op deze laatste septemberdag. Met straks verkeer, weer, Groningspeil, de lachlijn. En nu eerst Michael Jackson. Bye.

0: luisteren van dit nummer vind ik toch wel die heerlijke gitaarsolo. En die is van Eddie Van Halen. Michael Jackson en Beat It. Woensdagmiddag is hier altijd lekker rustig op de parkeerplaats. Ook rustig op de weg, toevallig naast of niet?
1: Nou, het is wel rustig op de weg, maar is wel wat aan de hand op het spoor. Want Groningen-Europa-Park richting Leeuwarden, daar is een wisselstoring. En daardoor rijden er geen treinen tussen Buitenbosch en Leeuwarden. Kun je nog tot 6 uur mee zitten, stel dat je die kant op moet.
0: Oké.
1: Okay. Even wachten.
0: En heerlijke temperatuur, Harma.
2: Het is weer fantastisch. Ja,
0: vind je het wel een record?
2: Ja, klopt. Ik kan onder de biedenmiddag had ik nog wel een beetje een haat hoofd erin. Want ik bedoel, de weerkoord geeft me wel aan van dat het in die 24 graden hoog moet worden. Maar ik denk, die bewolking die was zo hardnekkig. Maar uiteindelijk kwam het allemaal goud. De warmste 30 september sinds het begin van de meting. Werd ook meld in de beeld. Alle record was 25,3. In 25,5 is het worden. Maar hier op Groningen-Podeelde, door is het nog warmer worden. Het alle record staat op 25,1. En 26,5 groot is het gewoon worden. Ja, nou, dat zijn weer prachtige temperaturen. Hier moet het voorlopig met dan. Maar ja, de komende dag is het toch allemaal minder warm. De komende uur, nou, de zon is er nog bij. Maar er komt storen gaan al meer bewolken. En later vanavond, ik denk om 10:30, dan volgt een zone met buiige regen. Vannacht een minimumtemperatuur van een grootje of 17 in maart begint bewolkt en regenachtig. In de tweede helft van de maand wordt het droog. En heel langzaamaan komt de zon tevoorschijn. En met een zwakke tot matige zuidoost, dat later zuidwestenwind, wordt 19 tot 21 graden.
0: Oké, dankjewel Harma. Tot straks, hè.
2: Joe, tot zo.

0: Hole in the Head van de Sugar Babes. Op woensdagmiddag. Maatje, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, zometeen hebben wij weer Gronings Peil. We peilen de meningen van Groningers.
1: Echt een onderwerp voor jou.
0: Ja, hè?
1: Gaat over muziek.
0: Ja.
1: Muziek smaken. Er was wel een opvallende auditie geweest. Je hebt het hier bij Noord eerder bij Femke kunnen horen. Want Johanna's Mountain Boys die ging ineens bij Got Talent door met Bluegrass. Nou, leg even uit. Wat is ook weer Bluegrass?
0: Ja, Bluegrass inderdaad. Dat is een soort Americana, maar dan ook echt met zo'n banjo geluid erin.
1: Als er maar een banjo in zit, vind ik een leuk instrument.
0: En ja, precies. Dan heb je aan Johanna een hele goeie.
1: Want?
0: Zij zat volgens mij een jaar of 8 bij de Stoerklinkers.
1: Ja, mooi hè. Oh ja, dat had ik nog niet eens verteld. Maar dat was dus een vooral Gronings band die doorging. Ja. Dus daarom vinden wij dat natuurlijk extra leuk. Maar goed, dat is allemaal geweest. Het gaat er eigenlijk om, naar aanleiding daarvan. Want het is natuurlijk een muziekgenre, dat hoor je heel weinig. Wat is nou echt jouw favoriete muziekgenre? Wat luister je graag, maar ook wat doet het dan met je? Of wisselt dat misschien een beetje als jij een bepaald humeur hebt? Want jij hebt ook een brede smaak natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat je de ene keer dit opzet en de andere keer dat.
0: Precies. Nou, ik ben heel benieuwd wat Groningers daarop gaan.
1: Heb je niet even een antwoord nog?
0: Het is precies wat jij zegt. Het hangt heel erg van mijn stemming af. Ja. Ik heb inderdaad hele brede smaak. Dat gaat alle kanten op.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen wel wat stevige rock, daar hou ik al van.
1: Dat is typisch Gronings. Tenminste, dat vind ik altijd wel. In de Grunnige Doezen zie je dat goed terug, toch?
0: Ja, ja.
1: Gronings zijn wel van stevige muziek.
0: Ben ik ook wel blij mee. Nou, waar zitten we in Grun?
1: Wij zitten in de stad.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, straks hoor je dus de mening van Groningers hier in Stad.

0: Boston, dat was dat van Stella Lefty. Van welke muziek houden de Groningers over het algemeen? Elwin peilde de meningen van Groningers in Stad.
1: Nou, eigenlijk hou voor beat
2: Ghanese muziek?
1: Ja, of Nigeriaanse muziek, ja.
3: Ik luister echt naar alles een beetje.
2: Alles?
3: Ja.
2: Ja, maar zoals? Is het alleen maar, noem eens wat?
3: Fatah en Lijpe. En Boef. En...
4: Driller-muziek.
3: Ja.
2: Dat is wel een beetje rapachtig, toch?
3: Ja, ik hou ook meer van rap, ja.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: En vroeger ook al? Altijd al?
3: Ja, ik denk het. Ik weet niet. Ik luister een beetje naar alles. Wat ook Arabisch, Spaans, Nederlands, Engels. Dus ja, internationaal. Ja. Ja.
2: En hoe is het met jou dan? Wat is jouw favoriete muzieksmaak?
4: Frank Ocean. Meer van die rustige muziek. Maar ik luister eigenlijk naar alles. Maar soms luister ik ook naar Madrid van Sajax. Arabische liedjes. Ja, dus dat is gewoon alles.
5: Mijn favoriete muziekstijl? Nou, ik heb er een heleboel. Heel breed. Van middeleeuws tot metal.
2: Ja. Heb je dan een bepaalde... Dat je dan zegt van... Nou, als ik een bepaalde gevoelens heb... Of hoe ik me voel op een dag... Dat je dan een bepaalde muziekstijl aanzet? Of hoe werkt dat bij u?
5: Ja, dat werkt inderdaad wel zo. Van ik heb... gek genoeg, als ik me somber voel, dan word ik juist opgewekter van sombere muziek. En als ik me opgewekt, en als ik me opgewekt voel, dan zet ik inderdaad vaak opgewekte muziek op.
2: En heb je wel eens, als je dan een liedje hoort en je luistert naar de tekst, dat je denkt, oh, dat kan ik ook wel goed gebruiken?
1: Ja, soms.
2: Ja, kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou.
2: Als je een keer een liedje gehoord hebt.
1: Ja, met hoe jij met zeg maar mannen omgaan, een beetje rustig en ook lief. Ja.
2: Dus je hebt er wel wat aan.
1: Ja. Dat wel.
2: Ja, hè?
1: Ja.
5: Kiss. Black Sabbath.
2: Oh, dat is wel het stevige werk, hè?
5: Ik hou van het stevige werk.
2: Ja?
5: Ja.
2: Altijd al gehad?
5: Altijd gehad. Ja, daar kan je zo lekker op dansen. Dat is gewoon uit de jaren 60, 70, 80 enzovoorts. Hè? Die muziek. Ja, daar ben ik een beetje blijven stilstaan bij die muziek.
2: En hoe vaak draait u het nog?
5: Nou, één keer per week minstens, ja. Ik heb het opgenomen en heb het lekker eventjes dansen. Even loskomen thuis, weet je wel. En dan gaan we weer verder.
1: Nou, meer liefde liedjes, ja.
2: Ben je ook een beetje een romanticus?
1: Nou, een beetje.
2: Ja?

0: nummer 1.
1: Nou, zover is het nog niet. Mariska Hulshoff en ik hoor je stem nog. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over anderhalf minuut.
0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Half vijf, Noordnieuws met Leo Wassing. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Erik. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft vanmiddag bij het gerechtshof in Zwolle nogmaals ontkend dat hij in maart 2024 heeft gemasturbeerd in de auto. Hij verklaarde tijdens de behandeling van zijn hoger beroep al jaren plasproblemen te hebben en dat hij kampte met hevige pijn in zijn onderbuik. Die wilde hij bestrijden met wrijven over de onderbuik, zei hij. Schuiling zegt verder zich na alle ophef alleen nog in te zetten voor maatschappelijke initiatieven. Voor het overige ben ik gecanceld, aldus de oud-burgemeester. De advocaat zegt dat de zaak een verwoestend effect heeft gehad op het leven van Schuiling. Schuiling wil daarom eerherstel. Het Openbaar Ministerie eist een boete van €250 voor schennispleging. Een melkveebedrijf in Tienallingen moet de veestapel verkleinen. Dat eist de gemeente Het Hoge Land. Gebeurt dit niet binnen 3 maanden, dan volgt een boete van €85.000. De dwangsom volgt op een jarenlange strijd met omwonenden en Milieudefensie. Het bedrijf was al uitgebreid, maar de vergunning werd door de rechter achteraf ongeldig verklaard. De eigenaren weigeren vooralsnog gehoor te geven aan het besluit en willen geen koeien wegdoen. Over de toekomst van de illegale uitgebouwde stal gaat de gemeente niet. Daarover neemt de provincie nog een apart besluit. Restaurant Het Boze Wijf in Lauwersoog kampt met een personeelstekort. Medewerkers van het restaurant hebben zich massaal ziek gemeld. De oorzaak is een felle ruzie tussen de twee uitbaters en parkeigenaar Siblu. De uitbaters, twee broers, werden eerder door Siblu uit het pand gezet en via de rechter dwongen zij onlangs hun terugkeer af. Maar het restaurant is sindsdien veelal leeg.
11: Omdat die twee broers niet elke dag in dat restaurant zijn, want zij doen nu het serveren van de koffie en thee. En dat is dus ook het enige wat mogelijk is. Want zij hebben geen kok, ze hebben geen afwassers, ze hebben geen bediening. Dus zij krijgen het personeel niet rond om de hele week open te zijn. Dus sta je voor een dichte deur. En dat merkt natuurlijk de camping ook, want de sfeer is er niet gezelliger op als je daar geen horeca hebt.
10: Het personeel klaagt over een dreigende sfeer en gesjoemel. De uitbaters ontkennen de beschuldigingen. Siblu is inmiddels in hoger beroep gegaan. De gemeente Groningen heeft het hoogste aandeel rokers van alle gemeenten in Nederland. 22,5% van de volwassenen steekt wel eens een sigaret op. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde van 15,6% van de volwassenen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, RIVM en GGD. Daarnaast heeft Groningen ook een bovengemiddeld hoog aandeel vapers. 5,7% van de volwassenen vaped wel eens, tegenover 4,3% gemiddeld in Nederland. Westerwolde, Oldambt en Stadskanaal staan dan wel in de top 10 van gemeenten waarin roken de laatste jaren het meest is afgenomen.
1: Jij rookt sigaar toch, of niet?
10: Nee. Nee, ik ga niks zeggen.
1: Oké. Dankjewel, Leo. We gaan naar het weer. Hier is Harma.
12: Vanmiddag is er bewolkt, er is zon en met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 25 tot 26 graden. Vanavond komt er meer bewolking en loopt de volgende buien met vannacht een graad of 17 als minimum. In morgen bewolkt een regenachtige stad. Zo in de tweede helft van de morgen komt de zon tevoorschijn en de temperatuur gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot loopt de zuidwestenwind richting 19 tot 21 graden.
1: Van wie is toch die lach die al dagen hoort? Even na 4:30, een Groningse lach, dat weten we inmiddels. Maar wie is het? Doe mee en probeer bij ons in de uitzending te komen, want is je antwoord goed, dan win je mooie prijzen. En kom erop, zeggen we straks weer tegen je.

0: www.winkelhaard.nl.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Break My Heart was dat van Rondé. We gaan de lachlijn spelen op donderdag, woensdagmiddag. Even met de dag in de war.
1: Hoe kan dat?
0: Jij heeft een reden.
1: Oh ja.
0: Ja, ja. Mijn weekend begint vanavond eigenlijk al een beetje.
1: Je bent helemaal klaar.
0: Ik ben er al helemaal klaar voor. Ja. Maar eerst even de lachlijn op woensdagmiddag dus. En sinds gisteren weten we zeker dat het een Groningse vrouw is. Hoewel er toch al wel veel Groningse namen genoemd.
1: Ja, heel veel eigenlijk. Ik dacht dat het een beetje 50-50 was. Maar toen ik later nog zeker dacht, nou nee, we zaten allemaal in de Groningse hoek. En dat maakt het dus makkelijker. Want er zijn natuurlijk minder Groningse vrouwen dan BNR-vrouwen.
0: Ja.
1: Dus dan heb je al een kleiner marktje om in te zoeken. En dan zijn er ook al namen genoemd. Dus je weet, Cunera van Selm is het niet. Nee. Marlene Bakker is het niet. Harma Boer is het niet. Maar wie is het wel?
0: Wel, voor wie is deze lach? Je kunt nu bellen 050-3188-288. Is je antwoord goed, dan win je mooie prijzen. Onze studiogrun muziektegel. Met daarin ook jouw eigen favoriete plaat. Die komt meteen bovenaan te staan. Dus komt die bij jou thuis, dan kun je meteen afspelen. En als subprijs hebben wij nog steeds die Pins Pude. Noem ik het maar even. Die
1: topnaam.

0: voor dat ding.
1: Ja, ik ga ook geen andere naam nog. Gewoon met pinspuren. Nou, dat kun je winnen. 050-3188-288 als jij raadt wie hier lacht. Wie hier lacht. Nou, ik ben benieuwd of je het goed hebt. 050 dus, 3188-288. Ondertussen hebben wij muziek van The Romantics.

0: hadden twee hits in de jaren 80. Dit was er één van. Talking in Your Sleep van The Romantics. En wat was die andere dan, hoor ik denken. Nou, What I Like About You. Daar hadden ze ook een hit mee. Maar goed, dat even geheel terzijde. We gaan de lachlijn spelen. We hebben een kandidaat aan de lijn. Dat is Peter Zwart uit Groningen. Dag Peter.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Peter, hey. Ja, in de auto hoor ik.
1: In de auto met mijn dochter. En die hoorde de lach. En die zei, pap, die kennen we wel. Hey. Nou, dan moeten we maar eens even bellen.
0: Ja.
2: Hoe oud is de dochter?
3: 15 jaar.
2: 15 jaar. En jij bent een beetje fan van Groningse muziek?
3: Nou, eigenlijk draait mijn vader het een beetje om nu. Want hij riep meteen wie het was. En toen zei ik, nou, dan moet je maar bellen.
0: Geeft hij jou gewoon de schuld, mocht dat fout zijn?
3: Ja, precies.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk is dat het.
0: Oké, Peter, waar ken jij de persoon van die jij straks gaat noemen?
1: Wij hoopten dat deze dame muzikaal de sporen verdiend heeft in de bende van Buffalo Bill en Roy Rinus, pedalenhemmer.
0: Ah.
1: En los daarvan een heleboel leuke theaterdingen die ze doet.
0: Ja.
1: Hoopten we dat we haar herkennen.
0: Oké, nou Peter, laat ons niet langer in spanning en noem de naam.
1: Ik dacht dat het Alina Kier zou kunnen zijn.
0: Ja, dan kan ook niet missen dat. En de bende van Buffalo Bill natuurlijk. Alina Kiers, luister nog even naar de lach. En is die van Alina Kiers? Ach, nee. Nee, Peter, nee.
1: Wij waren heel overtuigd met Peter. Maar dankjewel.
0: Ja, bijzonder spijtig, maar leuk jullie even gesproken te hebben. Waar gaat de reis naartoe?
1: Onderweg naar huis via de boodschappen en dan lekker koken en eten.
0: Oh, nou wel thuis voor straks.
1: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, hè.
2: Hoi.
0: Hoi.

Samye en Feels Part 2. Je hebt het vast al gehoord vandaag bij ons op de zender. Op geen enkele dag zijn er zoveel Groningers jarig als vandaag, de 30ste september. Dus voor al die Groningers die vandaag jarig zijn, zeggen we even heel ouderwets. En nog vele jaren natuurlijk. En wat heeft het nou met Groningen te maken? Nou, er zijn allerlei benamingen in het Gronings voor alles wat met een geboorte en een baby te maken heeft. Dus het geluid van een baby of zo. Ja, ik noem maar iets. Schuipen muisjes. Zou dat vandaar een Gronings term voor zijn? Alles rondom geboortes en baby's, maar dan in het Gronings. 050 388 288.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 5 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dan Gronings Nieuws. Leo heeft voor ons de hoofdlijnen.
19: Heb ik. Goedemiddag. De politie heeft gisteravond aan achtervolging een 43-jarige man uit Emmen aangehouden op de ringweg in stad. Daarbij gebruikte de politie een stroomstootwapen. Een tweede verdachte is nog spoorloos. Hans Nijland gaat aan de slag in de schaatswereld. De voormalig directeur van FC Groningen wordt commercieel adviseur van Team X2O Badkamers. Dat is het schaatsteam van de Groningse broers Ten Hoven en van topschaatster Joy Beunen. En de broers Leandro en Juninho Bakuna krijgen een eigen voetbalveld in de Groningse stadswijk Beijum, de plek waar het voor hen allemaal begon. Volgens de gemeente zijn deze sporthelden een inspiratie voor veel jongeren. Meer nieuws om 17:30.
2: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
20: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
21: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
22: Meertens Meubelen
21: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
23: De koffie staat klaar.
24: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland.
25: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken.
26: Zoals PMA Legend,
25: Opus en Playmobil.
26: Nog tot en met vrijdag.
25: Word gratis lid op designoutletochtend.nl.
27: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
28: Radio Noord.
18: Studio Grun.
21: Met Erik Bad.
18: Op woensdagmiddag en kom erop met jullie typisch Groningse verjaardagen. Of welk Gronings woord past daarbij? Reacties hoor je zometeen, maar eerst hoor je...

0: Pointer Sisters op Radio Noord. I'm so excited. We kijken weer even naar de weg, maatje.
1: Ja, het is wel wat drukker geworden, maar eigenlijk geen noemenswaardige vertraging. Het is allemaal langzaam rijden op de wegen rondom de stad. Hè. Dus de A7 Groningen richting Leek en de A7 Groningen richting Hoogezand. A28 Groningen richting Haren. Allemaal lichte vertraging. De grootste vertraging vind je op de N34 Hunebed Highway. Als jij bij de N33 op de rotonde op wil vanuit de stad, dan sta je daar nu 12 minuten vast.
0: Oké, okay, dus lekker doorrijden in Sadden-Ommelands. We gaan in het weer. Harma, mooi.
2: Ja, mooi Erik.
0: Nou... Ja, lekkere temperaturen.
2: Ja, het was fantastisch weer. Een temperatuurrecord, een dagrecord. Nog nooit zo warm is op 30 september sinds het begin van de meting. En wie kon hier in het noorden zo in vergelijking met gisteren komen, lukte het nooit. Maar wie kon hier in het noorden ook heel best met komen. Dikke 26 graden is het worden in Sibboeren. De barometer stand doet zo'n 16 millibar. 3,5 uur de Zunderbier in Roodschouw. Licht bewolkt, 30 kilometer zicht in een zwakke zuidoostenwind. Overtouw motig. En de temperatuur is maximum 25,5 graden. Ja, en het gaat wel zeker wat veranderen. Maar die zomerwarmte, die ben we de komende tijd echt kwijt. Het is ook maar de vroeg of dat het terugkomt. Maar ja, dan hebben we natuurlijk wel oktober op de kalender. De kans dat er eens een keer weer dikke boven de 20 graden in zit, ja, die wordt natuurlijk wel al kleiner. En zeker met het passeren van vanochtend en vannacht een koolfront. Maar dan hebben we in te maken met een hele andere luchtsoort, een stuk koeler, nog wel onstabiel, dus dan blijft het ook nooit droog. Vrijdag hebben we te maken met een uitloper van hoge druk. Zaterdag dan passeert nog weer een frontje met een licht buitje misschien zo, omdat de lege drukgebieden ten noorden naar ons voorbij gaan in oostelijke richting. Ja, en vanaf zondag ligt hoge druk weer over ons in. En dat betekent weer een aantal dagen met droog weer. Maar het is wel wat wisselbewolkt. Het is nooit dat het alleen nog maar zon is. De komende uren, ja, geleidelijk aan het touw neemt de bewolking. En dan zeg ik, nou, een kans op een enkele bui in eerste instantie, maar pas later vanaf een minuut of half elf, die gaat het in vanuit het westen regen. Vannacht ook een minimumtemperatuur van een graad of 17. Maar het begint bewolkt in regenachtig. Zo in de tweede helft van de maand wordt vanuit het westen droog. Komt de zon erbij en de temperatuur 19 tot 21 graden. Vrijdag dan begint de dag met mist. Dan komt de zon erbij, blijft droog. Temperatuur 19 of 20 graden. Zondag bewolkt zon, kans op een buitje. En ook een grootje of 20. En zondag, maandag liep dan weer droog te verlopen. Met regelmatig zon en 19 of 20 graden.
0: Oké, okay, Harma, dankjewel. Schierhoms.
2: Ja, net zo. Bye.

0: Dat is over Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Het waar jullie zijn ontgaan in het nieuws vandaag. Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen staat vandaag voor de rechter in Zwolle. Hij gaat een hoge beroep tegen zijn veroordeling voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling zou tijdens zijn burgemeesterschap in zijn auto hebben gemasturbeerd. Hij ontkent dat en zit daarom opnieuw in de rechtbank. Collega-verslaggever Marten Nauta zit voor ons bij die zaak. Dag Marten.
1: Hey, mooi Erik. Goedemiddag.
0: Mooi. Wat is er tot nu toe bekend?
1: Ja, heel veel herhaling is het eigenlijk geweest van wat er eerder al besproken is. Het is een hoge beroepszaak, dus dat is ook niet zo gek. Wat wel nieuw was, was dat Schuiling zelf heel veel aan het woord is geweest. Ja, het was heel duidelijk dat hij echt getergd is over wat er de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd. Hij ontkent. Hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. Zegt dat hij zowel mentaal als fysiek heel veel last heeft gehad. Ook van de rechtszaak, die dus al 2,5 jaar voortsleept.
0: Ja, wat voor indruk maakt hij op jou?
1: Ja, getergd. Hij doet zijn best om toch nog zo'n onschuld te bewijzen. Hij heeft een lang verhaal gehouden in het laatste woord, wat je altijd krijgt hè, als verdachte bij een rechtszaak. Daarin liet hij ook wel blijken dat hij geen vertrouwen meer heeft in hoe bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie te werk gaat. Hij heeft het gevoel dat er achter zijn rug om van alles besloten is. Dat is wel een andere Schuiling dan ik heb leren kennen in de jaren dat hij burgemeester van Groningen was, van 2019 tot 2024. Een correcte man, en dat is hij nog steeds. Hij zat er in pak bij, nette schoenen, stropdas om, aktentas naast zich. Maar ja, het is wel duidelijk dat ze de afgelopen 2,5 jaar flinke invloed hebben gehad op zijn leven. En ja, dat vertrouwen in de rechtsstaat, als jurist heeft hij dat natuurlijk altijd gehad, maar dat is wel echt geschonden.
0: Ja, en wat viel je verder op? Want ja, het OM blijft hem ook steeds weer die vragen stellen ook, hè?
1: Ja, natuurlijk, dat gebeurt. Hè. De zaak wordt eigenlijk overnieuw gedaan in een hoger beroep. Er wordt nog eens een keertje aangegeven wat de vrachtwagenchauffeur van die melkwagen nog maar heeft gezien. Nou, die zou Schuiling, dat heeft die chauffeur ook verklaard, hebben zien masturberen op de ringweg van Groningen. Heeft hem daar ook op aangesproken. Dus ja, dat is de andere kant van het verhaal. En dat verhaal is vandaag ook weer flink uit de doeken gedaan. Nou, mag duidelijk zijn dat het Openbaar Ministerie daarachter staat, denkt hè, dat Schuiling het inderdaad gedaan heeft. En dat advocaten van Schuiling zeggen, hier is niks van waar en deze chauffeur kan dit helemaal niet zo gezien hebben. Nou, zo ging dat een tijdje heen en weer. Alle details zijn weer uit de doeken gedaan. Schuiling geeft zelf aan hè, dat het te maken heeft gehad met zijn medische situatie. Dat hij over zijn buik wreef, omdat hij daar pijn zou hebben en er niks van waar is dat hij zou hebben gemasturbeerd. Dat zou hij niet eens kunnen bedenken, of had hij niet eens kunnen bedenken. Voordat de hele rechtszaak begon, geeft hij aan. Ja. Dus ja, men denkt er verschillend over.
0: Het weerwoord van de advocaat van de heer Schuiling, heb je daar nog iets nieuws gehoord?
1: Weinig nieuws. Die eisen vrijspraak. Die willen dat er een einde komt aan deze hele zaak. En zeggen dat het, dat één verklaring van één getuige veel te weinig is om de oud-burgemeester te veroordelen tot een boete van €250. Nee, om die boete gaat het helemaal niet. Schuiling die wil gewoon zijn eer terug.
0: Ja, het is een hoog beroep, dus vandaag nog geen uitspraak. Wanneer wel?
1: Nee. Over 2 weken volgt de uitspraak hier in Zwolle.
0: Oké, Marten Nauta, dankjewel.

0: komen beide uit Groningen. Archie Barrett, klinkt niet heel Gronings, maar het is ook een muzikale alter ego van Arjen Luinenberg, Gewoon Utgrun en Robin IJzerman, There Will Never Be Another. Zometeen om 6 uur is Studio Gun afgelopen. Kun je gewoon door naar de tv, want we hebben in Noord vandaag met Marcel Nieuweweg. Mooi Marcel.
1: Mooi Erik.
0: Mooi. En wat gewoon zo straks?
2: Doe als Maarten Nauta net aan de lien. Ik heb vernomen Daniel Telen in de uitzending. Hij is ook door het gerechtshof, als het gaat om burgemeester, oud-burgemeester Koen Schuiling. Dus beelden door vernomen vandoor. We gaan ook kijken naar de Lauwersmeerdijk. Die is vandoor geopleverd, de Lauwersmeerdijk. Dat is 9 kilometer tussen Lauwersoog en Vaar. Gaat. En die dijk, ja, die is nou klaar voor de komende 50 jaar. 50 jaar geleden was er nog geen dijk, want toen was er niet nodig. Maar dan wou Lauwerszee, Lauwersmeer. En toen is er een dijk aangelegd. Ja, en daar was een vervanging touw. Vanom ook door de beelden van, met meulen, mooie schoopjes op de dijk. De beelden die we allemaal wel kennen. En het is vandaag Kroonwaterdag. Is toen er bij stilstaan?
0: Kroonwaterdag? Nee.
2: Ja. Hoe lang is het onder de douche toen?
0: 4 minuten.
2: Is te laag.
0: Juist, te laag?
2: Te laag. Oh. 1,5 minuut, zeker met die kapsel.
0: Ja, dat is zo gelieken.
2: Ja?
0: Nou ja, mijn vrouw gaat een half minuutje weer.
2: Beuk een half minuutje, hartstikke gauw. Die wens ik Maatje Beuk meer gestaakt als toen de Noord stuist.
0: Nou, ik ben een Beuk, nou, dat scheelt.
2: Oh, dat scheelt. Oké, klaar. Vanom kijk Noord vandaag. Nog meer onderwaarden, dus van alles. Nog wat en voor elk wat wils.
0: Oké. Marcel, dankjewel.
2: Jo.
0: Mooi.

0: Rufus en Chaka Khan op Radio Noord. Ain't Nobody. En ik zat al even te kijken. Itz Dijkstra, Jan Munnik, Pop Itzma, Mirjam Smits, Angela Happy. Ze zijn allemaal jarig vandaag. Bij mijn Facebook vrienden. Dat kan ik toevallig zien. Maar ja, de meeste Groningers zijn op 30 september jarig.
1: Ja, heeft dus niet per se te maken met de donkere dagen. Dus kerst en oud en nieuw. Althans, als je het helemaal terugrekent, is het 7 of 8 januari vanaf deze datum gezien. Ja. Ik denk dan wel, ja, misschien heb je dat dan een beetje besloten. Hè, van nieuwjaar.
0: Oh ja. Zo,
1: dat je toch denkt van, nou, hè, volgend jaar beginnen we eraan. En dat het dan heel vaak meteen lukt. Dus ik denk dat het toch wel, het kan geen toeval zijn, toch?
0: Nee,
1: 9 maanden na het nieuwe jaar. Dus daar zit iets. Maar naar aanleiding daarvan, ja, er zijn ongelooflijk veel Groningse benamingen voor zwanger zijn. Maar ook voor baby's en kindjes en dreumersen. Dreumers vind ik sowieso een mooi woord, dat is niet Gronings, maar
0: nee.
1: Zou ik wel kiezen als favoriet.
0: Kun je al wat voorbeelden geven wat is binnengekomen? Of,
1: nee, dat zeker niet. Nee, je mag zeggen, nee, dit is het moment dat jij zegt hoe jij het noemt.
0: Oh, ik het noem.
1: Ja.
0: Dat iemand geboren wordt?
1: Ja, kan. Ik heb meerdere opties. Ik heb dus, eentje dan. De pokkelvol arms and binds.
0: Dat is een hele bekende Groning. Ja, precies. Ik heb daar niet echt iets voor. Ik weet wel
1: maar
0: dat...
1: Jij hebt kinderen. Dus je bent toch ooit heel klein. En je bent toch Gronings. Wat zei je toen? Wat Lutje?
0: Lutje. Ja, nee. Weet het niet. Nee.
1: Je zegt gewoon, hé Mark.
0: Nou, bij mijn familie, de echte Gronings zeggen wel, er is een potje kregen. Dat is echt typisch Gronings.
1: Oké, okay, nou,
0: dat is op zich ook een bijzonder woord eigenlijk.
1: Ja? Waar zou dat vandaan komen? Misschien kunnen we dat nog even uitzoeken.
0: Ja, dat is wel iets leuks om uit te zoeken inderdaad. Nou goed, heb jij iets typisch Gronings wat past bij geboorte of verjaardag?
1: Ja, want we staan zonder Olaf vandaag, onze gevaste glunoloog. Dus we moeten het even op eigen krachten doen.
0: We hebben jouw hulp nodig.
1: Ja.
0: Dus laat me weten. 050-3188-288. Spraakberichtje insturen, vinden we ook altijd leuk. Nou, doe je best. Wij wachten af. Tot aan het nieuws van 5:30. Erwin de Vries.

0: wordt vast wel weer dreugend en komt gauw.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Hey Raymond!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Het is 6:01. Het nieuws uit Stad Roermond. Krijg van Leo Assing. Mooi Leo.
13: Hoi Erik, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist €250 in het hoge beroep tegen Koen Schuiling voor schennis van de eerbaarheid. Het OM acht wettig en overtuigend bewezen dat de oud-burgemeester van Groningen in maart 2024 masturbeerde achter het stuur terwijl hij op de snelweg reed. Schuiling werd vorig jaar veroordeeld tot een boete van €250 voor wat officieel schennispleging heet. De oud-burgemeester heeft altijd ontkend dat hij aan het masturberen was, daarom ging hij in hoger beroep. Schuiling hield vanmiddag in Zwolle een lang laatste woord, zag verslaggever Marten Nauta.
14: Daarin liet hij ook wel blijken dat hij geen vertrouwen meer heeft in hoe bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie te werk gaat. Hij heeft het gevoel dat er achter zijn rug om van alles besloten is. Dat is wel een andere Schuiling dan ik heb leren kennen in de jaren dat hij burgemeester van Groningen was, van 2019 tot 2024. Een correcte man, en dat is hij nog steeds. Hij zat er in pak bij, nette schoenen, stropdas om, aktentas naast zich. Maar ja, het is wel duidelijk dat de afgelopen 2,5 jaar flinke invloed hebben gehad op zijn leven. En ja, dat vertrouwen in de rechtsstaat, als jurist heeft hij dat natuurlijk altijd gehad, maar dat is wel echt geschonden.
13: Het Hof doet over 2 weken op woensdag 14 oktober uitspraak. Een politieachtervolging in Groningen is gisteravond geëindigd op de Ringweg. Een automobilist sloeg op de Zonnelaan op de vlucht voor een controle. Hij reed tegen het verkeer in, de afrit op en vluchtte daarna te voet in de richting van Stadswijk De Hoogte. Ondanks een burgernetactie is de man nog spoorloos. Zijn bijrijder, een 43-jarige man uit Emmen, liep eveneens de Ringweg op en negeerde waarschuwingen van de politie om te stoppen. Om een gevaarlijke aanrijding te voorkomen heeft de politie hem getaserd. De man is vervolgens aangehouden en de auto is in beslag genomen. Hans Nijland gaat aan de slag in de schaatswereld. De voormalig directeur van FC Groningen wordt commercieel adviseur van Team X2O Badkamers. Nijland gaat de schaatsploeg van onder meer Joy Beunen en Stijn van der Bunt helpen bij het aantrekken van nieuwe sponsoren. De schaatsploeg is oorspronkelijk opgericht door de Groninger broers Martin en Erwin ten Hove. Volgens Nijland heeft hij door jarenlange samenwerking met Marianne Timmer affiniteit opgebouwd met de schaatswereld. Nijland vormt met Timmer een duo dat samen lezingen en presentaties geeft. Leandro en Juninho Bakuna krijgen een eigen voetbalveld in Stadswijk Beijum, op de plek waar het allemaal begon voor de voetbalbroers. Deze sportplek aan de rotonde tussen de Nijensteenheert en Wiebenaheert komt voort uit de wijkvernieuwing in Beijum. Naast een voetbalveld is er ook ruimte voor een 3x3 basketbalveld en fitness. Voor zowel Leandro als Juninho Bakuna begon hun carrière bij de FC. Leandro speelt momenteel bij het Turkse Ikdir FK, terwijl Juninho eveneens in Turkije speelt, maar dan bij Gaziantep FK. Volgende week woensdag wordt de nieuwe sportplek daar geopend. Ja, en komende nacht is er onderhoud aan de FM-zender van Radio Noord. Het kan zijn dat op bepaalde momenten het signaal minder is of zo nu en dan wegvalt. Dan moet 's ochtends gewoon weer volhopen zijn.
12: Nou, weten we dat ook voor vannacht.
13: Ja, als je luistert, dan weet je waar het aan ligt.
12: Oké, dankjewel Leo.
13: Jo.
12: We hebben nog het weer. Hier is Harma.
3: Nog een zomerswarme dag neemt de komende uren de bewolking toe. Vanochtend om een uur of half elf gaat vanuit het westen regen. En ook vannacht hebben we door met te maken met een graad of 17 als minimum. Maar het begint bewolkt en regenachtig zo in de tweede helft van de

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
3: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.

0: jaren 70 alweer. Message in a Bottle van The Police. Feel it so tired, zeg je officieel tegen iemand die jarig is. Tenminste, als de Groninger is. Feel it so tired. En de geboorte, een klein babytje. Er zijn allerlei leuke Groninger benamingen voor.
1: We hebben maar één woord gekregen. 20 keer.
0: Ja, oh serieus?
1: Potje.
0: Potje, ja. Ik waarschuwde je er al voor, hè?
1: Jij zei, maar ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Ik ben natuurlijk niet Groningstalig opgevoed en heel veel dingen heb ik hier inmiddels wel geleerd. Maar potje dan had ik toch net even gemist. Luid die zegt baby hide in grun ein potje. Het wordt wel steeds verschillend geschreven natuurlijk. Dat is dan wel weer leuk. Ja. In dit geval bijvoorbeeld met een dakje. Op de O.
0: Ja, want je mag er niet meer als een T uitspreken. Hè? Je moet echt een soort halve D zijn, een potje.
1: Ja, nou, het wordt soms dus wel met T geschreven, maar dan kun je het inderdaad anders uitspreken. Annette zegt bijvoorbeeld een lutje potje, zo noem je een baby. En een huisje waar baby's buiten in kunnen slapen, ook. Dat noem je ook een lutje potje. En dat is heel Gronings. Dat is hier bedacht. Een huisarts uit Eenrum heeft dat bedacht. Veel kinderdagverblijven hebben dat nu dus ook. En als een baby huilt, dan zeg je schrijn. De baby schrijnt.
0: Ja.
1: En als volwassenen kun je dat eventueel ook nog wel zeggen. Ik had Ruud uit de stad aan de lijn en die heeft het ook al, een potje.
2: Ja, dat is een potje in de Gronings. Een beetje van vroeger en alles, hè?
0: Ja,
2: ja, mooi, hè?
1: Rita Knol uit het Zand.
3: Vroeger zeiden ze dus van wat een mooi potje. Ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk, een mooi potje. Dat was een ander woord voor baby. Ik zeg nog wel eens als ik een baby zie, god, wat mooi potje.
1: Wat een mooi potje. En zij zegt ook heel zoals jij dat ook zegt, hè? Potje.
0: Potje.
1: Wat een mooi potje. Ik zei wel, we hebben alleen maar potje binnengekregen. Is toch niet helemaal waar? Gert, daar kwam net nog even binnen.
4: Wist me een leukje schietboksempje.
0: Oh ja. Ah, ja, ja, ja.
1: Dat is ook zo. Schietboksempje, zoals je tegen zo'n kind praat. En vol liefde, heel schattig. Nog eentje dan, van B. Zegt een verhaaltje van vrouwen. Hestal heurt? Nee, vertel. Grietje de Groot moet trouwen. Oh, waarom? Zet het lief voor Aams en Bynes.
0: Ja, mooi, mooi.
1: Dat vind ik wel het allermooist.
0: Ja, nou, toch wel wat geleerd vandaag. Jij weet nu wat een potje is.
1: Potje.
0: Ja.
1: Ik ga het onthouden, want ik heb allemaal zwangere vriendinnen. Dus
0: precies,
1: die ga ik even wat Gronings leren. En als ze dan geboren zijn, maar een live potje.
0: Ja, en Filistotaai kunnen ook nog gewoon natuurlijk zeggen. Hè? Ja, ja. Nou, voor alle Groningers die vandaag jarig zijn, zijn er heel veel. De meeste Groningers dus op 30 september jarig. Van harte, maak er een fijne avond van. Wij zijn er nog hoor, tot 6 uur. Dit is Shanna Sparrow.

0: Tropical The Man.
1: Feel It Still.
0: Ja, we gaan ons dagminuten, bijna 6 uur alweer. Terug in de tijd, en ik verklap dat net al. We gaan terug naar deze dag, 30 september in het jaar 1999.
2: Ja, leuk. We hebben nieuws over iemand die veel in dit programma zit. Want ze gaat natuurlijk net in het nieuwsbulletin met Hans Nijland.
0: Oh ja, inderdaad, ja.
2: Marianne Timmer.
0: Ja.
2: Zij is in 1999 een soort grapje als ze dag heeft dan. En dan belt ze naar altijd wat anders. Als mevrouw Bouwman.
0: Ja, dat was...
2: En dan dacht ik, ja, dit herinner jij je vast.
0: Ja, nou, ik weet hoe dat zat toen. Want zij zat toen bij Erik Bouwman in Vrombos thuis. Erik Bouwman de schaatser, hè?
2: Ja.
0: Dus met z'n tweeën wilden ze Henk Binnendijk even in de maling nemen.
2: In het ootje.
0: En dat, dat lukte ze ook nog, volgens mij.
2: Oh, ik dacht juist niet.
0: Ja, op een gegeven moment...
2: Het lukt in eerste instantie wel. Ja. Maar ze wordt wel ontmaskerd, die uitzending nog. En dan biedt ze de volgende dag nog persoonlijk haar excuses aan.
0: Ja. Nou, ja, niet gehoeven.
2: Dat had toch niet gehoeven?
0: Nee, nee.
2: Nee hoor, dat moet gewoon kunnen vinden. Dus ik vond het wel grappig.
0: Ja.
2: In 1999, vandaag, als je altijd wat anders had geluisterd.
0: Ja, dat was het nieuws op deze dag in Grun. Maar wat was dan een grote hit als je de radio aanzette? Wat hoorde je dan?
2: Ik heb echt, dit is zo'n urwurm. Dat gaat nooit meer uit je hoofd. Maar ik denk, als je het hoort, ken je het. Maar ik had die band in geen 1000 jaar meer geweten, de naam van deze band. Jij wel?
0: Nou, Passion Fruit. Wat ik me ervan herinner is dat het heel slecht met ze afgelopen is.
2: Oh, maar jij kent dus, maar jij kent überhaupt wel de band? Dat
0: ja, ja, zeker. Ja, want een van die banden zat in La Bouche.
2: Ja, dat ken ik wel.
0: Eurodance. Ja, maar die is om het leven gekomen bij een, ik dacht een vliegtuigongeluk, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
2: Dat is zo'n vrolijk liedje. Ze brengen ons helemaal in mineur.
0: Is er maar één van overgebleven waar ik me kan herinneren. Maar oké, ja, het stopte ook toen abrupt. Dat is het enige wat ik nog weet. En ja, ik was hem ook alweer vergeten hoor, dat ben ik heel eerlijk in.
2: En als je dan de titel The Rigged Ding Dong Song
0: hoort. Ja, nou, is wel een leuk plaatje om mee aan tafel te gaan.
2: Even vrolijk naar binnen. Naar huis.
0: Ja. Nou, goed. Morgen ben jij hier met een debutant.
2: Ja, maak het mee. Ga morgen luisteren. Verklappen niks.
0: Oké, goed. Eet smakelijk.

0: digga digga ding dong song.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Radio Noord. Vandaag op Noord.
20: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: was just like a song when we were young.
1: Alles wat je deze dag hebt gemist
2: in Vandaag op Noord.
3: Ja, ik heb het altijd al een van de mooiste restaurantnamen van het land gevonden. Het Boze Wijf in Lauwersoog, maar het is daar Hommeles. En je weet als bezoeker nu nooit zeker of het open is of niet. Je kunt er sowieso eigenlijk niks meer te eten krijgen, echt te eten, behalve misschien een keer een appeltaartje. Want er is onvoldoende personeel om daar de boel draaiende te houden. Verslaggever Joyce Kranenborg, die is erin gedoken, Joyce.
4: Ja.
3: Ja, nou hebben meer bedrijven hebben moeite om personeel te krijgen. Je leest het wel vaker. Maar hier zit het volgens mij net een iets anders. Hè? Wat is daar aan de hand?
4: Ja, klopt. Nou, ze hebben dus inderdaad onvoldoende personeel, omdat ze zich massaal hebben ziek gemeld. En dat speelt eigenlijk al een hele tijd dat het daar onrustig is. In 2020 is het park overgenomen door de Franse vakantieparkgroep Ciblou. Ze hebben toen na 3 jaar besloten dat twee broers daar de exploitatie van het restaurant en de horeca verder zouden gaan doen. En ja, die twee die liggen nu met elkaar in conflict. En die hebben ook 2 rechtszaken gehad. 1 rechtszaak aangespannen door die 2 broers. Ciblou heeft ook een rechtszaak aangespannen. Die broers die hebben 2 keer nu gewonnen. Ciblou gaat nu ook nog in hoger beroep. En het personeel heeft nu gezegd, nadat die broers teruggekomen zijn in het restaurant, want die moesten er een tijdje uit.
3: Ze zijn gewoon 2 Nederlanders.
4: Ja, zijn 2 Nederlanders. Komen uit de omgeving van Lauwersoog. En die hebben nu gezegd van, wij vinden de sfeer daar zo dreigend dat we daar niet meer ons op ons gemak voelen om er te werken.
3: Maar dus die broers die zien Ciblou dan als het grote kwaad, maar het personeel is juist weer tegen die 2 broers?
4: Dat klopt, ja.
3: Wat hebben zij tegen die 2 dan?
4: Nou, zij zeggen dat er gesjoemeld is met fooie geld en met hun uren. En dat daar dreigende taal is uitgesproken naar hun en dat ze zich daar niet veilig bij voelen.
3: En dreigende taal in de zin van, waar moet ik dan aan denken?
4: Nou, dat heb ik ook gevraagd natuurlijk. Maar dat is niet heel duidelijk wat daar dan zich heeft afgespeeld. Er zijn berichten geweest die op een platform, nou, ik moet dan denken aan Snapchat, zijn gestuurd omdat die niet meer te achterhalen zijn.
3: Ah.
4: En Snapchat verwijdert natuurlijk na zoveel tijd je berichten.
3: Oké, okay. En waar gaat het dan tussen die 2 broers en Ciblou dan om? Want rechtszaken zeg je, wat is dan de inzet?
4: Ja, de broers zeggen dat Ciblou hun eruit wil werken. En volgens Ciblou is dat niet zo. Maar zij hebben dus een systeem waarmee ze werken, dat is van Ciblou. De broers zeggen van, ja, wij kunnen niet meer in het systeem, dus wij kunnen niet meer allemaal dingen aanslaan in een kassa. Dus daarin worden wij tegengewerkt. Ciblou zegt, dat is niet zo, dat is juist andersom. Zij hebben een ander systeem en het wordt eigenlijk heel erg een welis niet een spelletje.
3: Ja, en ondertussen, personeel heeft zich dus massaal ziek gemeld. Wat zijn dan de gevolgen nu voor mensen die graag daarheen gaan om wat te eten of te drinken?
4: Ja, dat je dus heel vaak voor een gesloten deur staat. Want omdat die 2 broers niet elke dag in dat restaurant zijn, want zij doen nu het serveren van de koffie en thee. En dat is dus ook het enige wat mogelijk is. Want zij hebben geen kok, ze hebben geen afwassers, ze hebben geen bediening. Dus zij krijgen het personeel niet rond om de hele week open te zijn. Dus sta je voor een dichte deur. En dat merkt natuurlijk de camping ook. Want de sfeer is er niet gezelliger op als je daar geen horeca hebt.
3: Nee, want even dat is een camping en er staan huisjes en zo. En,
4: chalets, ja.
3: Ja, en dan is het leuk om dan een kopje koffie daar te drinken. Maar dat kan dus ook niet.
4: Nou ja, dat kan dus soms wel, maar soms ook niet. En je weet dus eigenlijk niet waar je aan toe bent als je daar op de camping staat. En die chalet-eigenaars die maken zich ook zorgen om, verhuren wij onze chalets nog wel als het zo ongezellig is hier.
3: Ja, want dit krijgt een naam natuurlijk, dit hele verhaal. En dat verspreidt zich. Ja. Nou zoeken ze wel nieuw personeel, vacatures. Ze zijn ze allemaal massaal gaan publiceren. Maar wordt daar op gereageerd?
4: Nauwelijks. Nee, want als mensen, dus hebben wel mensen op gereageerd, maar zodra zij dus horen wat de situatie daar is, melden ze zich toch weer af.
3: Ja. Komt hier een einde aan dit verhaal? Wordt het weer zoals het ooit was? Wat denk je? Hoe gaat het verder?
4: Nou, ik hoop het wel, want het is natuurlijk zonde van het park. Dat hoopt ook iedereen. Dat hoopt Ciblou. Niemand vindt dit leuk. Dat hoopt het personeel en dat hopen ook de 2 broers dat ze hieruit gaan komen. Ciblou heeft dus nog een hoger beroep aangevraagd en kan inhoudelijk dus ook nog niet heel goed reageren op de zaak. En dit wordt vervolgd.
3: Oké. Nou, misschien horen we je dan over een tijdje weer hierover. Dankjewel, Joyce Kranenborg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Deur de Roemte van Sterenvanger.
2: En het vuur dat brandt en stroomt en vlamt.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, dan gaan we het nu hebben over iets wat ons allemaal aangaat. Want een glas water bij het ontbijt, bij tandenpoetsen voor school of een water douche na het sporten. Drinkwater gebruiken lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En daarom werd er vandaag landelijke aandacht aan dit onderwerp besteed. Vooral op scholen. Linda van Leeuwen van waterbedrijf Groningen ging daarom vandaag op pad.
3: Nou, we zijn vandaag op basisschool De Poort in Ten Boer. En wij hebben hier de Nationale Kraanwaterdag geopend.
4: En wat is de Nationale Kraanwaterdag?
3: Nou, dat is een dag waar we extra aandacht besteden aan drinkwater. En we willen kinderen laten weten waar water vandaan komt, hoe het uit de kraan komt. En we willen ze een stukje bewustzijn meegeven.
4: Is die kennis er bij de kids?
3: Dat hoop ik wel na deze dag.
4: En maar voor deze dag?
3: Heel veel mensen zijn zich inderdaad niet van bewust. Als ze de kraan open doen, wat de reis erachter is. Dus ja, met deze dagen proberen we toch een beetje dit verhaal duidelijk te maken.
4: Hoe gaan we bewust om met water?
3: Je gaat bewust om met water door bijvoorbeeld korter te douchen, 3 minuten. Het liefst door bij je tandenpoetsen je kraan niet aan te laten staan. Door de eco-stand van je wasmachine. Dus dat zijn allemaal zaken die dat kunnen begunstigen.
4: En krijgen de kids dat vandaag ook mee?
3: Uiteraard, dat hoop ik wel. Dat zij is ze wel meegegeven. Ze hebben een douchetimer van ons meegekregen. Dan kunnen ze op de knop drukken en dan kunnen ze 3 minuten douchen. En een sticker, zodat bij een kleine boodschap de kleine knop wordt gebruikt.
4: En even een gewetensvraag. Die 3 minuten, red jij dat zelf ook?
3: Ik probeer het wel. Ik doe een liedje op en dan binnen dat liedje hoop ik dan klaar te zijn met douchen.
2: Ja, die liedjes van tegenwoordig zijn ook maar 2 minuten 10. Dus dat scheelt dan weer. Maar ja, hebben die kinderen er wat van opgestoken, van alles wat Linda daar zei?
4: Hoe lang douche jij?
5: 3 minuten.
4: Douche je nooit langer dan 3 minuten stiekem?
5: Nou, soms wel 5 minuten, denk ik.
4: Wat heb je daarover geleerd?
5: Nou, dat 8 minuten wel 70 liter verspilling is.
4: Hoe zuinig ben jij met water?
6: Niet zo zuinig.
4: Oh, waarom niet?
6: Nou, ik douche wel lang. En ik gebruik wel echt veel water.
4: En nou heb je dus geleerd waar dat water vandaan komt. Ga je nou ook korter douchen? Ga je ook de kraan vaker uitdoen? Ga je misschien beter doorspoelen?
6: Ja.
4: Je mag maar 3 minuten douchen. Of niet, dat zeggen ze, douche 3 minuten. Red jij dat?
6: Nee. Mijn max is wel 1/2 uur geweest. Maar als ik kan, dan kan ik het in 5 minuten.
4: Zeggen jouw ouders ook wel eens tegen jou, hallo, waarom ben je niet zo lang douchen?
6: Heel af en toe wel.
4: En wat doe je dan?
6: Negeren.
2: Ja, dit is toch wel wat, want we hebben het hier in de studio nu ook over. Je kunt dingen natuurlijk combineren, tanden poetsen onder de douche. Dat scheelt alweer, toch?
7: Ja, nooit, maar.
2: Ja, en dan het onderwerp wat niemand durft te bespreken, maar wij doen het nu gewoon. Plassen onder de douche?
7: Nee.
2: Nee?
7: Nee.
2: Eerlijk niet?
7: Nee, ja, als kind wel, natuurlijk, maar nee.
8: Ja, ik heb wel eens gedaan natuurlijk, maar in de kleedkamer mag het niet meer. Er staat bij ons een boetereglement op.
2: Oh, bij voetbal?
8: Als je dat doet, ja, sommige teamleden vinden dat niet kunnen.
2: Nee.
8: Ik heb daar niet zo vermoeid mee, maar dan krijg je dus een boete van €5 als je het toch doet.
2: Voetbalhumor, hè? Ja. Onze douches waren altijd best wel koud vroeger. En opeens voelde je een warme straal tegen je been. Dan denk je, dat kan de douche helemaal niet zijn. Maar ja, zo ging dat.
8: Ja.
2: Maar nu niet meer, hè?
8: Mag niet meer.
2: Nee, alleen thuis, toch?
8: Ja.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, dit is een leuk verhaal. Mocht je nou vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je bent niet de enige, want op geen enkele dag als deze zijn zoveel Groningers jarig. De 30ste september. We volgen daarmee keurig de landelijke trend. Want eind september is ook de tijd dat veel Nederlanders jarig zijn. Ook op deze 30ste september de meeste. En hoe dat komt, daar is onze rekenmeester en historicus collega Rijn de Smit voor aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, hoeveel Groningers zijn er dan jarig vandaag?
3: Dat is ergens tussen de 15 en 1600. En alleen al in de stad Groningen ruim 600. Dus dat wordt wel dringend bij de bakker.
2: Ja, en zijn er nog meer dagen die een beetje die kant op gaan? En
3: ja, het is heel eind september, maar ook 24 en 25 september. September springen eruit, maar de piek zit hem op 30 september.
2: Hoe kan dat? Of nee, laten we het daarover hebben. Hoe weet je dit? Laten we eerst
3: dat het CBS houdt dat allemaal bij. En die houdt statistieken bij van geboorte en sterven en dat soort dingen. En dat publiceren ze en dat hebben ze zelfs per gemeente hebben ze dat uitgesplitst. En met mijn digitale assistenten tegenwoordig, zoals Google en AI, ze laat je dat in en zeg je reken eens uit en zo. En dan komen ze daarop uit. Dus dat is, zo kun je dat wel uitsplitsen.
2: Ja. En dan bij

0: Mensen zijn een vrolijke stem. Dus ja, dan worden er kinderen verwekt.
1: Ja, jij 9 maanden terug inderdaad.
0: Dan kom je daaruit.
1: Ja, maar kom je dan ook echt daar precies uit?
0: Nee, want die digitale assistenten, die AI is, die moet je nooit geloven op een woord. Dat moet je, alles wat ze beweren, moet je allemaal nagaan zitten pluizen. En als je echt goed gaat rekenen, dan zie je dat wij zeggen 9 maanden, maar het is 266 dagen een zwangerschap gemiddeld. En als je dan vanaf 30 september terug gaat rekenen, 266 dagen, dan kom je uit op 7 januari. En niet eind december, dat iedereen vrij is, maar aan het eind van de week dat iedereen in Nederland weer aan het werk is.
1: Dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Is het dan gewoon toeval?
0: Ik denk dat het gedeeltelijk toeval is, en gedeeltelijk ook niet, want veel zwangerschappen in Nederland zijn natuurlijk tegenwoordig gepland. Dat is niet zomaar. Dat was vroeger zo, dat kun je ook in de cijfers terugzien. Maar ja, waar het dan wel in zit, misschien zit het hem gewoon in de goede voornemens.
1: Oh, nee.
0: Ja, zoiets. We nemen elf of we gaan vaker. Ja, je weet het niet.
1: Je lichaamsbeweging. Ja,
0: lichaamsbeweging. Ja, precies. Ja, of toch nog, we gaan toch nog voor een tweede, derde, vierde kind. Ja,
1: ja, bijzonder.
0: Ja.
1: Zijn er dan ook dagen waarop er zo weinig mogelijk verjaardagen zijn, dus er minder kinderen geboren worden?
0: Ja, de eentje natuurlijk die er met kop en schouders uitspringt, dat is 29 februari, schrikkeldag. Want dat heb je maar één keer in 4 jaar.
1: Ja, die is te makkelijk, hè?
0: Precies,
1: ja.
0: Maar je hebt inderdaad ook rond de feestdagen, 5 december, eerste en tweede kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, dan worden er minder kinderen geboren in Nederland dan op andere dagen in het jaar.
1: Heeft dat dan ook mee te maken met dat kinderen misschien wel eens door het ziekenhuis gehaald worden?
0: Precies, daar zit het hem toch in. Ingeleide bevallingen en dat soort dingen. En ja, dat veroorzaakt toch een dipje. En dat doen ze in ziekenhuizen niet. Ga niet op een geboorte plannen op tweede kerstdag en dat soort dingen. Nee.
1: Ik zit zelf even te kijken, mijn kinderen half januari bijvoorbeeld, in de zomer, hoe heb je ze bij jou?
0: Ja, de uitzondering op de regel, namelijk 5 en 19 december.
1: 5 december?
0: Ja, ja. 5 december, ja, ja, precies.
1: Ze zijn er wel.
0: Ja. Ze zijn er wel, ja, precies. Dus.
1: Mooi verhaal, Reinder, en het is allemaal na te lezen op rtvnoord.nl. Reinder Smit, dankjewel.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ik neem je mee terug naar 3 december 2015. Toen ging het om 7:30 in de avond vreselijk mis bij de Vriezenbrücke over de Eems. Een vrachtschip ramde de brug. Machinist Ben van Dam stond op het punt om met een Arriva-trein over de brug in de richting van Leer te rijden. Hoe kijkt hij terug eigenlijk op dat moment en op de aanstaande heropening van de treindienst naar Duitsland? Verslaggever Martin Auta zocht hem op het station.
3: Het is een paar dagen voordat de eerste trein naar Leer weer gaat rijden. Na 10 jaar, 10 maanden en 1 dag. Ben van Dam is een machinist die die kant op gaat rijden en was die 10 jaar, 10 maanden en 1 dag geleden op 3 december 2015... de eerste trein die niet de brug over kon, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, ik kwam daar voor de Rode Brug zijn, tot stilstand. En het enige wat ik zag was hele felle lampen die brandden daar. Maar wist in principe niet wat er aan de hand was. En toen contact gezocht met de brugwachter en zo. En die vertelde mij dat er kon geen trein meer langs. Niet wetende dat de brug er compleet uitgevaren was.
3: Want jij kwam er een dag later pas achter hoe groot de schade was.
4: Ja, toen zag ik echt pas dat hij er compleet uitgevaren was. Dus dat was wel even schrikken, ja.
3: Wat dacht je toen?
4: Nou, ik heb best wel mazzel gehad. Ja, maar ik had ook net zo goed op de brug kunnen rijden.
3: En dan hadden we een heel ander verhaal gehad natuurlijk.
4: Ja, daar had ik hier denk ik niet gestaan, nee. Nee.
3: Afgelopen tijd al opleiding gehad om weer naar Duitsland te mogen rijden. Helemaal weer opnieuw geïnstrueerd. Hoe is dat voor jou geweest?
4: Op zich heel leuk. Gewoon de cursus aan zich. Ik had er natuurlijk ook al eerder gereden. Dus voor mij was het best wel vrij simpel. Je hebt de theoriecursus. Je hebt praktijk. En ik fungeer dan ook nog als mentormachinist. Om mensen dus weer te begeleiden van en naar Leer. Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk om daar weer te rijden.
3: Gerrit de Groot is regiodirecteur van Arriva. Hoe is het voor u?
5: Ja, een heel mooi moment. 5 oktober gaat het weer gebeuren. En zoals Ben dan zegt, we hebben erop gewacht. Maar we zijn er klaar voor en hebben vooral heel veel zin in.
3: Wat betekent het voor Arriva om dit weer te gaan doen? Want het is bijna 11 jaar geleden.
5: Ja, 11 jaar geleden. En met name de afgelopen 2,5 jaar hebben veel voorbereiding gevraagd. Machinisten hebben meerdere weken lang fulltime in opleiding gezeten. En zo zorgen we ervoor dat we 5 oktober klaar zijn om weer naar Duitsland te gaan.
3: Wat maakt het nou bijzonder om die grens weer over te gaan letterlijk?
5: Ja, het is toch, we gaan landen met elkaar verbinden, maar we verbinden bestemmingen met elkaar. En we geloven er ook heilig in dat reizigers dit echt wel gaan vinden. En of het nou een kerstmarkt is of je wil ergens gaan winkelen, het is nu weer mogelijk met de trein. En het is toch een fijne verbinding om van A naar B te komen. En daar geloven we ook heilig in.
3: A is nu nog vaak Winschoten en anders Groningen. B is nu nog Leer. Uiteindelijk moet B natuurlijk Bremen worden, daar is B ook voor. Wanneer gaat dat gebeuren?
5: Nou, daar kan ik nog geen antwoord op geven. Daar zijn wij ook niet uiteindelijk natuurlijk de partij voor die dat gaat aanleggen. Maar het doel is heel duidelijk. Daar is het natuurlijk ooit mee begonnen. En dit is de eerste oplevering. En er wordt nu al volop gesproken en overlegd over de volgende fase. Dus ik ga er echt vanuit dat het komt. En de tijdslijn die heb ik niet.
3: Naar Bremen, ik weet niet of Ben van Dam ook die kant op gaat rijden nog ooit. Maar zometeen eerst naar Leer. Wat verwacht jij ervan?
4: Heel veel reizigers. Ook op de tussengelegen stations denk ik dat heel veel mensen ook gaan winkelen. En mensen die vanuit Leer naar Winschoten gaan, de Galliemarkt, de kerstmarkt in Leer. Ik denk dat het een succes is. En het was ook een succes, want we hebben natuurlijk heel veel reizigers vervoerd daar. Die lijn was gewoon heel druk.
3: Ga je zelf ook naar de kerstmarkt?
4: Niet naar Leer, maar ik denk wel, misschien naar Oldenburg of zo. Dat is wat groter, dus dat is wel wat leuker. Maar ik ga regelmatig naar de kerstmarkt. Ja, klopt.

0: Diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
11: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
10: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
13: De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
4: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
3: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
5: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
3: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
2: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Irma de Vries met het NOS Journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.